0: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela was er vannacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
2: Say what?
1: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
0: Volgens Rutte vertrokken dus 4 tot 5.000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie. Scoorde zo een heel erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score. Opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. En in de tweede helft volgde nog een 3e goal. Neymar maakte een kwartier voor tijd ook nog zijn wederoptreden in de ploeg. In Marokko-Haïti werd het 4-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langszij komen. In de tweede helft maakte Marokko uiteindelijk het verschil met nog doelpunten van Raimi en Yassine. Het weer dan nog. Het is helder vannacht, maar wel nog erg warm. En het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. En die zakken niet lager dan 23 graden. Straks krijgen we dan meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europa.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7 op 9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
1: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt het 2 keer, dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10 uur vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel indien mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. De elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een coole nacht en meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.

0: life. Sing!
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: M&M Live.

0: Plus 4 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht twee opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
2: They weren't.
1: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
0: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest het niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudewijl.
3: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen rond 22 graden zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en twee meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
1: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de twee keer dankjewel. Cunha maakt het derde doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel twee keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de derde opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is derde met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag. Maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Goedemorgen, het is 6 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Shema Saisai.
7: Sommige buschauffeurs rusten niet genoeg. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook nog rijden voor een ander bedrijf via een flexijob respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. Maar er zijn ook niet genoeg controles, zegt de Christelijke Vakbond.
8: Wie dan meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
7: In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er 2 aardbevingen geweest. Er is veel schade en er wordt gevreesd dat er veel slachtoffers zijn. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn ingestort. Lessen op school gaan niet door en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen. Grote festivals kiezen er vaak voor om wel te openen, maar ze nemen dan maatregelen. Ze voorzien bijvoorbeeld gratis water en zonnecrème. Ze zorgen voor vernevelaars met water en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. En op het WK voetbal gaan Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste groepsmatch. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Ze hebben evenveel punten, maar Brazilië is wel groepswinnaar door een beter doelpuntensaldo. Mexico won vannacht dan van Tsjechië met 0-3. En Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika gaat voor het eerst ooit naar de 16e finales op het WK voetbal. Het wordt opnieuw heet vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Aan zee wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het tot 40 graden worden. Zaterdag ook nog heet. Zondag begint de temperatuur te zakken tot 30 graden.
5: Oh, maar 30.
9: Ook deze donderdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
10: Sander.
11: Dat ben ik.
10: En Imaan.
12: Dat ben ik.
13: Doen van je opstaan en gaan.
5: Zeg, proficiat, jij hebt de warmste nacht sinds de metingen overleefd als je dit hoort.
14: Hey! Als je dit hoort.
15: De M&M Ochtendshow.
9: Dat is opstaan.
13: En ja!

0: ergens gelezen dat hij zwanger zou zijn, maar lijkt me zo straf.
1: Waar heb je dat gelezen?
0: Ja, zo. Diep op het internet. Dus allee, ja, ik zal wel credibele bronnen nog eens zoeken voor ik het echt uitschreef of zo.
1: Dat is goed.
0: Wat ik wel wil uitschrijven is de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Hebben we overleefd?
1: Halleluja.
0: Oh ja, praise the Lord. Okay. Hoe heb jij het overleefd eigenlijk allemaal?
2: Opstaan en gaan.
1: Ik heb geen idee. Mijn lief is blijven slapen, dus normaal gezien zou je dan...
0: Ook nog, dus extra warmtebron er nog eens bij.
1: Ja, maar ik heb mijn kamer eigenlijk echt nog goed cool kunnen houden de laatste dagen. Ik heb zo met mijn huisgenoten, ze hebben echt streng geweest, op alle deuren altijd dicht. Onze slaapkamers zijn ook langs de voorkant van de straat, waar dat er eigenlijk geen zon zit.
0: Ja.
1: En zo hebben we dat echt goed cool kunnen houden. Het is de living die een beetje warm is. Ik heb wel een beetje... Ja, we liggen sterven gisteren in de living.
0: Oké, maar zolang je niet ligt te sterven in je bed...
1: Exact.
0: Helemaal goed.
1: Ja, en mijn lief zei het ook van, amai, het is hier eigenlijk echt wel beduidend frisser. Hij zit onder een dak in zijn appartement. Joh. Dus hij is echt weggevlucht bij mij, omdat hij echt niet zou kunnen slapen.
0: Mijn eerste kot vroeger was echt onder een schuin dak. En daar liep nog eens een verwarmingsleiding door ook, die ze niet konden afsluiten. Die stond permanent roodgloeiend. En ik moet zo vaak terugdenken aan dat kot nu. Nu moet daar ook een student zitten.
1: Maar ja...
0: Respect,
1: ik heb ook een TikTok gezien van iemand die ook onder zo'n schuin dak zit. Oh. Alles dicht. En die had zo'n klein pootje baden, opblaasbaar ding zo in haar kamer gezet. En die zat daar gewoon in.
0: Hé, hey, maar respect, jong. Echt waar. Iedereen die onder een schuin dak zit tegenwoordig. Bon, ik zal er eens aan beginnen. De twee vragen die ik je iedere ochtend stel. Hoe was het op je elektrische vouwfiets? Genaamd Voldemort. Dramatische pauze, ja. Koud?
1: Oh, echt bevriezen. Ik had het koud. Het was zo... zo
0: veel. Doe handschoenen aan vandaag. Doe een sjaal aan als je naar buiten gaat.
1: Echt bivakmuts zelfs. Ja. Het is echt... Het is om te stikken. Nee, ik kwam buiten. En ik had gehoopt op zo de ochtendfriste.
0: Nope.
1: Dat was er niet.
0: Nee.
1: Maar wel toen ik begon te bewegen op de fiets.
0: Ah ja, zo het windje. Ja.
1: Het windje. Ja. Het windje door te bewegen was er wel. Dat deed heel veel deugd. Maar ik heb een short en een topje aan. Je hebt echt niet meer nodig vandaag.
0: Ik ben gisteren naar die seizoensfinale van Thuis geweest.
1: Hoe was het?
0: Ja, heel goed. Daarover straks meer. Maar ik reed terug naar huis. Het was 22:00 s'avonds. Het was nog 31 graden buiten.
1: Ja.
0: What the hell. Tweede vraag die ik altijd aan jou stel. Waarover heb je gedroomd vannacht?
1: Ik heb gedroomd dat ik onderweg was naar mijn kamer in een soort van eng hotel. In een gang.
0: Ja.
1: En ik draai mij om en er is zo een soort van Slenderman-figuur. Dus een eng personage, zo wat groot, met een heel creepy gezicht. Die naar mij toe komt en ik schrik en ik ben bang. En ik begin die aan elkaar te slaan, maar zo heel slecht. Snap je wanneer je zo iemand wilt slaan en je beseft dat is eigenlijk moeilijker dan je denkt. En dan doet hij zijn hoofdstuk af. En dat is iemand van ons online team hier bij M&M. Die zei, maar Ima, het was voor een video.
0: Oh my god, man.
1: En ik van, guys, dat is wel echt veel te eng. Waarom doen jullie dat? Ik hou niet van verborgen camera.
0: Ik onthoud, je hebt een collega in elkaar geslaan in je droom.
1: Ja.
0: Crazy. Welke muziek wil jij nog graag horen vanmorgen? Laat het gerust even weten in onze app.
3: I show

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Ik moet het meteen even vragen aan Steven Lavrijsen. Steven, heb je goed geslapen vannacht?
1: Ik heb zeer goed geslapen, want ik heb airco op de slaapkamer.
2: Oh, jaloers.
0: Dank je, bastard. En pas op, Steven, jij bent ook officieel Belgisch kampioen.
1: Ja, ik zelf niet alleen, maar samen met mijn collega Nick Verbeek.
0: Ja, een collega, dus ja. Wacht.
3: Opstaan en gaan.
0: En wat ben je Belgisch kampioen dan?
1: Wij zijn Belgisch kampioen in de categorie XXL-tails plaatsen.
0: What the hell?
2: En dus vandaag is de dag dat ik heb geleerd dat daar een kampioenschap voor bestaat. Ja? Maar ik vind het cool, hè?
0: Maar en hoe gaat dat dan? Dat is echt gewoon, jullie plaatsen een grote tegel en dan zeggen ze, amai, die is echt goed geplaatst. Jullie zijn de beste. Maar dan
1: ja,
0: beter.
1: Nee. ja, FECAMO, dat is eigenlijk wel een nationale federatie van heel België.
0: Ja?
1: En dan doen die uiteindelijk een kampioenschap, maar in vier categorieën. Junior, Mozaïek, Standaard tegelwerk en XXL tegelwerk. Hmm. En dan hebben we, mocht jij gewoon de projecten die je zelf uiteraard gemaakt hebt, mocht jij foto's doorsturen en dan worden ze uiteindelijk gekeken hoe de moeilijkheidsgraad, de techniciteit ervan. En ja, zo zijn we eigenlijk op ons werk genomineerd. Oh. En gisteravond was dan eigenlijk een uitreiking en ze hebben uitgeroepen tot Belgisch kampioen XXL tegelwerk.
2: Dus als jullie een werk krijgen en dat is echt zo'n onmogelijke vraag van een klant, dan denken jullie, nice. Yes.
0: Kunnen we insturen.
1: Ja, de uitdagingen die moeten er zijn voor ons.
0: Maar en, want ik zie, je hebt een foto gestuurd van je soort van diploma, certificaat. En krijg je nog iets anders ook als je zo Belgisch kampioen XXL tegel bent?
1: Het is vooral eigenlijk de eer waar het om te doen is. Mm. En voor ons leuk uithangingsbord, omdat wij erkend worden als passie voor ons vakmanschap en het werk.
2: Ja, het is dat. Geen betere reclame voor jullie bedrijf dan voor jullie kunst, inderdaad. Ja,
0: zo'n tegeltje had ik op zijn plaats gevonden of zo. Maar ik weet niet. Dat ligt misschien. Wij kunnen sowieso wel een goede song voorzien. Dat zit mee in het prijzenpakket. Wat mag het zijn vanmorgen? Eentje die je laat opstaan en gaan?
1: Ja, in deze context zou ik graag Ontstoppen wel van Sia willen horen.
0: Natuurlijk, want dat zijn jullie. Ik snap het. Vul maar even aan.
3: Opstaan
4: en gaan.
0: Wow.
2: Ja, dat is die een Belgisch kampioen beste tegelzetter categorie XXL, hè, dat worden.

0: Belgisch kampioenen. Steven Lavrijsen en Nick Verbeek. Ik lees het af nogmaals van het certificaat dat ik hier zag binnenkomen in onze app van M&M. Chapeau, mannen.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsa.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

0: Meteor. En Luna.
1: Stuk.
0: Goed nieuws, want...
2: De M&M Ochtendshow.
0: Straks gaat onze M&M-collega DJ Alexandra Gazzina een lied kiezen dat haar laat opstaan en gaan. De reden daarvoor is extra plezant, want vanavond hoor je haar om 6 uur weer op M&M met die laatste lichting BTS-tickets die jij daar kan winnen.
3: Ja, volledig uitverkocht is dat 1 en 2 juli. Dat is in het Koning Boudewijnstadion. Ik heb al eens gekeken. Het zal dan begin de 20 graden zijn. Hmm. Dat is al aangenamer dan nu. Vandaag opnieuw 37 graden. Het zou kunnen dat we vannacht ook het record van afgelopen nacht opnieuw verbreken.
0: Oh,
3: afgelopen nacht was de warmste nacht ooit gemeten, dus het zou kunnen dat het vanavond en vannacht opnieuw puffen en zweten is in bed. Bereid je daarop voor. Ik heb in de krant ook gelezen dat op de schoolbussen, dat het daar ook echt verschrikkelijk erg is door die warme temperaturen, tot 57 graden in de schoolbus.
0: Ja, je zit met zoveel mensen in zo'n kleine ruimte en sommige schoolbussen hebben geen airco.
3: Nee, ik vind dat super erg. Het 50 jaar oude dagrecord is ook gebroken. Het is officieel de warmste temperatuur dat we ooit sinds de meting hebben gehad. Dat is crazy. Ook crazy vind ik toch, we hebben eindelijk een GTA 6 om daaruit te kijken.
0: Ja, vanaf vandaag kan je dat pre-order.
3: Ja, exact. Dat vind ik wel echt zot. Sorry.
0: Ja, it's becoming real, want het is zoveel keren uitgesteld.
3: En wel. Ja. En zo de meme van, we hebben dit gekregen voor GTA 6, dat wordt nu eindelijk niet meer waar.
0: Ja.
3: We kunnen eindelijk pre-orderen voor GTA 6.
0: Ja, en dan in november is het er echt, hè?
3: Ja,
0: kijk
3: exact.
0: Er enorm naar uit.
3: Oh, ik ook. Ik denk dat ik wel echt ga pre-orderen. Waar ik ook naar uitkijk is de opening van de Sephora-winkel.
0: Juist, ja.
3: Sephora komt naar België. Dat is zo de make-up-winkel. Normaal gezien, in het buitenland moet je dan echt zo naar... Als je ziet dat een vriendin bijvoorbeeld in Spanje op reis is...
0: Ja, ja.
3: En je hebt iets nodig van de Sephora, dan kun je die sturen van... Oh, zou je het zien zitten om op het vliegtuig, please, dat mee te nemen voor mij?
0: Ja. Ik wil vooral weten of zo het excuus wegvalt op reis. Zo, dat gaat toch altijd gebruik van... Nee, we moeten even naar binnen gaan, want we hebben dat alleen maar in het buitenland. Dus snap je, gaat dat nu...
3: Mag een cadeau dat toch? Ik? Want het is enkel in Brussel. Dus je moet ook al in Brussel geraken om naar de Sephora's te kunnen gaan.
0: Okay.
3: Dat is dus voor vandaag. Maar ook leuke dingen die eraan komen hier in de M&M Ochtendshow. We krijgen muzikaal bezoek.
0: Ja, jongens. Straks komen DJ-licious en Milo hun laatste nieuwe single live brengen hier. Forever Young. Heel benieuwd. Het is voor na 8 uur. Dus belooft nog een schoon ochtendje te worden, jongens. Geen klachten hier.

0: Hallo, hallo. Alexandra Gadzina hier van tussen 6 en 8 uur 's avonds hier op M&M.
1: En ik heb iets mee voor jou.
0: Duo tickets voor het concert van BTS in het Koning Bouwrouwijn Stadion. Dus waag je kans, zeker luisteren.
1: En ik dacht, met welk nummer van BTS kan je het beste opstaan en gaan in die hete temperaturen?
0: Misschien een plonsje in fris water?
1: Dat gaan we doen met Swim. Swim. What a funny love your skin. Swim. Swim. I could spend a lifetime watching you. Swim. Swim. This is how it all begins. Swim.

0: Swim.
1: Waterfall in love, you're scared. Swim, swim.
2: Van Alexandra.
1: Spend a lifetime
2: BTS.
1: Swim, swim, swim.
0: Swim.
1: Let it all be again.
0: Swim.
1: Swim.
2: Ja.
1: I just wanna dive. I just wanna dive.
2: Hey, we krijgen later deze ochtend nog bezoek, hè, trouwens, van...
0: Swim.
2: Nee, Wim. Dat is de echte naam van DJ Licious. Wist je dat, je? Het is 6:30. Schema, je hebt de hoofdpunten.
3: Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook nog rijden voor een ander bedrijf via een flexijob, die respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. En de vakbonden zeggen dat dat toch wel gevaarlijk kan zijn. In het noorden van Venezuela, in Zuid-Amerika, zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er is veel schade en er wordt gevreesd dat er ook veel slachtoffers zijn. Op het WK voetbal gaan Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Mexico en Zuid-Afrika ook. En voor Zuid-Afrika is dat de eerste keer ooit. Meer over dit nieuws hoor je om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
4: Wat pijs de schema. Marokko kampioen?
3: Zeker weten. Ja, absoluut. 100%.
2: Nee, België, hè, jongens. Nee, keihard, hè.
3: België is niet eens misschien tweede. We gaan voor de...
2: Het weer, schema.
3: Het weer wordt heet, hè. Heet, heet, heet, hot, hot, hot. Tot 38 graden in de grote steden. Maar je kan wel vluchten naar zee. Daar wordt het maar 25 graden. Dus hopelijk aanvaarden ze daar binnenlandse vluchtelingen.
2: Hey, en ook, sorry, ik zie hier juist een push dat het code rood is in de provincies Limburg en Luik morgen. Omdat er maxima zijn tot 40 graden.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar de politie waarschuwt voor een obstakel op de E17 van Antwerpen naar Gent tussen Lokeren en Kalken. En ook op de sporen problemen, want er rijden momenteel geen treinen tussen Hamond? Hamol?
2: Hamond?
4: Hamond en Mol. Waar ligt Hamond?
2: Oh ja, dat is wel Hamond-Achel, die kant zo. Maar dan, ja, ik denk Hamond-Achel, is dat dan een fusie-ding? Ben jij luisteraar? Die woont in Hamond.
4: Laat ah, wow. Het
2: weten in de app van M&M.
4: Echt keert op de grens van mijn Nederland.
2: Oh, Hamond. Oh. Hoe zeg je dat dan?
4: Ja, Hamond-Achel.
2: Ja,
4: ja, daar rijden dus geen treinen tussen Hamond en Mol.
2: Ja, nou. Verzoekjes doen we wel lekker. Dus laat maar weten wat jij wil horen.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
2: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
3: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
4: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
5: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
6: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
7: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
8: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles.
7: En wanneer?
8: Nu zondag.
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee.
9: Samen met Jamma.
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
14: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
15: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: good. I'm as well also good en al. En van die toestand.
1: Ja? Opstaan en gaan. Roman, ben jij ook good en al van die toestanden?
2: Ja, nee, gaat helemaal prima hier.
1: Okay. Helemaal prima. Ik ben zo blij dat we jou aan de lijn hebben, Roman.
0: Ja. Oh boy.
1: Ja, want daarnet zei ik dus, er rijden geen treinen tussen Hamond en Mol. Hamond, ik had er nog nooit van gehoord, maar jij woont er.
2: Ja, zeker. Ja, al 2,5 jaar.
1: En hoe is het daar?
2: Ja, gaat prima hier. Het is een heel fijne stad, is het. Al voelt het soms meer dan van dorp. Maar Hamond-Achel is inderdaad een fusie van de twee.
1: Ik had het daarnet opgezocht. Het is pal aan de grens met Nederland. Ik hoor het in jouw accent. Daar zitten dus veel Nederlanders ook.
2: Ja, klopt inderdaad. De helft van de straat ongeveer.
0: Maar en waarom ben jij daar dan ooit gaan wonen?
2: Ik ben opgegroeid in Eindhoven. Toen ben ik voor mijn studie naar Amsterdam verhuisd. Daar ook gaan werken. Dus in totaal 10 jaar gewoond. Ja. Toen wilde ik uiteindelijk toch weer naar het mooie zuiden. Ja. En wat rustiger en wat groener. Dit is een half uurtje van Eindhoven. Dus ja, ik denk dat veel Nederlanders zo hebben gedacht. Hè. Dus,
0: en is het niet iets goedkoper bij ons, zo de huizenmarkt? Is dat niet ook zoiets wat misschien wel meespeelt bij Nederlanders? Zo gierig. Wordt gezegd.
1: Zeg, wij nodigen Roman hier uit voor een gezellig gesprek en je noemt die gierig.
0: Nee, maar omdat het stil
1: is. Dat is lelijk.
0: Zeker.
1: Allee, jong.
0: Nee, dat heeft er niks mee te maken, hè, Roman. Ik hoor aan de stilte. Nee. Dat is geen motivatie.
2: Nee, het is wel. Je kan hier veel, veel mooier, veel ruimer wonen. Ah. En ik heb twee kleine kindjes. Dus ik wilde een leuke tuin. Ja. Dus dat we met dit soort warme weer ook in de tuin kunnen spelen. Een zwembadje kunnen opzetten.
1: Zalig.
2: Dat is allemaal veel fijner hier.
1: Ja. Sander gaat het goed maken. Ja. Je mag een song kiezen waarmee jij kan opstaan en gaan. En dan knalt hij hem door de boxen.
2: Ja, super. Doe maar Pokerface van Lady Gaga.
0: Oh, perfect. Doe maar even op zijn hand.
3: Opstaan.
2: En gaan.
0: Mooi. Wat moeten we echt gezien hebben trouwens in Hamond? Wat is zo de trekpleister?
2: Die moet ik nog vinden.
0: Oké. Maar zoek rustig verder.
1: En laat het dan wel weten in de app van M&M. Salut, Roman.

0: effectief Mr. Electric Blue. I believe in you. Maar hij is vooral een birthday boy vandaag. Hij is jarig. Wordt 24.
1: Hip hip hoera.
0: En die is even oud als Timon Verbeek.
2: Wat zo jong trouwens allebei.
0: En die delen dezelfde verjaardag.
2: Wat de hel.
0: Dus Timon, ook een gelukkig verjaardag, die wordt 24. Hakim Chattar is ook jarig vandaag, wordt 36. Ja. Heb je misschien gisteren nog gezien tijdens de opnames van... Van de thuisfinale. Allee, niet de opnames van de thuisfinale, maar de...
2: podcast ervan, ja.
0: Ja, klopt. Exact.
2: Ja, was er ook mee.
0: Sarah Puttemans is ook jarig. De verloofde van Victor Verhulst wordt 27. Maar ook luisteraar Louise uit Bustwezel is jarig vandaag.
2: Maar ja, is ze wakker? Neemt ze juist op? En mogen we een kakalender uitdelen? We luisteren. Ook 24.
3: Hip, hip, hip.
2: Hoera! Dag Louise.
3: Hallo.
2: Wauw, wat een verjaardag heb jij. Je wordt 24 op de dag dat ook Benson Boone en Timon Verbeek 24 worden. Wist je dat al?
3: Ah, nee, dat wist ik niet.
2: Avalak,
0: kijk, een kleine fun fact gratis voor jouw verjaardag. We sturen jou ook een kakalender op, want je hebt juist opgenomen met hip, hip, hip. Dus dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Kun je iedereen's verjaardag op invullen, is dat goed?
3: Ah, oh, super, dankjewel.
0: Alsjeblieft, wat ga je doen voor je verjaardag? Hoe ga je het vieren?
3: De tickets ga ik al recht naar de boutique.
2: Ah!
0: Wij ook! Oh, tof! Hoe kunnen we jou herkennen?
3: Oh. Oei, dat weet ik nog niet.
2: Mij kan je herkennen aan het zweethoofd. Parelende voorhoofd, dat ben ik.
0: Ja. Voor mij hetzelfde waarschijnlijk.
2: We hebben trouwens een mailtje gehad, jongens. Dat het hitteplan van kracht is op het festivalterrein. En een petje aandoen wordt aangeraden. En genoeg water meenemen en zo. Er zal ook gratis water zijn. Gewoon dat we het weten. Hè. Voilà.
3: Ah, super.
2: We hebben dat gefixt, dat gratis water voor je verjaardag.
0: Speciaal voor je verjaardag. Naar wie kijk je het meeste uit dan op Werchter Boutique?
3: Eigenlijk allemaal wel, maar toch wel het meeste naar Pommelien.
0: Oh. Het is wel echt een insane line-up, hè? Katy Perry, Pitbull, effectief, Pommelien, Roxy Dekker, Mika. Mm. Van waar ze die nog gehaald hebben. I love it. Die is keigoed, een optreden. Hij is wel de underdog van de line-up, maar hij is echt super, super goed. Geniet ervan, Louise. Geniet ook van de kakalender. En veel sterkte ook met de hitte vandaag op jouw verjaardag, hè?
3: Ja, dankjewel hoor.
0: Alsjeblieft.

0: Waka Waka van Shakira. Gisteravond was pas echt Waka Waka.
1: Want bij jou voel ik me thuis, thuis, thuis.
0: Wild jongens. Gisteren de seizoensfinale van Thuis, die ik al met een select groepje andere thuisfans mocht

0: De nieuwezelfde slaapkamer van Andreas, maar een paar kilometer verder.
1: Maar cool. Wat een uitdaging ook om die slaapkamer er exact hetzelfde te laten uitzien.
0: Ja, en ik vraag me af of dat echt gaat lukken. Ik denk dat ze hier en daar wel een hoekje kleiner moeten maken. Ja, bon.
1: Gaan we het zien in het volgende seizoen, vraag ik mij af. Zo van de ene aflevering op de andere dat de slaapkamer plots zo...
0: Ze zeggen van niet, hè. Ze zeggen van niet. Je gaat niks merken als kijker. Maar de aandachtige kijker daarentegen...
2: Ah.
0: We hebben dus samen naar de aflevering gekeken. De dubbelaflevering, die normaal pas morgenavond op tv is. De echte seizoensfinale. En we hebben nadien ook een aflevering van Welkom Thuis opgenomen. We hadden trouwens aan al onze bekende thuiskijkers uit de podcast die erbij waren, gevraagd om in begrafenisoutfit te komen. Ook aan alle fans.
1: Oei.
0: Het was begrafenisthema.
1: Waarom?
0: Omdat we afscheid moesten nemen van het 31ste thuisseizoen. Van de opnamestudio natuurlijk, waarin het gebeurt. Het was de laatste keer dat ik dat daar echt iets doorging. En misschien ook van een personage.
1: Wat?
0: Oh! Mag ik zeggen?
1: Van een geliefd personage?
0: Nee, maar ik ga meer...
1: Van een groot personage.
0: Ik ben te bang om mij te verspreken, maar meer dan dit.
1: Oh my god.
0: Xavier Taverne had niks wit aan. Was niet in thema. Ook Sarah Mohamoo had niks wit aan. Ze had er wel een waanzinnig goede uitleg voor.
1: Maar wacht, begrafenisthema, ze moesten in het wit komen.
0: Nee. Ah wel, dus Xavier had iets wit aan.
1: Ah,
0: wel,
1: had
0: hallo,
1: iets.
0: Hallo, doe iets zwart aan.
1: Ah, had iets wit aan. Ik dacht dat je zei niks wit.
0: Excuus. Nee, en Sarah was dus ook helemaal in beige en in het wit en al. Maar die had dus een crazy verhaal waarom ze niet in het zwart aanwezig kon zijn. Dat verhaal hoor je ook in onze podcast Welkom Thuis te beluisteren vanaf morgenavond.
1: Is het crazy verhaal? Het is voorheet?
0: Nee, het was sowieso voorheet met warme zwarte kledij. Nee, maar het was Sarah was bijna gestorven. Ik zweer.
1: What?
0: Bijna doodervaring. Ja, maar je hoort het.
1: Dat is de reden waarom dat die wit aan
0: is. Ja, maar het is echt. Je gaat het verhaal horen en je gaat denken: dat kan niet. Dat is wilder dan thuis.
1: Ja, maar dit is stom, hè? Wat wilt je? Wacht tot vrijdag.
0: Ik tease.
1: Ik vind teasen niet tof.
0: Dit is de
1: zeg
0: kunst.
1: Het gewoon.
0: Nee, dit is de kunst van het teasen. Je hoort dit in Welkom Thuis. Meteen te beluisteren en te bekijken op VRT Max na die laatste dubbelaflevering van Thuis morgenavond.
1: Je bent echt stom.
0: Er was een koffietafel gisteren. Er waren ook exclusieve gadgets. Ik moet die nog laten zien. Kijk, we hebben allemaal een zakdoek gekregen.
1: En wat staat daarop?
0: Hier staat iets op geborduurd.
1: Ja?
0: Hier, pak maar. Is nog proper.
1: Mag ik die hebben?
0: Nee, die is van
1: spoiler, het is met tranen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Cool, hè?
1: Dat is wel mooi.
0: Er was natuurlijk ook nog die exclusieve dubbelaflevering. Daar kan ik misschien nog één dingetje over zeggen. Zo de hele plotwending van het verkrachtersverhaal.
1: Ja.
0: Het is wel echt een plotwending. Het is wel echt een plotwending.
1: Maar op welk vlak?
0: Op het vlak dat ik vannacht overuren heb zitten draaien in mijn hoofd.
1: Maar op vlak van...
0: Op vlak van,
1: de dader is toch niet wie we denken dat het is? Of op vlak van, je dacht dat dit ging gebeuren en dan plots toch iets anders?
0: Op vlak van zoveel.
1: Jij bent zo stom, jij zegt niks.
0: Ja, maar...
1: Waarom beginnen we er dan over?
0: Weet gewoon dat het... Je verwacht iets... En dan bam!
1: Jij bent echt
0: wandelende... En dan bam!
1: Nee, jij bent wandelende clickbait. Ik vind het niet meer tof.
0: En dan bam, jongen.
1: Echt zwijgt. Als je dan toch niks gaat zeggen.

0: Unstoppable. Zo zou je het ook kunnen omschrijven eigenlijk, de seizoensfinale. En dat is nogmaals een tip die ik hier geef. Unstoppable.
1: Zo, je vraagt, kunnen we het ook even over familie hebben? Het gaat hier alleen maar over thuis.
0: Ja, maar Maureen is er straks, die zal daar wel iets over te melden hebben. Dus dan... snap je? Dan tackelen we dat volledig.
1: Maar ga je dat nu zeggen of niet?
0: Wat denk je nu echt dat ik een dag voor de seizoensfinale op tv's meer ga zeggen dan het vele dat ik nu al heb gezegd?
1: Ja.
0: Ja, dan mijn fout. Unstoppable. Unstoppable was ook nog een tip.
1: Jij bent echt zo'n fomp.
2: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
5: Het wordt morgen nog heter. Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Dat zegt weerman David Tegenhouw van het KMI.
6: Dat is natuurlijk een extra belasting voor het menselijk lichaam. Omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019. En een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
5: Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Vooral lokale braderijen, rommelmarkten en sportevents. Grote festivals kiezen er vaak voor om toch door te gaan, maar ze nemen dan wel maatregelen. Zo voorzien bijvoorbeeld gratis water en zonnecrème. En ze zorgen voor vernevelaars en extra schaduwplekken. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook nog rijden voor een ander bedrijf via een flexijob respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen dat het gevaarlijk is als de chauffeurs niet genoeg rusten of slapen tussen twee shiften. Er zijn ook niet genoeg controles, maar dat zou wel kunnen met een verplichte digitale kaart die bijhoudt wanneer iemand aan het rijden of rusten is, zegt de christelijke vakbond.
7: Elke chauffeur dient bij aanvang van een rit of van een rijprestatie in het algemeen zijn bestuurderskaart te activeren. Via de tachograaf. Op die manier wordt alles netjes geregistreerd. En kan het ook achteraf nog gecontroleerd worden.
5: In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er twee zware aardbevingen geweest. Er zijn al zeker 32 doden en 700 gewonden en er is veel schade. Maar er wordt gevreesd voor meer doden, want het gebeurde 's avonds toen het al donker werd, vertelt correspondente Nina Jurna.
8: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
5: Door de aardbevingen blijven veel scholen gesloten en is het treinverkeer stilgelegd. En op het WK voetbal gaan Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste groepsmatch. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Ze hebben evenveel punten, maar Brazilië is groepswinnaar door een beter doelpuntensaldo. Mexico won vannacht van Tsjechië met 0-3 en Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika gaat voor het eerst ooit naar de 16e finales op het WK. Het wordt opnieuw heet vandaag tot 38 graden in de grote steden aan zee. Wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het dan tot 40 graden worden in sommige regio's. Zaterdag ook nog heet. Zondag begint de temperatuur te zakken tot maar 30 graden.
0: Maar.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn maar een paar kleine files. Op de N16 naar Willebroek bijvoorbeeld een kwartier file rijden. Die werken daar in Temse. En momenteel rijden er geen treinen tussen Hamond en Mol.
0: Zeg trouwens, als je dit hoort, heb je me overleefd, hè? De warmste nacht sinds de metingen. Proficiat alvast, goed gedaan. Proficiat.

0: kan je hier trouwens op basis van je nachtrust een goede morgen van ons krijgen of niet. Nu al sorry voor alles.
1: Ja, misschien ook sorry voor jullie, want jullie weten het nog niet, maar ik wil eens testen of wij met z'n drieën een Guinness record kunnen verbreken dat vandaag in de krant staat.
2: Oh. Ja.

0: Summer met Homewrecker. Een heel goedemorgen en succes, want het wordt weer warm vandaag. 37 graden, 38 zelfs, morgen nog warmer. Ze activeren in Limburg en Luik zelfs code rood voor de hitte. Dus zorg alsjeblieft goed voor jezelf en ook voor de mensen rondom je.
1: Hey, weet je wat ik heb gedaan? Ik zag ze op de autostrade staan van neem water mee. En ik heb effectief gewoon een fles water in mijn auto gelegd.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Dit weekend is er ook Werchter Boutique. Daar gaan we allemaal naartoe. We hebben ook een mail gekregen. Hebben jullie dat gezien? Dat er extra maatregelen komen. Ze gaan extra vernevelaars doen. Je mag je drinkfles meenemen. Er gaat gratis water zijn. Maar ook de boodschap om mensen rondom je te helpen. Bijvoorbeeld als je slapende mensen op de weide ziet. Ah, ja. Maak die wakker. Het is echt niet gezond en niet goed om in die brakende zon te slapen. Ja? Lig je daar zo rustig een dutje te doen. Por. Ja,
1: okay. Opstaan en gaan. Ja, ben ik klaar voor.
0: Ja, maar goed om te weten. Ik vond het wel nog lief eigenlijk dat ze dat erin hadden gezet. Maar dat is goedemorgen, Maurie.
3: Goedemorgen. Ik wil het graag hebben over twee gloednieuwe noteringen in het Guinness Book of Records. En dan eens zien of we zelf eentje kunnen verbreken. Het eerste record is er eentje voor mijn collega's bij familie. Daar hebben er twee een nieuwe titel gekregen.
4: Ik word van nu af aan aangesproken met Kingeré.
3: En ik, Queen Annie. Want
4: wij staan sinds kort
3: officieel
4: in het Guinness Book of Records.
3: Yay! Ja, gisteren was het dubbelfeest voor Annie Gerards, want ze keken daar al de seizoensfinale in de Kinepolis in Antwerpen. Het is een verhaal dat over haar leven, dus het leven van de bomma, gaat als ze een jong meisje was. Ze deelt een familiegeheim. En dan was er dus ook de uitreiking van dat wereldrecord. Anna, de bomma en Albert van familie zijn nu officieel de oudste soapacteurs ooit. En samen het oudste soapkoppel. Ja. Annie, die is 99, wordt er 100 in de zomer. En Ray is er al 100, dus ik denk ook niet dat ze die snel gaan kwijt zijn, die notering.
1: Maar dat kunnen we toch niet verbreken?
3: Nee, dat record gaan we niet verbreken. Okay. Maar misschien wel dat van luidste schreeuwer in het Guinness Book of Records. Wat? Staat nu op naam van een Australiër, Joseph McGrail Badup. Het is een airconditioner man overdag, een belleman als hobby, s'avonds. En hij haalde 122,4 decibel. En wij gaan eens testen of we daarover kunnen gaan. Klein detail, hij deed het met het woord nu. Nou, in 7 pogingen. En hij was ook dagen schor. Dus misschien is er morgen geen ochtendshow, maar wel een wereldrecord.
1: Gaan we dat nu echt proberen?
3: We gaan dat nu proberen. Ik moet wel zeggen, het is met de app op de gsm.
0: Zo... Zo heel, hoe moet je het zeggen?
3: Maar ja, stel dat
0: correct
3: dat...
0: gaat het niet zo.
3: Ja, maar stel dat dat ontzettend goed is, dan nodig ik die mensen van het World Record Book hier even uit.
1: Dat kost nog geld, hè? Maar
3: dus even een oefening.
1: Okay.
3: Even een oefening.
1: Okay.
3: Iman, wil jij als eerste?
0: Ja.
1: Maar en doen we ook mijn nou of wat doen we?
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Sorry voor alles.
1: Ja, dit is... Oké.
3: Goedemorgen!
0: 120.
3: What?
0: Maar dat kan toch niet, want het wereldrecord is 102.
3: Oké, maar wat doen we?
1: Breng dat spel hier.
0: Hier, hij is gemotiveerd.
1: Oké. Goedemorgen! Voilà, alstublieft.
0: Wat was dat?
1: Ah, 106.
3: Maar dat kan niet!
1: Dat is belachelijk. Nee, it's raked.
0: Oké, ik ben aan het winnen momenteel. Maurien, het is aan u.
3: Het is wel geldig, hè? Goedemorgen! 108. Namodari proficiat.
1: Echt waar.
0: Hé, maar zie deze film maar van het wereldrecord.
3: Ja?
0: As kijk,
3: ik denk...
0: Is dat niet zo het geluid van een straaljager, 122?
3: Ik heb het filmpje van die man bekeken. Ik moet zeggen, dat klonk nu niet zo luid of zo. Ik vond dat jij zelfs luider klonk nu. Dus kijk, Iman, er is maar één oplossing. Jij blijft even oefenen en dan schrijven we jou in. En dan nodigen we die mensen hier uit. En dan ben jij de volgende wereldrecord.
0: Ja, dat is goed. Schrijf mijn naam maar al in dat boek.
1: Afgesproken. Stom.

0: Iman die schreeuwde die daarnet bijna het wereldrecord omver van luidste schreeuwer. Dieter stuurt, mijn vrouw Vanessa kan dat zeker verbreken met zo'n stem. Een belleman is er niks tegen.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Hey, goedemorgen. We zijn donderdag 25 juni en 25, best een hoog getal. Maar vannacht 26 graden, op het koudste moment van de nacht.
0: Oh, crazy.
2: Ja, warmste nacht ooit sinds het begin van de metingen. Het ziet er naar uit dat deze nacht ook weer in de buurt van de warmste nacht sinds het begin van de metingen komt. Dus als je zo 's nachts met je raam open slaapt om af te koelen, ja, niet doen. Je bent eraan voor de moeite. Dus ik denk dat er heel veel mensen een hele slechte nacht hebben gehad. Dus dan voelt dit best wel logisch eigenlijk.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
2: mensen die niet goed hebben geslapen vannacht. Maureen, hoe was het bij jou eigenlijk?
0: Ah, wel, ik had dus gisteren dat kinderfeestje.
2: Juist.
0: En ik was daarna zo kapot dat je gewoon wel slaapt. Dus dat was eigenlijk een voordeel. Als het de warmste dag wordt, moet je een kinderfeestje doen, dan ben je kapot.
2: Okay.
0: Maar wat ik wel heb, is zo, ik geniet wel extra van alle creatieve oplossingen die mensen dan zo, ja, verdelen op social media. Zoals van deze meneer, dat is een Caribier. Levi heet hij. En dit is zijn tip.
4: Dit is een washandje. Een badhandje of washandje, hoe je het wil noemen. Gevuld met ijs. En ik heb het vastgebonden voor mijn ventilator. Want wie niet rijk is, moet slim zijn. Gebruik wel eentje die is gewassen. Goed gewassen, dames en heren. Want anders, voordat je het weet, ruikt je hele huis naar balbil en poenie. En dat is niet de bedoeling. Ja, dit is de tip.
0: Dat is toch heerlijk? Ik had ook nog nooit het woord poenie gehoord.
5: Fantastisch. Dat is precies Sebastian de Krap die u advies geeft.
0: I love. Poenie vind ik een goed nieuw woord. Ja, en het is warm, maar dan kan je er tenminste nog om lachen, ja, met zo'n tips.
2: Ja. Maar dus, ja, had jij airco vannacht of een blazer met een washandje en wat ijs erin ervoor? Of had je een andere geniale hack? Deel die gerust in de app van M&M en deel dus vooral ook hoe je nachtrust was.

0: op Tomorrowland.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
0: Win jij binnen een kwartier 50 euro concerttegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: hebben er allemaal een hete nacht op zitten, jongens. Ja. Maar niet zozeer in die betekenis.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die niet goed geslapen hebben vannacht, want ja, het koudste punt was 26 graden.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, en er komen verhalen binnen de app van M&M waar ik echt... oh, garm. Evelien die stuurt, dan moet je maar eens proberen overdag te slapen na de nachtshift. Dan is het eigenlijk nog warmer. Dan heeft hij gewoon de volle 37, 38 graden waarom hij moet slapen. Pedro stuurt hetzelfde. Ik werk al 5 nachten op rij. Een kamer van 31 graden proberen afkoelen voor bewoners. Dat is een ramp. Dan zijn er ook nog mensen die slecht hebben geslapen, maar niet per se door de hitte. Ah. Ik zie hier bijvoorbeeld Jonathan die stuurt, ik heb niet goed geslapen met al die kabels, want ik heb een slaaptest... gedaan voor slaapapneu.
0: Oh, wauw!
2: Dus die lag in het ziekenhuis met zo allemaal kabels aan zijn gezicht en aan zijn lichaam. Lieke die stuurt, ik ben team airco, maar ik heb verschrikkelijk slecht geslapen door de peuter die geen slaap
3: had. Ah, welkom in de club.
2: Ja, dan heb je ook nog Annelies die stuurt, ik heb mega goed geslapen, maar ik kon niet opstaan. Dat is dan natuurlijk ook een categorie. Shania die stuurt, ik heb keigoed geslapen, want ik heb een natte handdoek over mijn lijf gedrapeerd en dan de ventilator aangezet. Joke stuurt, ik heb een redelijk goede nacht gehad. Ik heb het raam opengezet, luchtbevochtiger en slaapmasker en oordoppen gebruikt. Lene die stuurt, op de slaapkamers hebben we nog geen airco, maar ook een goede hekwal op de socials gezien. Een tetradoek.
3: Ja, tetradoek. Ja.
2: Dat zijn van die dunne doekjes.
3: Ja, dat is eigenlijk kindjes. Een heel, heel dun lakentje. Ze gebruiken dat vaak om zo kindjes hun mond af te vegen. Ook.
2: Ah, kijk. Wel, ze zegt, dat moet je dus vernevelen met een plantenspuit. Even in de diepvriezer steken en dan is het heerlijk fris. Oh. Maar er zijn mensen die ook nog goed hebben geslapen. Misschien met een paar tips. Goedemorgen, Laura.
4: Hey, goedemorgen.
2: Hallo. Wat is jouw tip om goed te slapen?
4: Wel, ik heb eigenlijk gewoon de hele dag mijn gordijnen toegehouden. En ik moet eerlijk zijn, het was warm voor gewoon te gaan slapen. Maar midden in de nacht ben ik wakker geworden omdat ik echt kou had zelf.
3: Wat?
0: Wauw. Hè? Wauw.
4: Ja, ik weet niet. Dus s'nachts heb ik mijn donsdeken moeten opleggen.
3: Oh, dat kan niet.
0: Waanzin.
2: Maar dus geen airco, niks. Je hebt gewoon jouw gordijnen dichtgehouden en het was kou.
4: Maar het was wel in mijn huis 26 graden, maar ik ben gaan slapen en ik heb zo een migrainemasker dat ik in de diepvries leg. Ik had dat even aangedaan en dan afgedaan voor te gaan slapen en dan s'nachts kou wakker geworden.
0: Wauw, okay. Jaloers.
2: Amai, ik ben jaloers op de isolatie van jouw huis, inderdaad. Ja. Dat is wel echt crazy. En zo'n migrainemasker, dat is ook nog een goed tip, eigenlijk, inderdaad. Een beetje alsof je een bevroren washandje op je hoofd zou
3: leggen. Het hoofd koel houden.
2: Ja, letterlijk. Ja. Melissa, je krijgt ook een goeiemorgen, want die heeft ook goed geslapen. Goeiemorgen, Melissa.
5: Goeiemorgen.
2: Hi, je hebt iets meer radicaal
3: te werk gegaan.
2: Ja.
3: Wat heb jij gedaan?
5: Ik heb mijn laken onder de douche gestoken. Dat nat was. En dan zo uitgewrongen dat het grootste water eruit was. En dan daar zo onder slapen.
0: Wauw. Maar echt, je volledige slaaplaken?
5: Gewoon. Ja.
0: Wauw.
3: En is je matras dan niet super nat geworden?
0: Ah, nee, maar wat is er met deze
5: temperatuur? Nee, dat was gewoon vocht. Omdat we het uitgewrongen hebben dat al het water eruit was.
3: Hey. Ja. Kijk,
0: hey, jongens, ik ben hier wel...
3: Ik onthoud, we hebben coole luisteraars.

0: onze DJ Nina Black. I don't know. Gisteren aangekondigd voor het feestpodium op Maanrock, Nina Black.
1: Oh.
0: En ik en Kato ook.
1: Oh god.
0: Ja, we gaan er ook draaien.
1: En draai je voor of na Nina Black?
0: Voor. Ja, we zijn het voorprogramma van Nina, maar dat is correct, vind ik. De hitte, jongens.
1: Ja, Mike stuurt nog, niet alleen mensen hebben last van de warmte, maar ook mijn dieren. Mijn hond heb ik ook proberen koel houden.
0: Oh ja,
1: na deze hete nacht. Want ook zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt. Hoe staat het met je katten soms?
0: Ja, die liggen zo met hun benen open op de tegels beneden altijd.
2: Ah, ja.
0: Ja,
2: ik heb mensen ook al zo ijsblokjes in het waterbakje zien van de dieren.
0: Ja.
2: Zo een ijslolly gemaakt voor de dieren.
1: Ja, maar het is niet enkel uitkijken voor de dieren om die ook koel te houden. Julie die stuurt een superlief berichtje in de app van M&M. Ik heb net de mannen van de vuilniskar 3 frisse iced teas gegeven. Ik heb tonnen veel respect voor hen. Mekaar een beetje helpen met een hartje.
2: Sig is gisteren ook ijsjes gaan geven aan 3 mannen die een padje aan het aanleggen waren buiten zo kiezeltjes aan het scheppen en die lachten allemaal alsof ze terug 12 jaar.
1: Oh, voilà, we zijn allemaal een beetje heethoofden, maar wees extra lief voor elkaar deze dagen.
0: Sowieso. Hey, Shema, je hebt de hoofdpunten van 7:30.
3: Ja, vanaf morgen wordt het nog warmer, want dan geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Dat is de hoogste alarmfase. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook nog rijden voor een ander bedrijf via een flexijob respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen dat dat gevaarlijk kan zijn. In Venezuela, in Zuid-Amerika, zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er zijn zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden. Meer hierover hoor je om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En Weerman Bram, goedemorgen.
4: Goedemorgen, dag 9 van de hittegolf met, jawel hoor, opnieuw een dagrecord. We gaan naar 34 tot 38 graden met gelukkig nog wel een beetje wind uit het noordoosten. Aan zee, daar is het koeler. Ook morgen en zaterdag nog extreem warm met temperaturen tot 39 graden. Zondag dan onweer en afkoeling.
0: Ah.
1: Dat was een heel rare grunt.
0: Sorry.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de A19 van Ieper naar Kortrijk sta je 20 minuten in de file van Wervik tot Menen. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden nog steeds daaraan. Die werken in Temsen. En momenteel rijden er geen treinen tussen Hamond en Mol.
5: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Ja, het is hier zometeen je voorlaatste kans om €50 te scoren. Doekoe en Floes voor je eerstvolgende concertplannen.
6: Oh.
0: Maar je moet het wel verdienen natuurlijk. Meespelen doe je met onze voorlaatste M&M hitquiz van dit seizoen. Als je kandidaat wil zijn, moet je één van deze thema's uitkiezen voor jezelf zometeen.
1: Boeken. De festivalzomer van 2026. Amerikanen proberen Frans.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand?
2: Oh, nee, dat gaat niet.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wil jij bij mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen.

0: We hebben hier in deze M&M ochtendshow iets ontdekt. Op 12 september afgelopen jaar 2025. Een tv-primeur hebben wij daar ontdekt. Die vandaag pas in het nieuws zit.
1: Wauw, zeg, dat is goed, hè.
0: Dus op 12 september wisten we wel wat er nu vandaag ging gekend zijn.
2: Ja.
0: Straks hoor je hoe, wat, wie, waar. Maar ik vind het zelf vrij zot eigenlijk.
2: Ja, het is wel leuk nieuws, hè?
0: Ja, een beetje waanzin. Een beetje wel.
3: De M&M Hitquiz.
0: Eerste muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden €50 concertengoed kunnen opleveren. We spelen die vandaag met Charlotte Aneka, 25 jaar, uit Gent.
2: Goedemorgen, Charlotte.
4: Goedemorgen allemaal.
2: Charlotte, je bent aan het trainen voor de doortocht. Oh. Wat een plan. Is dat de eerste keer dat je gaat meedoen?
4: Het is de eerste keer, ja. Ja.
2: Oh,
4: en voor mij, dat is spannend.
2: Ja, zal wel zijn. En zet je dan ook door met dit warme weer?
4: Ja, zo ben ik, gisteren gestart om 5:10. En dan ben ik rond 12:00 gefinished en heb ik 35 kilometer gedaan.
0: Oh.
2: Wauw, wat een queen. Ja, fenomenaal. Jij mag nu ook een beetje je eerste stappen zetten in de M&M Hitquiz.
0: Ja, de eerste stap is sowieso het uitkiezen van een thema. Dit waren je opties, hè?
2: Boeken. De festivalzomer van 2026. Amerikanen proberen Frans.
0: Oh, leuk. Leuk die laatste.
2: Dank je.
0: Wat heb je gekozen?
4: Ik heb gekozen voor boeken.
2: Oh, ben je een echte boekengirlie zoals Iman?
4: Sinds een dik jaar en een half wel, ja.
2: Oh. Wat ben je nu aan het lezen?
4: Momenteel ben ik...
0: Dat is een prachtig boek, hè?
2: Viel even weg.
5: Je viel echt weg toen je net de titel zei. Kun je nog eens zeggen? Sorry.
4: A Court of Thrones and Roses is het laatste deel ervan. The Court of Southern Flames.
5: Wow, echt de laatste? De oranje?
4: Ja.
5: Oh, girl, you're in for a treat. You're in for a treat. Waar zit je al in het boek? Begin, midden, einde?
4: Midden, maar ik ben nog niet zo enthousiast.
5: Oei.
4: Ik hoop dat het ook gaat komen.
5: Vind je Nesta niet zo tof?
4: Ja, gewoon heel traag, het boek.
5: Ja, ik snap het. Ik snap het. Zet je al aan de trappen?
4: Ja,
5: die trappen, dat blijft maar komen. Hè.
4: Ik snap. Ja, we zijn aan het trainen.
5: Ik ga moeten onderbreken, want we zijn het anders kwijt voor 3:00, denk ik.
0: Het is straks 3 vragen uit het thema boeken, waar we niet over gaan uitweiden. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
3: De M&M quiz.
5: Maar de trappen.

0: nog een boekentip voor Charlotte die meespeelt. De dodentocht voor dummies. Op je persoonlijk wel een goede aanrader. Ik weet eigenlijk dat het bestaat, maar... Babel.
1: Maar Charlotte, wat vind je van Cassian in het boek?
0: Nee.
1: Zet je daar fan van?
2: Ja, laat ons gerust.
0: Ja, nee.
3: Ja, dat nee. Wel.
1: Ja, hè? Ja, dat snap ik.
0: Ja. We spelen dus het thema boeken met luisteraar Charlotte. Drie vragen ja, over boeken. En als je ze alle drie juist beantwoordt, win je 50 euro concertengoed.
1: Meer enthousiasme, Sander, alsjeblieft.
0: De eerste vraag gaat over het lied dat je net te horen kreeg. En de vraag gaat als volgt. Hoe heet de kinderboekenreeks met een avontuurlijke muis in de hoofdrol?
3: Gewoon een
1: natuurlijk.
0: Zeer goed. We gaan door naar de tweede vraag in het fantastische thema boeken.
1: Oké, iets minder enthousiast.
0: De populaire lectuur is af en toe inspiratie voor een hit. Ook bij Tame Impala bijvoorbeeld. Welk boek over een monster en een professor ontbreekt in deze opmerking?

0: Dracula.
1: Heel goed. Ik besef nu net dat ik kaart de verkeerde opgave heb gegeven. Ik heb erin geschreven. Een monster en een professor.
2: Ah, dat is waar.
1: Ik was aan Frankenstein aan het denken.
2: Dat is echt waar. En ik lees dat hier zomaar voor.
1: Amai, sorry.
2: Om enthousiast.
1: Amai, sorry. Ja, ja. Het was warm gisteren zeker.
2: Maar ja. Monster klopt wel. Maar...
3: Ja, monster klopt wel. Oh, ja. En misschien zit er ook wel ergens een professor waarin Dracula bijt. Hè?
1: Ja, sorry. Ik had u bijna op verkeerde spoor gezet.
2: Even voor ik de laatste vraag lees. Die klopt, hè?
1: Die klopt. Ja, ja, ah, okay. Ja.
2: Laatste beslissende vraag waar we heel zeker van zijn dat die goed is opgesteld. Welke Britse zangeres ken je van hits als Training Season en One Kiss en is zo obsessed met boeken dat ze er zelfs een podcast over heeft?
4: Hey, it's... And welcome to the Service 95 Book Club. If you're anything like me, books aren't just something that you read and put down. They stay with you. Wherever I go, tour buses, airports, studios, there's always a book in my bag or tucked into a jacket pocket.
2: Ja, die hoorden we.
0: Dua Lipa.
1: Heel goed, Charlotte.
2: Het is binnen.
0: Hoppa.
2: Welk concert wordt het?
0: Ik zou misschien nog wel even durven kijken voor een Pommelien-concert. Dat is altijd in orde.
1: Dus, ja, dit weekend staat ze op Werchter Boutique. Als daar nog tickets voor zijn, dan zien we je misschien nu zaterdag.
2: Ja.
0: Ja, het moet jammer genoeg werken, maar het zal wel misschien iets worden. Ja.
2: Hou het in de gaten en als iets aankondigt, dan kan je dan nog altijd je tickets boeken.
0: Oh, dat is waar.
3: Dat is waar.
1: Maar veel plezier met het laatste boek, hè.
2: Met de trappen daar.
0: Ja, dankjewel.
3: Hier zijn mijn tip als ultieme zomerschijf. Live it all. Maar zometeen een tip van onze WK-kenner. Welke match moet je gezien hebben?

0: Jongens, gisteren was er zoveel te zien s'avonds.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Voor een select groepje gelukszakken was er al de exclusieve preview van de dubbelaflevering van de seizoensfinale van Thuis. Ik was erbij, jongens. Veel mensen vragen. Ik kan wel iets zeggen, want
2: ja.
0: Weet dat je het gezien hebt.
2: Claire zegt zoiets kleins voor de mensen die de warmste nacht hebben overleefd. Stefanie Segert is ook benieuwd. Die vraagt of jij wel goed geslapen hebt na het zien van die finale.
0: Ah, wel. Nee, omdat mijn hoofd overuren aan het draaien was. Omdat er een wending, ja, ik wil echt niet te veel spoilen. Er is een wending die, denk ik, niemand echt zag aankomen plots. En dat heeft me wel wakker gehouden. Maar meer niet. Het is heel goed en je ziet het morgenavond in de dubbelaflevering. En nadien, aansluitend, kan je luisteren naar de podcast Welkom Thuis. Morgen, hè. Morgen is het over VRT Max of VRT 1. Zorg dat je het gezien hebt. Er is ook nog die andere soap natuurlijk die je moet gezien hebben. Het WK voetbal. Dag 15 intussen. Ook vanavond en vannacht staan er weer wat matchen op de planning. Maar voor welke moet je opblijven? Gilles, onze voetbalkenner, die geeft je alvast deze tip mee.
3: Vanavond speelt Curaçao tegen Ivoorkust. En Curaçao is een dubbele recordhouder op dit WK. Ze zijn het kleinste land dat ooit op een WK is geraakt. Zowel qua bevolking als qua oppervlakte. Ze tellen slechts 185.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de grootste stad van Californië. En qua oppervlakte is het slechts 444 vierkante kilometer. Maar er is nog een record. Het zal ook de meest vermoeide ploeg zijn, want ze moeten meer dan 10.000 kilometer afleggen tijdens de groepsfase tussen hun trainingskamp en de wedstrijden die ze spelen. Houston, Kansas City en Philadelphia. Vermoeide benen zijn dus gegarandeerd.
2: Oh, garm. Ik las vanmorgen trouwens ook dat er een hele team van Curaçao, maar één iemand speelt die ook effectief in Curaçao geboren is. Hm. Ja, van het moment dat je een dubbele nationaliteit hebt, dan kun je opgeroepen worden bijvoorbeeld om te gaan spelen voor die ploeg. Maar we gaan het zien dus vanavond op 10 uur op VRT1, maar wat we binnenkort ook gaan zien, is de terugkeer van een iconisch programma. Het staat vanmorgen in de krant. Ik heb ook al een persbericht zien binnenkomen. Zeg eens, komt terug.
0: Ja.
2: James Cook gaat het presenteren. Hij heeft de toestemming gevraagd aan Gert Verhulst. Maar eigenlijk heeft hij dat vorig jaar in september ook al bij ons verklapt.
0: Ja. Luister even mee naar hoe het toen klonk. Zware werkdag nog voor de boeg?
4: Ja, ik ga een testopname gaan doen voor iets nieuws waar ik nog niet zoveel mag zeggen.
2: Oh, maar leuk.
5: Tegen ons, we hebben net een uur samen radio gemaakt.
4: Nee, dat mag niet.
2: Kunnen echt niks of over iets.
0: Ja, nee.
2: Dat is voor je beste vrienden.
0: Een woord waar we niks mee zijn, maar het zal dan duidelijk worden eens het...
4: Nee.
5: Allee! Ja. Ik dacht dat we een band hadden opgebouwd.
4: Nee, sorry.
2: Ja, effectief, de band was er, want hij heeft het verklapt.
0: Wel gedaan.
2: Ziet? Verklapt.
0: Zie?
2: Ja, voor mensen die het dus niet kennen, in Zeg eens dat programma, daar moet je babbelen. Voor een bepaalde tijd. Je mag geen ui zeggen en daarbovenop ook een bepaald woord niet vermelden. Ja. Zoals en, of de, of wordt, bijvoorbeeld. Ja. Ik dacht, gaan we het gewoon eens spelen?
0: Ah ja. Wie, okay. Wie begint dan?
2: Doe maar.
0: Ik?
2: Ja.
0: Oké.
2: Oké, we hebben een thema.
0: Ja?
2: Het thema is Werchter Boutique.
0: Oh, oké.
2: En het verboden woord bovenop u is en. Oh.
0: Oh, shizzle, heftig. Hier ga ik dan, hè?
2: Ja, ja. En als we je betrappen, dan gaan we een buzzer laten horen.
0: Ja, en dan...
2: Dan moeten wij... Ja, dan neemt Maureen over. En als Maureen het fout heeft, dan neem ik over.
0: Oké.
2: Let's go.
0: Werchter Boutique is een festival in Werchter met leuke namen op de affiche. Pommelien Thijs. Katy Perry, Pitbull, Mika, ik ga gaan met een pet aan, want het wordt warm, hitteplan afgekondigd daar. Waarom ik praat zo, ik niet weet.
2: Maureen, ik vraag me af of iedereen een baldcap gaat meepakken, want dat lijkt me wel een goed plan.
0: Allee, joh. Ik was zo dichtbij.
2: Je was goed dichtbij. Ja, je was goed op weg. Maar zie, dat was het ook in het programma. Hè. Het goede was ook, mensen begonnen dan echt zo te lallen over vaak persoonlijke dingen. En zo dingen te vertellen die ze eigenlijk niet wouden vertellen. Omdat ze gewoon zichzelf probeerden te redden van die
0: Ja.
2: En daar kijk ik wel naar uit. Want ik zag bijvoorbeeld dat Wart Lemmelijn ook in het panel gaat zitten en zo. Dus ja, daar gaan goede dingen uit.
0: En nu weet iedereen effectief dat ik een pet ga aan doen over me.
2: En ik een baldcap. Ja, Mirte kijkt er ook naar uit. Die stuurt, mijn zoon is daar helemaal gek van. Wij gaan kijken.
0: Ik zie trouwens in het panel zitten Bart Lemmelijn, Karen Dame en Ruben van Gucht. Dat is wel eens fijn. Zo wat namen zo.

0: was gisteren nog de gast hier.
1: Bloot.
0: In Bloot. Daar is het deze week Singles Week. En single Judith vertelde daar onder andere wat zij een pluspunt vindt in het zoeken naar een lief. Huh? Ze vindt het fantastisch als een man een zus heeft. Want dan begrijpt een man vaak meer iets meer over een vrouw. Ze moet dan bijvoorbeeld niet uitleggen waarom ze niet graag alleen naar huis wil wandelen. Toptip vond ik dat.
2: Ja, een zus helpt meer. Inderdaad wel soms.
0: Ja, vanavond meer van dat om 20:00.
3: Check, check, check.
4: Dit komt er nog aan.
1: Bij Sander, Maureen en Imaan.
3: Bij ons ook leuke vooruitzichten. We krijgen bezoek van...

0: Milo en DJ-licious. Ze komen hun zomerhit Forever Young live brengen hier op de radio straks.
1: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
0: Met Shema Saisai.
9: Opgelet voor code rood. Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Dat zegt weerman David Tegenhouw van het KMI.
10: Dat is natuurlijk een extra belasting voor het menselijk lichaam. Omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019. En een aantal zomers geleden ook 1 keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
9: In de rest van het land blijft het code oranje zoals nu, behalve aan zee. Je moet veel drinken, zout eten, veel rusten en als je kan in een gekoelde ruimte gaan zitten. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken met veel cashgeld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie had gezien dat de man tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. Toen hij dan gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem de zakken met meer dan 70.000 euro weg te gooien. De politie onderzoekt nog waar dat geld dan precies vandaan komt. Buschauffeurs die naast hun voltijdse job ook nog rijden voor een ander bedrijf via een flexijob, respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen dat het gevaarlijk is als de chauffeurs niet genoeg rusten of slapen tussen 2 shiften. Deze buschauffeur ziet dat soms ook gebeuren.
11: Wat ik zelf al gehoord heb, dat ze mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
9: In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond zwaar kindermisbruik. Ze hebben zeer gewelddadige beelden van kindermisbruik online gedownload en verspreid. Onder meer een peuter van 1,5 jaar en 2 meisjes van 11 en 12 zijn erin te zien. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme gezinnen op de Filipijnen. In het noorden van Venezuela, in Zuid-Amerika, zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er zijn al zeker 32 doden en 700 gewonden en er is veel schade. Maar er wordt gevreesd voor meer doden, want het gebeurde 's avonds toen het al donker werd, vertelt correspondente Nina Jurna.
12: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van de ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
9: Door de aardbevingen in Venezuela blijven veel scholen gesloten en is het treinverkeer stilgelegd. Op het WK voetbal gaan Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste groepsmatch. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Ze hebben evenveel punten, maar Brazilië is groepswinnaar door een beter doelpuntensaldo. Mexico won vannacht van Tsjechië met 0-3 en Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika gaat voor het eerst ooit naar de 16e finales op het WK. Zwitserland en Canada gaan ook door. Zwitserland is groepswinnaar nadat het met 2-1 won van Canada. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Vandaag wordt het dus opnieuw heet, tot 38 graden in de grote steden. Aan zee wordt het wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het dan tot 40 graden worden, let op. Zaterdag gaan ook nog heet, zondag begint de temperatuur te zakken tot 30 graden.
5: Die vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn wel een paar files die erbij komen vanmorgen. Op de A19 van Ypres naar Kortrijk bijvoorbeeld, daar sta je een half uur in de file van Zonnebeke tot Menen, want daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Antwerpen west tot Borgerhout. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Extra vertragen ook naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de N16 naar Willebroek is het een kwartier file rijden aan de werken daar in Temse. Naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40 vanuit Luik, 25 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel zelf moet je opletten voor een defecte auto aan de uitrit, beter gezegd, van de Wettunnel richting het centrum. En op de E40 van Aken naar Luik moet je een half uur file rijden van Sherat tot Rocourt. Dat komt door een aanrijding. M&M.
0: Luisteraar Giet stuurt dat haar verjaardag is vandaag.
5: Oh, hyper verjaardag.
8: Oh, ik heb goed geslapen.
13: Ik heb weer gesnurkt vannacht.
8: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht?
14: Ik ga de poes nog even zaaien.
8: Ah, tijd om te gaan. Vielen en ook werken.

0: We krijgen bezoek van een Tomorrowland DJ en een artiest uit LA.
1: Yes, DJ Licious en Milo zijn bij ons vanmorgen. Optreden in die hitte, niet simpel, maar ze doen het toch, want ze brengen hun nieuwe single zometeen live bij ons in de ochtendshow.

0: Marshmallow en Anne-Marie. Friends. We hebben bezoek van vrienden en zomerhitmakers eigenlijk ook.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Goedemorgen DJ Licious en Milo.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, jullie komen jullie nieuwe song Forever Young live brengen zo meteen. Eerst een paar belangrijke vragen.
3: Ja, want afgelopen nacht was de warmste nacht ooit gemeten. Hebben jullie een beetje kunnen slapen?
2: Wim, vertel. Ik heb airco.
0: Ah.
2: Ik heb vorig jaar, ik doe nooit iets voor zo luxe dingen en zo, maar vorig jaar had ik gewoon, was ik het beu en heb ik een airco laten installeren.
0: Terecht.
2: Dat is de beste beslissing dat ik ooit in mijn leven. Ik wil geen mensen jaloers maken.
3: Ja, maar ik heb het gevoel dat zo airco, dat dat niet meer zo'n ding is van, de Amerikanen hebben dat. Nee, wij beginnen dat hier nu ook wel te introduceren in al onze huizen. En bij jou, Milo, heb je goed geslapen?
2: Ja, dat valt mee. Ik heb in de tent geslapen, buiten, in de tuin.
0: Wat? Hoe leuk!
2: Ja, dat was het. Ik voelde een beetje naar mijn rug, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk gaat te maken ook met het vroege uur nu. Maar
0: je single hit Forever Young.
2: Exact. Maar dat tent kan ik zeker aanraden. Er was toch op zijn minst lichte wind. Die voel je niet altijd als je in binnen slaapt. Dus.
0: Oh, wow.
3: Nee, maar ik heb dat ook gelezen in de krant vanmorgen. Inderdaad, gezinnen die zo in de tent in de tuin slapen. Dat ze zeggen, hier hebben we inderdaad wel nog een briesje. En dat hebben we dingen niet.
0: Lag je er alleen in? Of?
2: Nee.
3: Zeg.
2: Onder de brug aan de autostrade.
3: Jij was het.
2: Er lagen nog drie mensen in. Mijn vriendin, mijn twee kinderen.
0: Die...
3: Allemaal wel gezellig samen.
2: Zeker. Het was making memories.
3: En was het dan zo gegichel in de tent voordat je ging slapen? Zo, slaap wel.
2: Wellicht, de jongste die had wel last van de warmte. Dus het is warm, mag ik naar binnen gaan slapen? Ja. Ik zeg, trust me, ik ga gaan checken, daar is het nog warm.
3: Oh, garm. Maar jij woont in LA ook. Ben je dit soort temperaturen meer gewend?
2: Wel, dat is een klein beetje een misvatting. Zo warm als dit is het zelden in... aan de westkant van LA. Dus ik woon in Venice, dat is in de buurt van de oceaan. Dus daar is er eigenlijk altijd een microklimaat. Dus veel warmer dan 3, 24 graden wordt daar eigenlijk nooit. Dus zoals nu, dat is wel in een andere delen van LA, kan het wel echt oplopen boven de 35 graden. Maar dit is echt wel warm.
0: Ik wou nog heel graag weten of je hoedjes draagt ook, Mike.
2: Hoedjes?
0: Ja.
2: Context.
0: Gewoon, nee. Of als het een warme dag is, draag je hoedjes?
2: Hoedjes? Dus ik ga nee antwoorden. Of een pet natuurlijk.
0: Petje. Ja. Goed. Ik wou dat heel graag weten. Genoeg over de temperaturen. Tijd voor zomerse muziek. Forever Young heet jullie nieuwste single. We zullen het daarover hebben. Want hoe is die samenwerking geboren? Wie is er in wiens DM geslaaid? Of?
2: Ik ben in de DM van Jonathan geslaaid.
0: Ah.
2: Ik had de song geschreven. Ruwe demo en dan dacht ik, ja, er is eigenlijk maar één persoon op deze planeet die dat kan binnenkoppen. Oh. En dat is Jonathan.
0: Allee.
4: En was er een instant, ja?
2: Ik kreeg het nummer in mijn e-mail. Mijn management stuurde het door en meteen geluisterd. En ik hoorde eigenlijk meteen, hier kan ik iets mee. Dat was eigenlijk heel tof. En ik denk dat we de volgende dag even gesmest van zullen we eens bellen anders. Mm-hmm. Om even... Ja, de vibe te checken en wat er nog mogelijk was. Want het was een versie, het was een startversie. We hebben er nog samen in jouw studio, denk ik.
5: Zeker, absoluut.
2: Dat was ook niet een week. Ik was op tour in Nederland, maar we hebben denk ik snel een moment gevonden om eens langs te gaan.
5: Ja, mensen zijn bij mij in de studio gekomen en dan hebben we dat afgeschreven.
4: Ik vond het wel een riskante vraag, want ik weet nog, Milo, dat ik ooit meezong bij jou, The Coming of Age is Not That Bad. Ouder worden is nog niet zo erg. En dan nu is toch even zijn we naar vroeger. Wat is jullie allermooiste herinnering aan jullie jeugd?
5: Ik in eerst.
2: Je hebt een aantal van die herinneringen in de song verwerkt dus.
5: Op die manier. Gewoon het onbezorgde. Het gewoon zo rond de tienerjaren vond ik fantastisch. Dat je gewoon eigenlijk al heel veel kon en heel veel mocht. En dat je toch tegelijkertijd nog geen verantwoordelijkheden had. Dus ja, alles van mijn 12
2: tot... Wat is jouw mooiste herinnering?
5: Alles van mijn 12 tot mijn...
4: Jij doet beter, ik
5: basically.
4: Wil het. Ja, niet al binnen.
2: Ja, laat mij even proberen.
5: Ja, maar hij heeft tijd om na te denken.
2: Hey, als ik zeg, dat is de tactiek. Als ik echt aan de... Dan is het toch wel zomerherinneringen. En mijn pa, die werkte vaak. Maar die nam wel altijd een paar weken verlof in de zomer. En dan gingen we vaak met de campingcar achter ons. Dan gingen we met z'n allen... Ik had twee broers en een zus. Ik heb die nog steeds. En we waren met 6 in de auto, met 4 op de achterbank. Geen airco naar het zuiden van Frankrijk of Spanje. Ja, maar je weet dat niet. Je hebt geen context. Ik kijk er toch altijd naar uit. En dan gewoon een paar weken aan een strand of aan een meer. En Endless Summer. Zo, dat herinner ik me. Tijd ging ook wat trager toen, hè, als kind. Mm-hmm. Dus dat voelde... Dat
4: heerlijke opwarmer voor jullie song zo meteen.
0: Ja, het is dat. Hoe klinkt Forever Young live? We gaan het antwoord nu krijgen eigenlijk. Milo en DJ Licious. Ik zou zeggen, gaan het luxe? Dan gaan wij naar de app van M&M en dan gaan we meeluisteren, meekijken ook. Want ze zijn hier live bij ons en je hoort ze nu bij gevolg ook live. Met hun song Forever Young, Milo dus en DJ Licious.

0: Je hebt al live bij ons, Milo en DJ Licious met Forever Young.
1: De M&M Ochtendshow. Ophelie die stuurt, het doet mij terugdenken aan de tijd bij onze oma in de zomer. Zo alle neven en nichten elke zomer samen kampen bouwen. Leuk, leuk, leuk.
2: Oh, superleuk. Ja, Lien stuurt ook, wat een topversie. Jonathan, Milo heeft toch echt een machtige stem. Past supergoed hierbij. Imael die krijgt er heimwee vibes van. Die geeft ook een score, ongevraagd, maar het is wel tof. Een 8 op 10.
3: Oké, okay, super, leuk.
2: Ja, en ook Stefan stuurt door, een goed nummer en perfect om bij deze ochtend op te staan. Heerlijk. Zeg, ja, ik moet vragen, Wim, ik heb gezien dat jij speciaal zangles hebt genomen. Voor,
3: ja, dat klopt.
2: Voor dit.
3: Yes.
2: Was het niet goed genoeg? Het
3: was niet goed genoeg. Nee, het was echt afgrijzelijk.
4: Het moest van mij.
3: Het werd vergeleken met een kat. Nee, dat is eigenlijk al iets dat ik heel lang wil doen. Ik heb vroeger ook in een koor gezeten als ik jong was, maar voordat de puberteit.
2: Koorknaapje.
5: Ja, doe je nog zo doen?
3: Ja, voilà, exact dat. En ik heb ook muziekschool gedaan en zo en al dingen. Dat heeft altijd zo wat geknaagd. En op een bepaald moment, dat zei ik echt door Jonathan, zei hij op een moment in de studio: ja, Wim, kom, ga mee die backings opnemen. En ik heb dat nooit gedurfd en hij heeft mij zo dat tapoeskie gegeven.
2: Oh.
4: Ik dacht dat moest, dat is geen studie.
3: En toen dacht ik van, ja, eigenlijk waarom niet? Waarom wil ik dat niet proberen verder? Want ik heb vroeger dat wel gedaan en ik kan wel toon houden, uiteraard.
2: Ja.
3: Maar ik moet nog heel veel
2: werken. Maar het is echt symbolisch. Het is echt symbolisch aan Forever Young, want je bent nu terug een koorknaapje dan.
3: Ja. Zoiets, ja. Ja, zoiets. Amai,
0: dat lied is helemaal anders. We moeten het zo meteen eens hebben over Tomorrowland trouwens, want misschien zijn er ook wel wat plannen.
1: Singles, we've got you.
6: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Singles Centraal in bloot.
1: Van daten tot dealbreakers. En van solo seks tot one night stands. Want single zijn in 2026...
7: baby girl.
1: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
6: Luister deze week naar de single special van Bloot.
1: Elke avond op M&M en op VRT Max. Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
8: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Vanaf volgende week maandag maak je hier op M&M ieder uur kans op een full madness pass voor Tomorrowland. Ja, en wel het toeval dat we hier vanmorgen bezoek hebben van Milo. En ook wel Tomorrowland resident, mag ik wel zeggen, DJ-licious.
1: Ja, denk ik.
0: Ja?
2: Ja, het is niet jouw eerste keer, hè?
1: Nee, ik denk dat het ondertussen 15 jaar onafgebroken.
2: Oh, en een paar keer meesteek. Oh, nice. Ja, Milo, ga jij mee met DJ-licious naar Tomorrowland?
3: Heeft mij er nog niks over gevraagd.
2: Dat is zo leugens.
3: Wat zeg je?
2: Dat is een leugen. Jij gaat toch mee?
1: Ik weet niet of dat past in uw agenda.
3: Dat moeten we inderdaad eens checken.
2: Er zijn twee weekends, hè?
1: Ja, maar ik speel maar één week.
2: En je tent staat toch al op. Het zou een beetje zo zijn om die wel af te breken.
3: En wat is mijn rol dan, Wim? Een soort van hype man, zo?
1: Nee, je brengt dan het nummer live, hè?
0: Ah ja?
3: Oké.
0: Okay. Je denkt oh, what the fuck?
2: Ik zie je.
1: Maar dan moet je even bekijken, want hij staat heel veel in het buitenland ook. Dus we moeten even kijken wat de agendas overeenkomen. Heel alles iets zo nee, samen zweerderig te kijken, maar er is absoluut geen plan.
2: Nee, we vragen ons gewoon af. Is dat eigenlijk iets echt voor u, Tomorrowland, Milo?
3: Ik ben er eigenlijk nog niet geweest, maar ik ben zeker al langer wel nieuwsgierig om eens te gaan. Maar het is mij nog niet gelukt om een... wel een excuus te hebben om eens te
2: gaan.
1: Okay.
2: Ja, het zotte ding is, bij Tomorrowland het volledige plaatje klopt wel. Ook al ben je geen fan van de muziek, het is wel echt een hele ervaring.
4: Het is een vibe.
2: Het is wel echt een vibe.
4: Het moet meegepakt hebben.
3: Als het zo'n weer is,
1: wordt het zeker zweet.
2: Dan wordt het weer zweten. Het is ook de eerste keer voor iemand anders hier op M&M, namelijk onze M&M Start to DJ-winnaar Dino. We hebben een voice-appje van haar gekregen.
1: Ja, oké.
5: Okay. Hey Lusjes, Dino hier, jouw favoriete kandidaat van M&M Start to DJ 2026. Zeg, ik mag deze jaar voor het eerst op Tomorrowland draaien. Insane veel zin in. Maar ik wou toch eens heel even polsen bij een ervaren Tomorrowland DJ als jou. Want wat is de beste tip om er een geweldige set van te maken? Ciao!
0: Ja, de ultieme tip voor een goede set op Tomorrowland.
1: Dat muziekje van de rechter was ook fantastisch. Gewoon ervan genieten. Dat is een beetje die ding die ik ga meegeven. Omdat de eerste keer dat ik Tomorrowland speelde, was ik zo zenuwachtig. Dat eigenlijk gewoon, ook die mainstage, dat was zo precies, dat duur was dat in een vingerknip gewoon gedaan. En je moet er gewoon van genieten. Dat is het belangrijkste. En de eerste plaat die je opzet, moet een plaat zijn die jij echt super hard tikt. Dat je helemaal in je vibe komt en dan gewoon vertrekt.
0: Vragen. Hoe begin je dan te genieten? Maar begin zo
1: met... Gewoon een plaat die helemaal voor u is. Ik denk dat ik begonnen ben met iets van Radiohead of zo.
2: Ah, leuk. Is dat hetzelfde voor jou, Milo, bij een optreden? Begin je ook gewoon met hetgene dat je meteen leuk vindt?
3: Het opkomen is wel een van de leukste delen van een concert, altijd. Het is gek, maar je bent al zo lang ongeduldig aan het wachten. En dan zo een welkomstapplaus, in het beste geval. Maar wij beginnen wel zelden met het beste nummer eerst. Dat is bij ons eerder een soort van opbouw. Hè. Of als je 3 kwartier hebt, of 1,5 uur, dan... Je begint met iets dat de toon zet, maar ook niet de fouten verwachten. Je gaat nooit met je meest uptempo nummer starten.
1: Tuurlijk.
3: Want dat kun je eigenlijk niet volhouden.
1: Ja.
3: Maar eigenlijk meestal iets dat we... Met de band dan, dat we met z'n allen voluit zingen. Een soort van voorstelling van dit is de vibe dat we gaan zetten. Mm-hmm. Dus die vibe, dat is wel gelijkaardig een DJ-set.
1: Ja. Nee, ja, bij ons is het ook... Je moet ook opbouwen. Hè. Ik bedoel, je kunt niet ineens... dat is een beetje... Allee, ik heb daar ooit een vergelijking gemaakt met seks. Hè. Dus een beetje... Ja, je moet rustig opbouwen. Hè. Je moet niet direct voor de hoofdprijs gaan, toch?
2: Nee, dat is waar.
3: DJ-licious.
0: DJ-licious en Milo, merci voor het bezoek van morgen. En succes met de drukke zomer, boys.
3: Merci.
6: Show.

0: Belong Together. Het is 8:30. Shema, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Dat is de hoogste alarmfase, want het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Veel drinken, veel rusten en de zon vermijden is belangrijk. De Mechelse politie zou jobstudenten toegang hebben gegeven tot privégegevens in politiedatabanken en tot camerasystemen. En ze zouden zelfs pv's hebben gemaakt, maar dat is allemaal strafbaar. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn er twee zware aardbevingen geweest. Er zijn zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden. En reddingsdiensten zijn nog volop op zoek naar slachtoffers. Meer hierover hoor je om 9 uur of vind je op de socials van 14 Nieuws.
0: Ja, maar ik woon in Mechelen.
2: Ja, maar moet jij je zorgen maken? Heb je iets illegaal gedaan?
0: Nee, niet dat ik weet.
2: Oké, dan.
0: Zeg. We zullen ons misschien een beetje moeten zorgen maken over het weer. Hoewel, Weerman Bram... Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag 9 van de hittegolf met, jawel hoor, opnieuw een dagrecord. We gaan naar 34 tot 38 graden met gelukkig nog wel een beetje wind uit het noordoosten. Aan zee, daar is het koeler. Ook morgen en zaterdag nog extreem warm met temperaturen tot 39 graden. Zondag dan onweer en afkoeling.
4: Mm. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er zijn toch wel een paar files die erbij komen vanmorgen. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk bijvoorbeeld sta je in de file van Wervik tot Menen. Dat komt door een aanrijding. Op de E17 van Kortrijk naar Gent zijn er problemen door een ongeval in Deerlijk. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost, want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Richting Antwerpen-Haven is het een kwartier file rijden van Waaslandhaven-Noord tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen vind je nog meer extra files op de E17, 25 minuten van voor Kruibeke. Op de E19, 10 minuten vanaf Edegem. En op de A12, 1,5 uur vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan die werken daar in Temse. Naar Brussel extra langzaam op de E40 vanuit Luik. Dat zal 20 minuten zijn vanaf Heverlee. En verder ook 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411, 20 minuten vanaf Overijse. In Jezuseik is 1 rijstrook dicht door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel 1,5 uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de E40 van Aken naar Luik dan 3 kwartier file rijden van Sherat tot Rocour. Dat komt door een aanrijding.
5: M&M. Rate the song. Alle redenen zijn goed om het over Belle Perez te hebben. En dat kan nu ook in Rate the Song. Niet dat die song van haar komt, maar toen ik die gisteren voor het eerst hoorde, deed die me denken aan een song van Belle. Deze. Dat is La Colegiala van Belle. Het gaat over een schoolmeisje, maar dat schoolmeisje komt blijkbaar niet van haar. Het is alweer een 80s sample.

Pictor Topic en Becky G. Maar wat vind jij ervan? Is het even goed als Belle Perez, namelijk een 10 op 10? Of krijgt het van jou een ander punt? Al jouw bedenkingen zijn nu welkom in de app van M&M. Rate the Song.

0: Hey, mucho puntos.
1: M&M. Read the song.
2: Ja, eigenlijk wel. Steven die stuurt top wappa. Sorry papi voor papi of groot of klein en dikke tien.
0: Is wel goed voorgelezen. Ja, wel. Ja, moeilijk bericht. Ja.
2: Sonja die stuurt, het originele is toch beter voor mij. Wel, voor de ritmische kant is het nog een 5 waard voor mij, niet meer. Tobias gaat voor een 10 op 10 voor dit geweldig nummer, stuurt hem. Sabrina gaat ook voor een 10 voor de summer vibes. Nog verlof of weekend, een cocktail en een zwembad en het is hele goed. Dennis die stuurt nog een 7 op 10 omdat de song een zomerse vibe heeft. Davy gaat voor een 10 voor bellen en 7 voor dit. Jennifer vindt het ook een zomervibe en geeft het een 8 op 10. Net zoals Wouter, dus ik ga alles eens optellen in de app van M&M. En ik kom aan een 8,5 op 10.
0: Hey.
2: Dat zal zeggen dat je Sorry Papi van Topic en Becky G straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om jouw mening en punten op 10 door te geven in de app van M&M. Maar straks al, dan halen we ons boek terug boven.
0: Ah.
2: Donderdag is ongeschreven regeldag hier in de M&M Ochtendshow. Jij krijgt de kans om een onduidelijkheid uit het leven te helpen. De kans om een ongeschreven regel uit te spreken en neer te schrijven. Stuur wat jij als regel wil in de chat van de M&M app of via VRT Max. En doe het nu, want straks gaan we er al over discussiëren.
1: Lokerse feesten.
3: Van 31 juli tot en met 9 augustus.
4: Op de Grote Kaai
3: in Lokeren.
1: Met Lost Frequencies. Thijs, De Cooks.
4: En Oscar and the Wolf.
5: Xavier Rudd.
1: Greg David.
5: Tom Odell.
1: Zwanger Regie.
4: En Netsky.
1: Tickets en info. Lokersfeesten.be.
4: Samen met M&M.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Serieus? Jij toch niet?
9: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
10: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai.

0: fysieke inspanningen moeten we vermijden bij dit weer. Maar ik vrees, jongens, dat we ons toch weer over een nieuwe levensregel gaan moeten buigen. Gaat dat lukken voor iedereen?
1: Dat gaan we zien.
0: Ja, het is wel heftig. We proberen?
1: We proberen. Okay. Ik heb hier een ventilator gezet.
2: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
1: Wauw. Is er iets waar jij je aan ergert in het leven? Iets dat handig zou zijn om er een regel van te maken? Dan is er goed nieuws, want wij hebben dus een boek dat qua dwingendheid toch doet denken aan het boek waar de grondwet in staat. Je moet je eraan houden, want het is beslist in de M&M Ochtendshow. En ja, daar staan goede dingen in, hè, man?
3: Daar staan heel goede dingen in. Zoals je belt niet terwijl je afrekent aan de kassa. Of als het te druk is in het vrouwentoilet, mag je bij de mannen gaan. En omgekeerd. Mijn de laatste toevoeging was, je vraagt niet zomaar aan een vrouw of ze zwanger is. Als je twijfelt, zijn het waarschijnlijk je zaken niet.
1: Oké. En vandaag komt daar mogelijk een nieuwe toevoeging in dat boek. Dat hangt af van Amber. Goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Waar zit je mee? Wat is jouw regel die je wilt toevoegen?
4: Ja, mijn ongeschreven regel is, als je 10 minuten voor sluit in een winkel binnenkomt, ga je direct je aankopen doen en niet nog rond liggen browsen.
3: Natuurlijk. Oh, sorry, ja, de bespreking moet gebeuren.
0: Rond liggen browsen, dat vind ik heel leuk ook, ja, qua verwoording. Maar wacht, ik vermoed, ja, we hebben even tijd om erover te discussiëren, maar ik vermoed dat je zelf in de winkel werkt en dat je dit soort klanten niet graag ziet.
4: Ik hou van mijn klantjes. Ik werk zelf in een kledingwinkel. Ik vind, je mocht altijd komen 8 uur op een dag. Maar ik vind wel een beetje tijdsbesef. Als 10 minuten voor sluiten is, dat mag wel.
0: Ja. Ja. Maar en benoem je dat dan ook? Van, hé, we gaan bijna sluiten als die binnenkomen? Want soms heb ik het misschien niet door. Ben ik nu aan het beseffen. Misschien doe je dat ook.
4: Ja, dat benoem ik wel. Maar ja, het zijn vaak toeristen dat dan zo... mogen we dat nog grap gaan passen?
1: Ik snap het ook wel. Ja. Allee, het is echt niet het moment om te browsen. Ik heb ook al gezien dat mensen zo de lichten aan en uit doen is. Zo, knip, knip, van dat de mensen weten van, oh, afronden.
3: Oh.
1: Dat vond ik wel een goeie. Dus misschien moet je dat toepassen.
0: Of gewoon omroepen, hè. De winkel gaat over enkele ogenblikken sluiten.
3: Ja, als je zo'n winkel hebt met 1 kamer, dan moet je dat gewoon roepen in die kamer.
0: Ja, ook weer waar. Maar bon, ik denk dat we allemaal...
3: We zijn eraan uit, hè.
0: Ja. Het komt in het boek, het is officieel, ja?
3: Ja.
0: Allee. Goed zo. Ik heb nog nooit gebrowst in een winkel, eigenlijk. Besef.
3: Nee? Allee, zo gewoon een keer binnengewandeld en zien wat ze hebben.
0: Oh nee, eigenlijk zelden.
1: Echt?
0: Maar ik ben heel doelbewust qua shoppen.
1: Okay. Dan moet je eens bij Amber gaan. Ja? Gaat ze het tof vinden.
0: Amber, het komt erin, hè? Dus schrijf het op in het boek, hè?
3: Ja. Kijk hoe. Voilà. Dus ik schrijf op. Als je 10 minuten voor sluitingstijd nog een winkel binnengaat, ga je direct naar je aankopen. En ga je niet nog liggen rond browsen. Lies stuurt nog een fantastisch bericht. Mensen die om 17:57 binnenkomen en nog moeten zoeken, dat zijn psychopaten. Kom met een missie, stuurt ze.
2: Open. Het ongeschreven regelboek is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders.
5: M&M.

0: en Reinier Sonneveld met Loco Loco.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
3: Ja, het is je laatste kans op gratis tickets voor BTS bij Alexandra tussen 6 en 8. En daar willen veel mensen bij zijn. Ik zag al een waarschuwing. Ook dat je echt moet opletten voor fraudeurs die met valse tickets zitten te zwaaien. Het is... Ja, begrijpelijk, want het is hun eerste concert ook volledig uitverkocht in ons land. En dat gaat maf zijn, hè, dat Koning Boudewijn Stadion gevuld met fans op twee dagen, op 1 en 2 juli. Onze tickets zijn trouwens voor die eerste dag, want daar strijken ze dan neer voor hun Arirang Tour. Dat is eigenlijk het traditionele volkslied van Korea. En ik heb het eens opgezocht, het zou mijn geliefde betekenen. Dus hopelijk raken alle lieve fans van M&M bij hun geliefde BTS dankzij Alexandra. En van de eerste concerten van BTS naar de laatste club Kouter van het seizoen. En zij gaan eigenlijk doen zoals Spotify. Ze gaan een Wrapped doen van Club Kouter met dus de beste en ja, waarschijnlijk ook de slechtste momenten uit hun show. En dan is er weer Bloot. En daar gaat het over Doe het zelf. Niet in de betere kluszaak, maar je weet wel waar. En het is ook Bloot Night. Dat was met workshops en al. Dus ja, ik kan maar één ding zeggen. Het gaat nog heter worden dan gisternacht.
4: Dat is voor na 8 uur vanavond.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt je

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: M&M Live.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspies.
7: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
6: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hoe dat?
6: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
7: Oh. Ja. Lemmes.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14 uur.
10: Dit is Shema Saisai.
11: Opgelet voor code rood. Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Het is heel uitzonderlijk dat de hoogste alarmfase in België wordt uitgeroepen voor hitte. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel vanmiddag samen om te bekijken wat ze kunnen doen, zegt de gouverneur.
12: We zitten met ziekenhuizen, we zitten met gevangenissen, we zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn en we gaan kijken hoe gaan we om met elke concrete situatie en hoe gaan we zorgen dat er niet te veel risico gelopen wordt. We rekenen vooral op de inwoners zelf, maar daar waar we niet op de inwoners kunnen rekenen, moeten we zelf maatregelen gaan nemen.
11: In Luik en Limburg is er morgen dus code rood, in de rest van het land code oranje, zoals nu, behalve aan zee, want daar blijft het koeler. Je moet veel drinken, zout eten, veel rusten en als je kan in een gekoelde ruimte gaan zitten. Er loopt een onderzoek naar de politiezone Rivierenland uit de regio Mechelen. Die zou jobstudenten taken hebben gegeven die ze helemaal niet mogen doen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang hebben gekregen tot privégegevens in politiedatabanken en tot camerasystemen. En ze zouden zelfs PV's hebben gemaakt, maar dat is allemaal strafbaar. In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze geprobeerd zouden hebben om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had gezien dat ze zich verdacht gedroegen aan een parking vlakbij de Antwerpse gevangenis. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader. Een van de tieners had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze moeten allemaal voor de jeugdrechter komen. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond zwaar kindermisbruik. Ze hebben zeer gewelddadige beelden van kindermisbruik online gedownload en verspreid. Onder meer een peuter van 1,5 en 2 meisjes van 11 en 12 zijn erin te zien. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme gezinnen op de Filipijnen. Het weer wordt opnieuw heet vandaag tot 38 graden in de grote steden. Aan zee is het wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het tot 40 graden worden. Zaterdag ook nog heet. Zondag begint de temperatuur dan te zakken. Dan gaan we naar de 30 graden.
9: M&M.
10: Volhouden dus. Vrienden, zometeen hoe dan ook van Maxime en Babette. Maar eerst Katy Perry, die nu zaterdag op Werchter Boutique staat.
9: M&M.

word je instant vrolijk van Magia, Alvaro Soler. Maar misschien is er nog een lied waar jij nog blijer mee bent. Welke song kan jij gebruiken op deze hete donderdagvoormiddag? Het is de moment. Stuur hem door, titel en artiest in de app van M&M. Ik ben benieuwd.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Go
1: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

Sean Paul met Born to Love You. En I Love It. Al die waanzinnige goede suggesties in de app van M&M. Zombie van de Cranberries kreeg ik onder andere binnen. Hot in Here van Nelly. Ook goed. Maar ook eentje uit de Nillies. En die we veel minder horen. Cisco. Thong Song. Past perfect.

Leonor in de M&M-app. Heel veel sterkte en succes voor alle poetshulpen. Groetjes van Nora. Hey. Veel succes aan vrienden. Ik zorg voor wat verkoeling met muziek van Olivia Dean, Net Man I Need. En nu Max en Andy Grammer.

0: Zometeen Pink. En Trustfall. One Republic staat ook veel klaar met Runaway. Maar eerst even samen naar de weg, want daar staat 174 kilometer file op dit moment. E17 van Kortrijk naar Gent. Daar zijn er wat problemen door een ongeval in Deerlijk. 1 uur schuif je daaraan vanaf Kortrijk-Oost. Op de E17 van Antwerpen naar Gent. 10 minuten erbij van Lokeren tot Kalken. Komt door een eerder ongeval. Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je ruim 1 uur van Sint aan de Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Er is wel nog hinder door een effect voertuig in Antwerpen-Zuid. Richting Antwerpen-Haven, half uurtje erbij van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Ter Antwerpen nog files op de E19, 10 minuten vanaf Kontich. A12, kwartier vanaf Wilrijk. E17, bijna 1 uur vanaf Haasdonk. Op de E34, een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de N16 naar Willebroek, daar is het 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Verder ook 20 minuten bij Bornem. Naar Brussel, daar gaat het dan weer langzaam. Op de E40 met een kwartier erbij vanaf Aalst. E19, 20 minuten vanaf Peutie. E40, een kwartier vanaf Everberg. Op de E411, een kwartier vanaf Jezusijk. Op de binnenring rond Brussel, half uur vertraag je tussen Grootbijgaarde en Diegem. Er is de rijstrook versperd door een aanrijding. Op de buitenring nog 20 minuten erbij van Waterloo tot Tervuren. Op de E40 van Aken naar Luik dan nog 1 uur file rijden. Van Charat tot Haucourt, dat komt door een aanrijding en verder op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten vertragen.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.

0: gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M, repeat, doen we niet.
3: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde

schijf. Nico en Vince, Am I Wrong? Ja, van dromen over Tomorrowland naar er echt staan, dat gaat lukken. Volgende week geeft Eminem Madness een weekend vol madness voor twee weg. Dus zeker volgende week luisteren naar Eminem. En binnenkort dat festivalweekend waar iedereen over droomt, gewoon zelf beleven. En deze is er ook bij.

0: Toch wel een goede tip van Annelies de Roos in de app van M&M, die ook al laat weten dat het bij haar beroeiend heet aan het worden is. Vrienden, vergeet niet, veel water moet je drinken deze dagen. Top tip, Annelies, merci daarvoor. Zometeen Dua Lipa, Be The One. Maar eerst de nieuwste van Meteor, Nooduitgang.
1: Het is niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: M&M Live.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ze zijn terug.
2: Ken je tekstje nog?
3: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
2: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
1: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James.

0: Maxi-info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
1: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
2: Doe maar, ja.
1: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
2: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
1: Meneer is een kenner.
2: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte bier.

0: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
1: 14 uur.
0: Dit is Shema Saisai.
2: Een hogeschool stopt met de bachelorproeven. Vanaf volgend academiejaar schrapt de hogeschool Odyssee de bachelorproef en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Sowieso waren de studenten er geen voorstander van, zegt Odyssee Hogeschool.
3: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
2: Er loopt een onderzoek naar de politiezone Rivierenland uit de regio Mechelen. Die zou jobstudenten taken hebben gegeven die ze helemaal niet mogen doen, zoals PV's die ze hebben ze gemaakt. Maar dat is ook allemaal strafbaar. Vanaf morgen geldt code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Kan er lokaal tot 40 graden heet worden. In Limburg komt de provinciale veiligheid zelf vanmiddag samen om te bekijken wat ze kunnen doen.
4: Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken, maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaar staan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
2: Het wordt dus opnieuw heet vandaag ook, tot 38 graden in de grote steden. Aan zee blijft het wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het dan tot 40 graden worden, let goed op. Zaterdag blijft het ook nog heet, zondag begint de temperatuur te zakken en begin volgende week wordt het koeler.
5: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak. M&M.
0: Raven Lené krijg je met Love Me Nuts. En om wat af te koelen, Camille met haar Rihanna. Hey.

Hey, succes en respect vooral ook voor onze vrienden in de bouw, net zoals onze Steven in de app van M&M, die ook weer hard aan het werk is. Hey, in deze hitte, succes daar. Stay for the night. Het zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Call it what you want. Dit is Repeat It.

0: Bombiekes.
1: Bombiekies.
0: Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
2: Op alles.
0: En wanneer?
2: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
8: Ah, oh, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

Alvaro Soler met Loka. Perfect, hè? Voorbij dit weertje. Ja. En het is ook de moeite van onze vriend Stijn Bats, leer uit Zingem. Zit in frituur Amelo in Zingem. Is daar voorbereidingen aan het treffen. Met M&M op de achtergrond. Succes, vriend. Big Life.

0: Bazaar, Nacht in Amsterdam. Lizzo komt eraan met To Be Loved, Emma Ready. En Bibi Rexha met Faithless, New Religion. Eerst samen naar de weg. Vandaar staat op de E313 naar Hasselt zo'n 35 minuten file. Tussen Geel-Oost en Te Senderlo komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Je vertraagt zo'n 10 minuten op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Tussen Sint-Eloïs, Winkel en het parkeerterrein in Oekenen komt door een brandend voertuig. E17 naar Antwerpen tussen Deerlijk en Waregem. Daardoor een ongeval is de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland verlies je een half uurtje van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen files op de E17. Zo'n drie kwartier vanaf Haasdonk. Op de E34 20 minuten vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. A12 10 minuten bij Aartselaar door een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek. Daar is zo'n 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel kwartiertje vertragen tussen Groot-Bijgaard en Vilvoorde. Op de buitenring ook een kwartier tussen Groenendaal en Machelen. Op de Brusselse kleine ring dan richting zuid, een kwartier langzamer van Koekelberg tot de Kruidtuin. Er staat een defecte wagen. En op andere plaatsen nog kleinere vertragingen. Hi. M&M.
1: Brahim. Make life sing. M&M. Make life sing. Girl, I'm about to have a

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Repeat, doen we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Verre met... How beautiful this life is. Nu zaterdag staat hij op Werchter Boutique Pitbull, maar ook op het M&M-kanaal van VRT Max. Daar kan je weer dankzij Esther en Magic een nieuwe R&B's Deep Dive terugvinden. Dit keer over Mr. Worldwide. Zijn grootste hits in de mix en de allerleukste weetjes. Check het op het

Predisposition, A Moment of Love, Lost Frequencies, The Temper Trap Remix. Zometeen de Chainsmokers en Daya, Don't Let Me Down. Maar eerst de nieuwste single van deze vriend die morgen in het Wembley Stadium in Londen staat. Bruno Mars.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondenten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Helemaal.
8: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
9: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
10: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Hey, goedemorgen. Het is 11 uur.
4: 14 uur.
3: Dit is Shema Saisai.
5: Een hogeschool stopt met de bachelorproeven. Vanaf volgend academiejaar schrapt de hogeschool Odyssee de bachelorproef en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Die maken studenten normaal in hun laatste jaar. Een van de redenen is artificiële intelligentie, want het is moeilijk om te weten of iemand die proef echt wel zelf heeft geschreven. Maar sowieso waren de studenten er geen voorstander van, zegt Odyssee Hogeschool.
6: We hebben een grootschalige bevraging gedaan.

0: over die bachelorproef. En ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak. En de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
1: In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gedaan worden. Dat komt omdat een server in Parijs oververhit is, waardoor het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis niet beschikbaar is. Iedereen wordt nu verwittigd, zegt het ziekenhuis.
2: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar wij hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
1: Ook het Universitair Ziekenhuis in Edegem bij Antwerpen heeft dezelfde problemen. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in de klaslokalen te warm is. Bijvoorbeeld in de zalen van UGC in Turnhout en Lommel. Het is een leuke manier om toch nog les te krijgen, zegt UGC.
3: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
1: Het is weer extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Aan zee wel koeler, zo'n 25 graden. Morgen kan het tot 40 graden worden in Limburg en Luik. Daar geldt code rood. Zaterdag blijft het nog heet. Zondag begint de temperatuur stilaan te zakken en volgende week wordt het koeler.
4: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij bij mij de meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door

Reggie en Emma Heester, Zwaartekracht. Heerlijk om te werken, ondanks de hitte, met al die goede muziek. Stuurt Karen in de app van M&M, zal er zijn. Speciaal voor jou, Karen. Succes. Lil Nas X zometeen, maar eerst...

Talk to you. En hier in de app van de M&M is Brent met mij aan het praten. Leuk om je te zien daar, Brent. En veel plezier met die klasuitstap, zie ik. Op de bus, op weg. Naar Pindezakker ook dan nog wel. Goeiedag. Dat wordt een feestje daar. Jason Derulo nu.

schijf. Oh, daarmee begon het allemaal voor Jason Derulo. Zometeen George Ezra en zijn shotgun. En Ugel David Guetta, Kehlani met Think of Me. Maar eerst naar de weg. Daar op de Antwerpse ring komt er 1 uur bij richting Nederland. Van Sint Anna Linkeroever tot Berchem komt er een ongeval. 1 rijstrook is er dicht. 30 minuten op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Komt er een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen dan 20 minuten file rijden op de A12 tussen Boom en Aartselaar. 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost en op de E19 van Voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten erbij aan de werken in Temsen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file golven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring wordt daar een kwartiertje tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: MNM, repeat, doen we niet.
4: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

Empire of the Sun. We are the people. Hey vrienden, dat Koning Boudewijn Stadion concert van BTS volledig uitverkocht. Maar als je toch echt heel graag wil, dan moet je zeker en vast vanavond bij ons zijn. Want vanaf 6 uur hoor je weer Alexandra Gazzina, die de hele week al tickets weggeeft voor het Koning Boudewijn Stadion BTS. Dus vanavond luisteren vanaf 6 uur. En wie weet ga jij op onze kosten toch nog naar dat concert.

Het is very oelala vandaag, het zal wel zijn. Het is waanzinnig hard door die zon. En met die goede muziek erbij komt het wel echt goed. Hè? Criss Cross Amsterdam met How You Samba. Nu de nieuwste van Laura Tesoro, Plastic Paradise.

Ik zie je, Jeroen, in de app van M&M. Het is puffen, zweten, blazen hier op het dak. Goeiedag, jongen. Echt waar. Respect daar. Vrienden, drink veel water. Voorzichtig. En nu een beetje uitblazen. Hopelijk dan toch. Met Adele. Dit is Someone Like You.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: M&M Live.

0: is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
6: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Dit is Nicky van Driessen.
10: Buschauffeurs worden extra gecontroleerd vandaag. In Ieper aan het Bellewaardepark zijn op dit moment controles aan de gang op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Want heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plekken. En die chauffeurs moeten aan alle regels voldoen, zegt de Federatie van de Autocars.
11: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Er zijn wekelijkse rusttijden, er zijn ook dagelijkse rusttijden. Als professionele chauffeur weet je dat, moet je daar rekening mee houden en moet je die respecteren, zowel voor je eigen veiligheid als chauffeur, maar ook voor de veiligheid van de passagiers.

0: Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen is het vandaag en morgen pennenzakkenrok. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 lagere scholen komen daar naartoe, voor het eerst ook gespreid over 2 dagen. De organisatie neemt extra maatregelen voor de hitte, maar ook de jongeren zelf zijn heel goed voorbereid.
1: Ja, wel warm. Ja, we zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
2: Ja, we hebben wel een paar dingen mee om af te koelen, dus het zal wel lukken.
3: We moeten om het uur gaan drinken bij de juf. En we moeten daar veel komen dan. Er zijn kreeften die komen insmeren. En je kunt gaan zwemmen.
4: Ik heb een ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
5: Oh, zalig, ja.
0: In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 jaar overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog verloren en dan zou hij zichzelf hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem. Alle hulp kwam te laat van de hulpdiensten. Ook in Frankrijk is het op dit moment extreem warm. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn de voorbije nacht 2 doden gevallen. Oekraïne heeft de aanvallen op de Krim de voorbije weken ook fors opgevoerd. Probeert het Schiereiland meer en meer af te snijden van Rusland en andere bezette gebieden door transport- en energiegebouwen aan te vallen. Inwoners kunnen er al 5 dagen geen brandstof meer tanken door enorm grote tekorten. 38 graden vandaag en zonnig weer. Aan zee 30 graden, daarna iets koeler door een zeebries. Morgen de warmste dag van de week, lokaal tot 40 graden. Er geldt code rood voor hitte in Luik en Limburg. Na de middag is er kans op een warmteonweder. Zaterdag blijft heet en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer, dan halen we nog 30 graden.
6: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. M&M.
7: Zometeen, vrienden, turn the lights off. Feestje, maar eerst Shepherd coming home. Hey, een heel goede middag daar.
6: M&M.

Hey, ik heb je nog. Juist, pak de M&M-app erbij. Want daarin mag je weer jouw punten op 10 droppen. En je ongezouten mening over Sorry Papi van Topic en Becky G. Topic, Duitse DJ en producer die je uiteraard kent van I Adore You met Hugel en Breaking Me. Onder andere Becky G, die ken je dan weer van haar tegenwoordig Spaanse muziek, Arranca. Die twee hebben dus samen een song. Ja, voor de aandachtige luisteraar, je zal de sample ook meteen herkennen van die 80s classic. Maar dus, punten op 10. Hoeveel krijgt hij van jou? En mag je door naar een volgende ronde? Dat bepaal je dus zelf. Punten op 10 in je mening? Laat maar komen in de app van M&M bij het horen van deze. Rate the song.

Ja, patat. M&M. Read the song. Heb je gedaan in de app van M&M. Dennis komt binnen met een 7 op 10. 10 op 10, zegt Annelies. Ik vind hem elke keer beter en beter worden. Wat een banger, zegt ook Amber. Voor mij 10, wat een schijf. Nog een andere Amber, die zegt ook van mij, dikke skiven. 10 op 10. Keileuk. Lindsay, die gaat voor een 9 op 10. Gisteren al gehoord, vindt hem zelfs nu nog weer beter. Super schijf, zegt Lindsay. Laura gaat ook voor de 9 op 10. Ja, goeiedag. Dat is hier... dat wordt hier gesmaakt, laat het me zo zeggen. Ja, goed, hè? We komen terecht op een 9 op 10. Dat is crazy. Dat is heel goed. En vooral goed genoeg om door te kunnen gaan naar een volgende ronde. Rate the Song. Vanavond na 6 uur bij DJ Alexandra Gazzina. En dat allemaal dankzij jou. Goed gedaan. Hey, en merci.

0: We've got you.
1: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Single Centraal in bloot.
2: Van daten tot dealbreakers.
3: En van solo seks tot one night stands.
2: Want single zijn in 2026...
4: baby girl.
3: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister deze week naar de single special van Bloot.
5: Elke avond op M&M en op VRT Max.
6: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
7: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
8: Mijn kusfiets is helemaal op de
7: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
8: Zelfs met een helm is
7: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect!
10: Koop je tickets via kinepolis.be.
5: M&M

Zara Larsson, Lush Live. Zometeen Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en The Gang met Instagram. Milky and Malk Rap, Just The Way You Are. En Miles Smith, die krijg je nu samen met Niall Horan en Drive Safe. Hey, veel plezier zometeen met DJ Anke Goerger.

Deurne. 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan een half uur op de E17 vanaf Haasdonk. En ook 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de N16 naar Willebroek een half uur vertraging aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel. En de politiezone grens in Essen, Kalmthout en Wust-Wezel is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 112.

veel file is om 12:30. En ze stuurt, Jezus, wat een dag om in de file te staan. Ja, en vooral als je airco dan kapot zou zijn of zo. Ik gun het je zeker niet. Ik hoop dat het daar een beetje fris blijft in de auto. Dit is Gracie Abrams.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Jennifer Lopez en David Guetta. Jurgen en Koen zijn vandaag met dit weer zware stenen aan het verplaatsen. Onmenselijk bijna. Ze willen graag dit nummer horen. Want inderdaad, het is niet nodig met dit weer.

singles. Gisteren was Judith daar te gast. Ze heeft er onder meer verteld waarom ze nog steeds single is en wat haar turn-ons en turn-offs zijn bij mannen. Dat kan je allemaal herbeluisteren via het VRT Max-kanaal. En vanavond al de laatste aflevering.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: Kerstmis.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Ja, u hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Hey, wat bedoelt het daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
13: Goedemiddag, het is 1 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Nicky van Driessen.
15: De hitte laat zich voelen bij de ziekenhuizen. Op de spoeddiensten is het extra druk door de hittegolf. Verschillende ziekenhuizen zeggen dat ze deze week al bijna elke dag hitteslachtoffers binnenkrijgen. Veel mensen hebben het lastig om koelte te vinden, zegt de spoeddienst van het ZAS in Antwerpen.
16: Momenteel zien we een toename van patiënten die zich aanmelden op de spoedgevallen rond 15-20%. Er zijn 2 heel grote groepen van patiënten die zich nu bijkomend presenteren. Dat gaat over mensen die eigenlijk te veel last hebben van de warmte. En dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte. Of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
15: In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties plaatsvinden omdat een computerserver in Parijs in Frankrijk oververhit is. Het ziekenhuis kan daardoor niet aan de elektronische patiëntendossiers, iedereen wordt verwittigd, en patiënten die dringend hulp nodig hebben worden naar andere ziekenhuizen gebracht. Ook het universitaire ziekenhuis in Edegem in Antwerpen heeft dezelfde problemen. In Ieper aan het Bellewaardepark zijn er deze voormiddag controles geweest op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Vakbonden waarschuwen vandaag dat flexijobbers die niet altijd respecteren. Professionele chauffeurs werken met een tachograaf die de uren moet registreren, maar een flexijobber is moeilijker te controleren, zegt de FOD Mobiliteit en Vervoer.
17: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving

0: voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden. Maar dan reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven. Want op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens.
1: En in Venezuela zijn al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld bij de twee krachtige aardbevingen van de voorbije nacht. Tientallen gebouwen zijn ook ingestort. Deze Venezolaanse vrouw in Nederland kon haar familie telefoneren over die aardbevingen.
2: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden. En hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging.
1: Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. De VS en de Europese Unie willen hulp sturen. 38 graden deze namiddag, zonnig weer. Aan zee wordt het 30 graden. Morgen temperaturen lokaal tot 40 graden. Er is dan code rood voor hitte in Luik en Limburg. Na de middag is er kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het erg warm en onweerachtig. Zondag overal buien overdag. En nog 30 graden. M&M.
3: Oh, maar zeg, kan jij je nog een beetje cool houden vandaag?

Olivia Dean, Andy Kuppes, die zegt hier aan het werken afbraak van het appartement aan het doen. Het is wel een beetje warm. Ik denk meer dan een beetje. Gelukkig heel veel zonnige songs in de playlist vandaag. En zometeen alles over een mega coole experience waar jij kans op maakt. Dit is Bob Sinclair.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: M&M.

met een plus one en gewoon een volledig weekend kans maken op een full madness experience daar op Tomorrowland. Het coole is dat je gewoon kan meeluisteren en dan maak je kans op dat prachtige ticket om naar Tomorrowland te gaan. Dus gewoon zeker en vast goed meeluisteren vanaf volgende week.

blij met die ventilator hier in de studio. Thanks to Lotte van Wezenmaal die hem hier heeft gezet. En alle M&M-DJ's mogen hem gebruiken. Oh, ik hoop zo hard bij jou dat daar ook wat mee valt. Bij Jannik is het bakken en braden. Die moet de hele dag pakjes gaan leveren.

Holland tussen Sint-Annelinkroever en Borgerhout. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook een half uur op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen ruim 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haastdonk en zo'n half uur op de E34 vanaf Melcelen. Op de N16 naar Willebroek ook een half uur vertraging aan de werken in Temse. En half uur in golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 25 minuten op de buitenring tussen Sint-Steven, Woluwe en Wemmel. Hi. M&M.

0: Maar Frederik van Houter zegt, als heftrucktechnieker is het soms ook wel plezant om boven draaiende motoren te werken. Dat betekent dat hij daar gewoon een gigantisch grote ventilator heeft staan, constant. Ja, Frederik, ik denk dat je vandaag en morgen misschien toevallig zo nog wat extra collega's over de vloer gaat krijgen. We komen af. Dit is Ik wil dat je liegt.
1: M&M

0: Kermis op Tomorrowland.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
7: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Gamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Ik heb een korte wandeling gemaakt buiten. Zolang het een beetje waait, is het eigenlijk heel goed te doen. Maar van zodra dat briesje wegvalt, is het echt heet, heet, heet. Ja, een medicijn heb ik niet. Wel in muzikale vorm. Enkel Milk Inc. hier met hun nieuwe... Yes.

berichtjes binnen over collega's vandaag. Ja, Dimitri van Dessel die wilt een mega shout-out doen naar zijn collega politie-inspecteurs. Ze dragen elke dag een lange zwarte broek, zware zwarte schoenen, een polo en een zware kogelwerende vest. En dat met dit weer. Ja, respect hoor. Dus wees een beetje lief voor de politie-inspecteurs vandaag. En dan nog een berichtje van de collega's van Josephine de Sutter. Die vragen waarom Josephine al zo vroeg naar huis is gegaan vandaag. Ja, ik gok om ergens in een zwembad te gaan liggen of zo. Maar hey, Josephine, geniet ervan, hè. Er is Dracula.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op 14 Max.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Goedemiddag,
9: VRT Nieuws,
8: met Nicky van Driessen.
10: Mensen moeten toch naar spoed door de hitte. Bij de spoeddiensten is het druk door de hittegolf. Verschillende ziekenhuizen zeggen dat ze deze week al bijna elke dag hitteslachtoffers binnenkrijgen, ook vandaag. Op de spoeddienst van het ZAS in Antwerpen zien ze meer en meer patiënten met symptomen van uitdroging of een hitteslag.
11: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
10: In het noorden van Frankrijk is een kind van 3 overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog waren verloren en dan zou hij zichzelf hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem. Alle hulp kwam te laat nadien. Ook in Frankrijk is het op dit moment extreem warm weer. Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen loopt vandaag en morgen Pennezakkenrok. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 lagere scholen zijn ingeschreven voor dat evenement. De leerkrachten zien dat hun leerlingen veel plezier hebben. De organisatie nam ook extra maatregelen. Er was op voorhand toch wel wat ongerustheid ook bij de leerkrachten door die hittegolf.
12: Ze zaten al om 9 uur allemaal in het water. Gewoon weg voor die verfrissing, voor te kunnen heel de dag tegemoet te gaan. Hè.
13: Maar als ik eerlijk moet zijn, hebben we toch wel regelmatig de website van Pennezakkenrok zelf in de gaten gehouden. De dagen vooraf, omdat we ook het weerbericht zagen, wat de aankondigingen waren.

0: Maar de site van Pennezakkerok was eigenlijk heel geruststellend. Ja, ze hebben er echt wel hun werk van gemaakt.
1: En in Venezuela zijn al zeker 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld van de twee aardbevingen van de voorbije nacht. Tientallen gebouwen zijn daarbij ingestort. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut gaat het om de zwaarste aardbevingen sinds 1900. De VS en de Europese Unie zijn ook van plan om hulp te sturen. Het is tot 38 graden, zonnig weer. Aan zee halen we 30 graden vandaag. Morgen lokaal tot 40 graden. Met na de middag kans op een warmteonweder. Zaterdag blijft het extreem warm en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer. En dan gaan de graden wat naar omlaag, tot nog zo'n 30 graden.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

iedereen slecht geslapen vannacht door de warmte. Als je dan wakker wordt en denkt, dit kan niet erger worden, dan heb je mijn ochtend. Ik zie daar zo iets zwart, klein kruipen in mijn gangpad. En ik denk, oh, een spinneken of zo. Nee, het is een mier. Ik kijk rechts, ik zie, oei, nog een mier. Oh my god, ik zie ineens een heel spoor van mieren. Van aan mijn voordeur, heel de gang door, de living door, helemaal naar de keuken. Die zaten op de paal van mijn keukenblad. Oh, het was verschrikkelijk. Ik was even in paniek. En ik dacht vooral, op één nacht tijd, hè, hoe kan dat nu? Die zijn precies zoals kleine inbrekers, 's nachts mijn huis binnengedrongen om dat nu te terroriseren. Dus ja, ik was natuurlijk een klein beetje in paniek vanochtend. Ik heb dat nog nooit gehad in mijn huis. Dus nu, I need your help. Echt waar. Wat zijn de beste middeltjes tegen mieren in huis? Misschien heb jij het ook wel nu. Is het een periode of zo van mieren? I don't know. Is dat gewoon een mierendoosje? Helpt dat het beste? Of is dat niet voldoende? Echt, please, help me out. Want ik wil er echt zo snel mogelijk

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
4: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Dat wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie.
13: Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Hey.

Oh my god, mag ik even zeggen dat jullie echt de beste luisteraars ooit zijn? M&M. Ik heb dus vanochtend ineens een miereninvasie in mijn huis en er zijn echt superveel leuke en lieve tips binnengekomen. Sarah Hoes die zegt, oh my god, wij hebben dat onlangs ook gehad. Wij hebben toen alles gestofzuigd en gekuist met Javel. En het valletje staat nu buiten, want dat is eigenlijk een lokmiddel en we willen ze natuurlijk niet terug naar binnen lokken. Maar dat is slim, dus eigenlijk moet je het eerst binnenzetten en dan als ze weg zijn buiten, zodat ze niet meer naar binnen komen. Oké, goede tip. Anton die stuurt ook hier ook een miereninvasie sinds gisteren. Uiteindelijk met de stofzuiger ze bijeengeruimd, maar geen idee van waar ze komen. En ik ben ook op zoek naar middeltjes die ook onschadelijk zijn voor andere huisdieren. Ah, wel, bij mij ook, want ik heb ook een katje op bezoek voor een week. Dus ja, dat mag ook niet echt schadelijk zijn. Maar ik heb het eens opgezocht, Anton, en blijkbaar zo'n mierendoosje zou wel oké zijn voor huisdieren. Ook Bjorn die zegt dat mierendoosjes helpen wel normaal. In de Action heb je mierenpoeder om aan de deuren en de vensters te zetten, zegt Rana. Lisa die zegt ook, mierendoosje heeft bij mij geholpen. Ik heb mijn vloer ook met azijn en water gekuist om het spoor te wissen. Maar Elfie van Delm die zegt dan weer, mierenlokdoosjes werken slecht. Best rosse muntjes leggen, koffiedrap, lavendel of harde muntgeur. Daar kunnen mieren niet tegen. Ja, maar jongens, nu wil ik het ook niet meer. Hè. Maar dat van die geuren, dat komt wel een paar keer terug. Ook Roel en Tim die zeggen kaneel op hun pad strooien. Dat verstoort zowat het geurpatroon. Linda die stuurt ook nog zout strooien in de groeven van de buitendeur. En Bert die stuurt, als je het nest vindt, gewoon kokend water opgieten. Dat vind ik wel een beetje heftig. Maar hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon al jouw tips bundelen en die gewoon allemaal toepassen. Dan moet er wel iets van werken. Dus hey, dikke merci om mij uit de nood te helpen. En als je zelf last hebt van mieren, dan hoop ik echt dat deze middeltjes jou ook kunnen helpen.

Metselaar. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En eventueel op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 20.

Je stuurt, hey Anke, ik was vandaag in het shoppingcenter. Het was daar mega druk. Maar ja, dat is mega slim. Daar is airco natuurlijk. En je kan nog gezellig shoppen intussen. Dus goede tip als je vrij bent vandaag en geen airco hebt in huis. Ga eens naar een shoppingcenter

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be. Doei.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit.
5: Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco's.
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Fantasia Festival.
8: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
7: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
8: Andro Lerik, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark Willy K en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
7: Tickets via fantasiafestival.be.
8: Samen met M&M.
9: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
7: Ford.
8: M&M repeat doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde...

nog een grappig berichtje van Mila van de Kerkhoven uit Oudenaarde. Die zegt, Anke, als ik jou was, ik zou niet naar een shoppingcenter gaan nu. Het is daar een mierennest. Nintendo, I love it. Kan je op de hoogte houden of ik de mieren heb weggekregen of niet? Beloofd. Nu de winnaar van The Voice, Bas. En die mag zelfs het voorprogramma spelen van Niels de Stadsbader.

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Mannekes. Bombeekies. Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee. Yeah.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ga naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Goedemiddag, het is 3:14 met Nicky van Driessen.
8: Het is druk op de spoeddiensten door de hitte. Want daar belanden deze week ook mensen die getroffen zijn door uitdroging of een hitteslag. Benny bijvoorbeeld reed vanmorgen nog gewoon met zijn fiets rond en toen gebeurde er iets.
9: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
8: In het UZ Antwerpen spreken ze over 15-20% meer patiënten door de hitte. De lijn heeft ook de dienstregeling van verschillende bussen aangepast, vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. En dat komt omdat op een aantal bussen de airco niet goed genoeg werkt. Chauffeurs kunnen daardoor ook extra pauzes nemen in de schaduw als ze willen. En net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord voor de temperatuur. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten. Weer vrouw Sabine Haagdoren.
7: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
8: In Brussel rijden meer en meer oldtimers rond. Dat is volgens Brussels parlementslid Benjamin Dalle geen toeval, want auto's van meer dan 30 jaar oud mogen de lage emissiezone gewoon in met een uitzondering, terwijl nieuwere, vervuilendere auto's er al sinds 2018 verboden zijn. Het is slecht nieuws voor de luchtkwaliteit van Brussel, vindt Dalle.
10: Er zijn nu bijna 14.000 oldtimers gespot in 2024. 4 jaar eerder was dat nog geen 5.000. Dat zijn wagens van meer dan 30 jaar oud, vaak echt in een slechte staat ook, en die inderdaad op die manier de positieve effecten van de lage emissiezone deels ongedaan maken. Het is toch iets waar men meer controle op zou moeten doen, zodat dit geen echt achterpoortje wordt.
8: In de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en raakte bedolven onder het puin in het water. Vandaag is ook een zoekactie naar een tweede vermiste duiker hervat. Lokaal halen we vandaag tot 38 graden. Het blijft zonnig weer. Aan zee is dat 30 graden. Morgen lokaal tot 40 graden. Na de middag kans op een warmte-onweer. Zaterdag blijft het zeer warm en onweerachtig. Zondag overal buien en kans op onweer. En dan halen we nog zo'n 30 graden.
0: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
7: M&M. Ja, weer een dagrecord gesneuveld. Het is maar een

0: Idols. Vanavond, morgenavond begint hij weer aan een reeks met shows in het Wembley Stadium in Londen. M&M. Ja, we zijn een beetje aan de laatste week van het radioseizoen bezig. Hè. Dan zijn er heel veel programma's die een korte zomerstop nemen. Onder meer Club Kouter. Ja, die hebben vanavond hun allerlaatste aflevering van het radioseizoen. En daarom blikken ze al de hele week terug op leuke herinneringen. Een beetje Club Kouter wrapped. En gisteren bijvoorbeeld, dan ging het over toen dat het neefje van Kouter probeerde te beschrijven hoe Kouter eruit zag. En dat klonk zo.
1: Haar pupillen bedoel ik. Die zijn bruin, zoals onze. En haar pupillen zien er mooi uit. Haar neus is geel, maar haar middenneus is een beetje rood. Haar gezicht is geel. Haar lichaam is geel. Haar benen zijn lang, maar ze is... beetje kort.
0: Ja, dus vanaf nu is Kouter geel. Kijk, het is gezegd door het neefje. Heel schattig. Maar dus dat en nog veel meer dingen hoor je dus in Club Kouter Wrapped. Heel benieuwd welke memories dat ze straks weer naar boven gaan halen. En speciaal voor de lieve vrienden van Club Kouter, nu nog eens een Beyoncé.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsjaar is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: M&M.

bij mij la radio, dat is Spaans voor zet radio harder. Je zou dan denken, oké, een nummer met goed advies van Enrique Iglesias over een radio. Maar het gaat dus eigenlijk over liefdesverdriet, dat nummer. Hè? Want hij probeert de pijn van een verloren liefde te vergeten door de radio harder te zetten en zich dan weer beter te voelen door de goede muziek die er speelt. Hé, dat is toch mooi, hè? Dus, dat betekent, als jij je vandaag moe, futloos, ongeconcentreerd of prikkelbaar voelt door die extreme hitte, dan moet je gewoon de radio een beetje harder zetten. Ja, Enrique Iglesias zegt dat dus ook. Goed advies. Misschien kan je ook wel goed gezind worden van Plankgas van Lina de Douw.

uur en verder nergens meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier tussen Sint-Annelinkeroever en Borgerhout. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1 kwartier op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de N16 naar Willebroek is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Een half uur filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 3 kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik door een defect voertuig op de zijrijweg. En voor de rest op de snelweg enkel beperkte vertragingen. M&M. Anke Goergen.

0: volgen. Dus schrijf je nu nog in via VRT Max. En wie weet ben je er nog bij vanavond van 8 tot 10. En dan moet je zeker en vast meeluisteren, want het gaat echt wel heel heet worden.
1: Bloot. M&M. Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De zotste vraag van vandaag.
2: Meneer, een vraagje?
3: Ja, maar ik heb niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
2: Ah, sportief.
3: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
2: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
3: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
2: Dan laten we snel gaan. Allee,
3: ja,
2: lopen.
3: Ja, nou, nou.
4: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Ze zijn terug.
7: En de tekstje nog.
8: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
6: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel geit en jeans. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
10: M&M repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde

Weet je wat pas crazy is? BTS. Die komt naar ons land op 1 en 2 juli. Koning Boudewijn Stadion. Volledig uitverkocht op een half uur. En wij hebben nog tickets voor jou. Bij Alexandra Gazzina geeft ze al de hele week duo-tickets weg. Dus vanavond allerlaatste kans. Luister mee tussen 6.

Die on this hill. Zijn we allemaal een beetje aan toe aan doodgaan nu. Annelies, die stuurt er ook nog. Je werkdag zit er bijna op, Anke. Dan kan je even gaan genieten in de schaduw. Het voordeel is, ik kan zo via mijn auto-appje mijn auto ook al beginnen koelen. Dus dat kan ik nu al doen. Dan is het lekker fris als ik zo meteen instap. Oh, geniet nog van het weer, mensen. Dit is I'm Good.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: M&M live.
2: In thuis.
3: Femke!
2: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
2: Toch?
6: Ik raad je aan om in uw verhaal getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: 14 uur.
10: En hier is Nicky van Driessen.
12: Het is de warmste 25 juni ooit gemeten. Zoals verwacht is, net zoals gisteren, het dagrecord qua temperatuur verbroken vanmiddag. Dat vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
10: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
12: De lijn heeft de dienstregeling van verschillende bussen aangepast, vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. En dat komt omdat op een aantal bussen de airco niet goed genoeg werkt.
13: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
12: In Spanje zijn tot nu toe al meer dan 200 hittedoden. Het gaat om mensen die soms al verzwakt zijn en die de extreme hitte niet aankunnen. Vorig jaar waren er in Spanje over de hele zomer bijna 4000 hittedoden. En om toch wat te kunnen afkoelen is de indoor schaatsbaan van Sport Vlaanderen in Liedekerke in Vlaams-Brabant uitzonderlijk open voor het grote publiek. Normaal zijn tijdens de week enkel sportclubs en topsporters er welkom, maar vandaag en morgen mogen ook scholen uit de regio het ijs op.
14: Het plan was normaal de klas opruimen een beetje, want met warme weer is het lesgeven nogal lastig. Moeilijk om nog rekenen volop te doen.
15: Het is hier wel koud, maar...
16: Is dat koud?
15: Nee.
17: Dat is goed voor de verfrissing. Normaal zouden we nu toetsen doen, maar dit is dan wel toch leuker. De klas is kei warm en hier het is een groot verschil. Het is een soort van vriezer, dat wordt veel beter.
12: Op de ijspiste is het tussen de 10 en 13 graden. Buiten is het tot 38 graden, aan zee rond de 30. Morgen lokaal tot 40 graden. Na de middag is er dan kans op een warmte-onweer. Zaterdag blijft het nog altijd zeer warm. Zondag overal buien, kans op wat onweer. En dan koelt het toch wat af tot zo'n 30 graden.
10: Ik heb echt het gevoel dat we in een soort van apocalyps zitten. We gaan van warmte naar onweer, naar regen, naar... Pas op! Nee.
18: Mirjam, de aardbol gaat misschien nog verdwijnen dit weekend. Maar hoe is het op de weg?
19: 170 kilometer, dus redelijk druk. Vooral dan toch rond Antwerpen. Op de E34 moet je daar vanaf Melcelen een 30 minuten extra rekenen. En 3 kwartier vanaf Haastonk. Andere vertragingen naar Antwerpen zijn kleiner. Antwerpse ring richting Nederland, daar 50 minuten. Naar Gent komt er een 30 minuten bij. R2 ring richting Stabroek ook een kwartier vanaf Beveren. En 16 naar Willebroek een 30 minuten door te werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat meer dan een 30 minuten tussen Tilbeek en Tervuren en verder vooral kleinere vertragingen.
2: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
20: Elk jaar in no time uitverkocht, maar deze keer ben jij erbij.

0: is 4:07. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kautar. Vergeef me even, ik ga heel even gewoon de sfeer een beetje laten omslaan.
1: Het is onze laatste show vandaag.
0: Het is onze laatste show vandaag.
1: Van dit seizoen, hè, jongens.
0: Ja, van dit seizoen. Ben je triest?
1: Ja, ik ben wel een beetje triest, maar ik ben eigenlijk ook wel voldaan. Ja. We carried it. We hebben dit wel echt gedaan, sorry.
0: Ik ben echt... dat is een opwelling van het moment. Ik ben zo trots op wat jij op dit jaar allemaal hebt gedaan.
1: Dat is wel lief. I'm gonna cry, stop it.
0: Dat is echt waar, want je bent hier in het begin van het seizoen zo als een eng vogeltje binnengekomen.
1: So I'm literally gonna cry, you dumb ass bitch. Nee, ik ben Nee, maar ik haat al zo'n moment dat pak me in. Ik ben ook super dankbaar dat jij me hebt toegelaten.
0: Maar jij moet niet dankbaar zijn, je hebt dat allemaal zelf gedaan.
1: Nee, maar het is wel een unicum om ergens binnen te komen en dan te zeggen van, yo, hier ben ik en we moeten het maar doen met elkaar. Nou, ja, we hebben het wel echt...
0: Dat is waar, maar we hebben zo'n ongelooflijk plezant team, want niet enkel jij, maar ook alle mensen die hier achter de schermen werken.
1: Ja, klopt.
0: Zo hard hun best gedaan.
1: Ja, dat...
0: afgelopen seizoen. De mensen van de muziek, de mensen van online, de mensen die hier in ons teampje zitten. Ja, die daar achter het glas zit en even zwaait. Ik weet niet of je het ziet als je op VRT Max kijkt, maar zo'n mooi seizoen. Ik ben zo blij met iedereen in dit team.
1: Ik ga even iets grappigs opbiechten wat er nu door mijn hoofd gaat. We zijn nu een jaar verder en ik heb voor het eerst gezien dat daar een klok boven je hoofd.
0: Maar meen jij dit nu?
1: Ik ben doodserieus. Ik dacht, ja, daar net naar boven kijken. Ik dacht, waarom kijkt ze naar boven? Ik dacht, ga ook eens naar boven kijken. Er hangt gewoon een klok.
0: Daar hangt een klok.
1: Nog nooit gezien. En ik zei er al een jaar. Voilà.
0: Maar kijk, we leren elke dag iets bij. Maar hey, het is misschien wel de laatste show van dit seizoen. We gaan absoluut niet zomaar verdwijnen in het niets. We gaan hier nog een allerlaatste keer alles geven. En in september zijn we uiteraard opnieuw op post. Dus we hoeven daar nu allemaal niet zo hyperdramatisch over te doen, natuurlijk. Maar we zijn wel uiteraard heel blij dat we nog mogen deze avond. We gaan het doen met goede muziek. We gaan het ook nog doen met Sabine Hagedoren die nog gaat passeren. Want dus het is ook gewoon super warm. En we gaan dat vooral ook doen met een allerlaatste keer. Wat was dat straks?

0: zitten.
1: Nee!
2: Jawel, natuurlijk
0: wel. Echt wel.
2: Ah, ja, ik ga het zoeken.
0: Oh, geweldig, geweldig, geweldig.
1: Ja, ik zit dus al echt, maar echt al de hele week met één liedje in mijn hoofd van op TikTok. Ik ga straks even...
0: Ja.
1: Eerst nog even dit, als je in zak en as zit omdat je geen ticket hebt voor Tomorrowland. Ah, wel.

0: Ah, wel, het is je geraden om volgende week te luisteren naar M&M, want wij kunnen ervoor zorgen dat jij een full madness weekend kan doorbrengen op Tomorrowland. We weten allemaal dat een plekje scoren op Tomorrowland dat ongelooflijk moeilijk is. Dus het is eigenlijk een beetje een begin van de zomer cadeau van ons aan jou. En het ding is, het is zelfs niet enkel voor jou zo'n full madness ticket, maar ook voor je plus one.
1: Geweldig. Dus eigenlijk, als ik dit win, kan ik jou meepakken naar de mainstage van Tomorrowland. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het er gaat uitzien, hoor, dit jaar. Ze zullen wel uitpakken.
0: Dat is altijd de grote vraag, natuurlijk. Hè. Bon, ik zou sowieso volgende week luisteren. En wie weet, scoor jij dan wel zo'n full madness weekend. Pas voor jou en je plus one.

0: Golding. Dit ook voor de laatste keer.
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen Wat was dat voor de allerlaatste keer dit seizoen. De allerlaatste keer ook dat we sokken weggeven dit jaar. Mm-hmm. Als je heel graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. Er is geen week meer naar deze week.
2: Ja.
0: Gewoon, als je meespeelt, dan win je eigenlijk sowieso.
2: Heeft het eigenlijk dan wel nut dat ik een tip geef?
0: Dat, ja, ik weet niet, misschien...
2: Ja, als ik nu een tip ga geven, ja, het maakt toch niet uit of je nu 4 juiste antwoorden hebt of 7 juiste antwoorden of 1.
0: Dat is waar.
2: Je wint sowieso.
0: Dat doen we deze keer zonder tip, want iedereen is gewoon een winnaar. Dus als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M. Single.

0: want single zijn in 2026...
1: Dat is
0: vrijheid, fun en een beetje chaos.
2: Luister deze week naar de single special van Bloot.
3: Elke avond op M&M en op VRT Max.
4: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Niet, gisteren was het Nathalie en Brooklyn. Ja, dat zijn twee andere.
1: Ja, maar Natasha en Nathalie, die kunnen een groepje beginnen. En wie heb je dan nog? Hoe noemt die van It's Like Rain on a Wedding Day?
0: Ja, daar kan ik zelf niet op komen.
1: Ja, wacht, ik ga je even opzoeken. It's Like Rain on a Wedding Day. Hoe noemt ze?
0: Gintrien, zeg je dat?
1: Nee, helemaal niet. Wacht, maar ik vind het helemaal niet. Zie, okay. Zo onbekend is ze.
0: Oh, sick.
1: Oh, Alanis Morissette.
0: I am.
1: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat Was Dat? De laatste van het seizoen. Ik word er al een beetje melancholisch van. Maar niet getreurd, volgend seizoen zijn we gewoon helemaal terug. Nog een laatste dag ook om jouw Club Countersokken mee naar huis te nemen. Want elke Wat Was Dat? Kandidaat krijgt deze week een paar mee naar huis. En Bo, ja, je weet het al, je gaat er gewoon een paar mee naar huis krijgen. Maar je gaat toch je best doen, hè?
2: Uiteraard,
1: tuurlijk. Heb je een tactiek?
2: Gewoon zo snel mogelijk proberen passen of antwoorden.
1: Ah, dat, okay, is, ja, dat is de hele opzet van de babas. Wat heb je allemaal vandaag gedaan in het warme weer, Bo?
2: We hebben ons proberen verkoelen op school. En in de namiddag had ik het geluk dat ik mocht gaan... dat er sowieso zwemmen op de planning stond voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar.
0: Oh, dus, zalig, Bo.
2: Want, ik kan wel even gaan zwemmen, ja.
0: Want je bent turnleerkracht. Is dat dan, ja, de voorbije dagen dan turnen niet doorgegaan of gewoon heel voorzichtig?
2: Heel rustig.
0: Oké.
2: Dat en nog... voldoende drinken en...
0: Die sportleerkrachten, ja, die geven ook echt nooit op, hè. Je zat in 40 graden, zou je toch wel bewegen.
1: LO-leerkrachten, dat... Ja, sorry, Bo. Ik had nooit een goede band met mijn LO-leerkrachten. Maar jij lijkt me heel gezellig.
0: Ja, jij lijkt me een heel toffe LO-leerkracht. Ja. Maak je de leerlingen soms een beetje moeilijk?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Oké, dat is...
1: Ben je dan het liegen, Bo?
2: Oei, misschien moeten we dan eens met mijn leerlingen spreken.
1: Ah, ja. Dat kan ik misschien wel eens doen.
0: We laten het in het midden.
1: Goed, we gaan even quizzen. Je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, Bo. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja. Yes.
1: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Yes, Bo. En we vliegen er meteen in met jouw eerste vraag. Elon Musk is geen biljonair meer. Zijn vermogen zakt naar $880 miljard. Heeft Elon een ruimtevaartbedrijf of een poetsbedrijf?
2: Een ruimtevaartbedrijf.
0: Een zware aardbeving in Venezuela zorgt voor veel schade en een hoog dodental. In welk continent ligt Venezuela? Zuid-Amerika. Ja, een beetje hetzelfde.
1: Ja, maar niet.
0: Vandaag is de eerste Sephora in ons land geopend. Dat in Brussel. Welke taal spreken ze naast Nederlands nog voornamelijk in Brussel?
2: Frans.
0: Tom Holland noemt Zendaya Marie op de rode loper van Spider-Man. Brand New Day, dat is haar bijnaam. Maar welke bijnaam geven mensen aan jou?
2: Bo van Hello.
0: Zeg eens, komt terug. En dat met James Cook. Hij volgt dus Gert Verhulst op als host. Maar welk bedrijf is Gert Verhulst de CEO?
2: Play.
1: Ja, niet helemaal waar. Daar heeft hij...
0: Van? Waar heeft hij...
2: Ja.
0: Neymar keert voor het eerst terug naar het WK voor Brazilië. Het was een emotioneel moment voor hem. Hoeveel E's zitten er in het woord emotioneel?
2: 3.
0: Ja.
1: Oh, mooi.
0: 5 juiste antwoorden vind ik een zeer mooi gemiddelde om ons Wat Was Dat seizoen mee af te sluiten.
1: Zeg, je bent wel de laatste, Bo. Dat is wel een hele eer, lijkt me niet.
2: Ja,
1: hoe voel je je nu als winnares van deze week? We zullen even doen alsof, hè, Bo.
0: Vereerd. Voilà. Kijk, voilà. Bo, dan ga ik je nog met een applaus mee naar huis sturen. En succes nog met deze hitte. Bye-bye.
2: Dank u wel.
1: Bye.

0: Mirjam, 188 kilometer file.
1: Die vinden we onder meer naar Antwerpen. Vanaf Melcele komt er een half uur bij. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 3 kwartier. Op de E19 ook een kwartier vanaf Kontich. Komt door een defect voertuig in de Kruijbekstunnel. Verder op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. En andere vertragingen zijn daar kleiner. Antwerpse ring richting Nederland wel 1 uur. Richting Gent is dat een half uur. En 16 naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. Buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Zeddik en ook tussen Strombeek en Tervuren. In Zwijnaarden hindert door een ongeval op de aansluiting van de E17 Antwerpen-Gent met de E40 richting kust. Er is file vanaf Gent-Brugge. Naar Leuven vertragen op de E314 tussen Lummen en Halen. Komt door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En verder vooral kleinere vertragingen.
2: Lacroix.

0: ben zo blij dat we dit nummer draaien, zeg.
1: Oh, my soul.
0: Oh, my soul. Wie zijn de mensen? Burn the Wars.
1: Iets minder blij dat ik hier net door heb liggen tieren en roepen.
0: Mm-hmm, ik ook.
1: Ja, prima.
0: Dat is oké.
1: De laatste keer dat je dat moet aanhouden.
2: Club Kautar. Rap.
3: Het beste van het afgelopen seizoen.
0: Ik vind het zo ongelooflijk leuk om terug te blikken op alles wat we hebben gedaan het afgelopen seizoen. Toen speciaal omdat het de laatste week was van Club Kautar, van dit seizoen natuurlijk. En zometeen gaan we nog eens terugkijken naar luisteraar Ibe. Want Ibe die had een probleem.
1: Oh.
0: Een probleem dat we dachten dat we konden oplossen, ja. Maar dat we dan uiteindelijk toch niet konden oplossen.
1: Nee,
0: het wordt zo meteen duidelijk.
1: Ja, ja,
0: het wordt duidelijk.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
1: Jo, wat bedoelt hij?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Oké, actie!
4: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect.
4: Koop je tickets via kinepolis.be.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: openbloeien hier in deze show. Ik vind het hier zo leuk.
1: Met dat openbloeien de laatste show.
0: Nou, maar ik ben toch heel het seizoen opengebloeid.
1: Dat is waar, dat is waar. We gaan nog eens.
0: Oh, we blijven gaan. Volgend seizoen zijn we gewoon terug, hoor, niet getreurd. Maar we moeten toch eens even benadrukken dat we jullie gaan missen.
1: Dat is waar. Er kwamen ook al wat mooie berichtjes binnen in de app van M&M. Vond ik eigenlijk wel heel schattig. Van, waar was het hier? Zoe, die zei, oh, is de laatste Club Kouter, dikke merci Kouter. En wat eens voor een fantastisch, leuk, grappig, gezellig seizoen van Club Kouter. Merci, Zoe.
2: Oh. Club Kouter, wrapped.
3: Het beste van het afgelopen seizoen.
1: Ja, het is dus onze allerlaatste show van dit seizoen. En daarom blikken we nog eens terug op alle plezante dingen die we het afgelopen seizoen hebben gedaan. Want dat zijn er veel geweest.
0: Mm-hmm.
1: Zo hebben we bijvoorbeeld in totaal 136 leden toegevoegd aan ons clubje.
0: Amai, zijn dat ook de aantallen van shows dat we dan hebben gedaan? Of zijn dat iets meer?
1: Dat weet ik niet exact van.
0: Dat is weer een leuke vraag. Ik krijg in mijn oren van onze lieve redacteur Jana dat dat exact het getal is wat we hebben gedaan.
1: Super. En bij die 136 leden die we ooit hebben toegevoegd aan ons clubje, hebben we ooit Ibe gebeld. Omdat een van de voorwaarden om in de club te kunnen was dat je moest letten op je nummerplaten of zo. Waren op zoek naar nummerplaten. En Ibe die was op zoek, of hopeloos op zoek, naar een specifieke nummerplaat.
4: Dat is een hele korte naam. Drie letters, dus ik ben nog altijd op zoek naar mijn eigen nummerplaat.
1: Ah ja, je bent op zoek naar de Ibe.
4: Ja, klopt.
1: Maar ben je wel al nummerplaten tegengekomen die heel dicht in de buurt kwamen?
4: Ik heb het wel al omgekeerd gezien en ook met een Y in plaats van een I.
1: Ah ja, ja, ja, ja. Oké, dus het is nog wel even zoeken.
4: Ja, ik blijf mijn zoektocht voort.
1: Helaas moesten we Ibe wel heel snel teleurstellen die dag.
0: Oei.
5: Dat is de mail. Die is hier net binnengevlogen.
1: Oei,
5: toen ik de deuren van ons clubhuis open.
1: Wacht, dat is iets anders.
0: Oei, oei, oei. We zaten even fout. Dat kan ook gebeuren op de laatste dag. Hè. Kijk, ik heb wel iets opgemerkt, liefste Kouter. Dat is dat ik bij die dag er niet aanwezig was. Ja, soms moet ik ook nog gaan draaien voor thuis. En dat was dus zo'n dag. Ik ben nu wel heel benieuwd naar wat er eigenlijk is misgelopen bij het Ibe-verhaal.
1: Ah, wel, dit is wat er is misgelopen bij Ibe. We hebben een ontdekking gedaan, want blijkt dat daar dus een probleem is. En Lindsay zal het ons kunnen vertellen. Dag Lindsay.
6: Hallo.
1: Hey. Ja, je hebt een boodschap voor Ibe, die op zoek is naar nummerplaat Ibe.
6: Ja, zij gaat nooit de nummerplaat met Ibe vinden, omdat de nummerplaat begint nooit met de letter I. Dat lijkt veel te hard op de 1. Dus die wordt overgeslaan.
1: Ibe.
7: Oh my god. Ja. Daar gaat mijn droom.
1: Oh, Ibe. Oh nee, dat is zo erg.
0: Ibe.
1: Ja, dat was heel triest.
0: Ibe, als je luistert, een dikke kus van mij. Komt allemaal goed.
1: Een hart onder de riem.
0: Ja.
1: We hebben ook voor de allereerste keer dit seizoen ons clubhuis geopend. Ons fysiek clubhuis. Vanuit het idee om onze schermtijd een beetje naar beneden te krijgen. En dat was zo ongelooflijk leuk. Ik wil het gewoon nog eens even samen herbeleven.
5: Dat is de mail. Die is hier net binnengevlogen toen ik de deuren van ons clubhuis open probeerde te doen.
1: Maar we zijn dus op zoek naar een naam voor de mail.
0: Ja, Guus komt ook wel.
1: Guus komt vaak binnen. Ik vind Guus de mail wel tof. We gaan een sip en paint organiseren. En we doen dat niet alleen, want we doen dat samen met Elodie Gavia.
8: Ik heb heel veel zin. Ik hoop dat er thee is, of niet?
1: Thee is er, ja.
8: Ah, ja, kijk, een theetje en een beetje verven zalen.
1: Vandaag gaan we een beetje meer bewegen en onze spieren gebruiken voor Pilates. Dag, Babo Morty.
9: Goedenamiddag.
0: De lerares, dat is er eentje. Dat is Charlotte Janssen.
10: Let's train that core.
0: Let's train that core, ja.
1: Ja, ik voel nu toch wel de buikspieren. Die zijn toch wel wat gespannen, hoor.
0: Ik voel het vooral in mijn poep.
1: Op een gegeven moment riep jij, meteen was bijna gebroken.
0: Ja, je moest op je tegenstaan en ik deed dat iets te snel.
1: Vanavond gaan we voor gezelschapsspelletjes samen met Sarah Mouhamou. Hallo.
11: Hey. Amai, als ik jullie zo hoor praten, ben ik heel blij dat ik vandaag ben gekomen.
0: Ja. Hoeveel staat het vandaag?
11: 7.
0: 7 uur al?
11: Ja.
0: Het is 5 uur.
11: Nog even en ik ben een smartphone.
0: Ja, jij hebt ook DigiBezitas, net zoals ons.
12: Hoe mysterieus kun je naar elkaar kijken? Je legt gewoon een fucking kaart.
0: Wat was dat einde?
1: Het einde was het gezelschapsspelletje.
0: Oh.
1: Met spelen waren.
0: Ik was weer aan het schelden natuurlijk. Ik kan niet tegen mijn verlies. Kijk, ik zeg altijd tegen mezelf, ik ben niet competitief. Ik zeg dat ook tegen iedereen. Maar eens dat ik dan begin aan een spel, dan ben ik enorm competitief. Dat scheldt ook iedereen uit. Dus sorry voor de mensen die dag zijn langsgekomen, je zult het waarschijnlijk gehoord hebben.
1: Het is oké, Wallis. Ja. Het is oké. Af en toe mag je ook eens jezelf zijn.
0: Ja.
1: We hebben ook 107 clubleden en luisteraars gezien in ons clubhuis.
0: Wow, dat is een leuk mooi aantal.
1: En je weet ook natuurlijk dat een radioprogramma zonder muziek niet kan. Sommige nummers springen er in een seizoen altijd meer uit dan andere. Wallis, wat denk je van Midnight Sun van Zara Larsson?
0: I love me some Zara Larsson. Ja, speel maar hoor. Je mag het doen.
9: Club Kautar. Wrapped.

0: hoef het eigenlijk al niet meer te zeggen. Het is bloedheet. Qua gevoelstemperatuur is het 40 graden vandaag.
1: Niet normaal. Ik heb gisteren teenslippers besteld. Omdat ik dacht, ja, de hittegolf gaat toch nog wel even doorgaan. En ik hoop dat ze morgen aankomen, zodat ik ze morgen ook al kan aandoen.
0: Dat je ze nog kunt aandoen. Ja. Maar het is sowieso op dit moment toch code oranje. Morgen zelfs op een aantal plaatsen code rood. En dat is best wel uitzonderlijk. Daarom hebben we Sabine bij ons in de studio. Dag Sabine.
2: Hallo.
0: Op dit moment dus code oranje. Morgen zelfs een aantal plaatsen code rood. Hoe uitzonderlijk is het dat we
2: dat
0: code rood krijgen?
2: Dat is zeer uitzonderlijk. Ja, misschien derde, vierde keer denk ik dat we dat geven. Dus dat is zeer uitzonderlijk. Omdat om code rood te geven, moeten de computermodellen 40 graden of meer geven. En dus dat is de grens. Dus een groot deel van het land gaat tot 38 of 39, wat ook al loeiheet is.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Maar voor lokaal in de provincies Limburg en Luik kan het gaan tot 40. Er zijn verschillende computermodellen die dat geven. Vandaar dat die provincies dat die code rood krijgen.
0: Ja, en, gezellig.
2: Ja, dat is geen goed nieuws eigenlijk. Hè. Dat is loeiheet weer. Dat betekent veel water drinken, niet in de zon gaan zitten, veel rusten, op tijd verkoeling zoeken, een lauw badje, een lauwe douche, een washandje, fris washandje. Die dingen allemaal. Maar dat geldt ook bij code oranje, hoor. Dus als je 38 of 39 graden hebt, dat is ook al snikheet. Maar rood, ja, absoluut is het dan toch aangewezen van toch een beetje die richtlijnen te volgen. Niet een beetje veel.
0: Ja, het is op zich maar 3 graden verschil. Dus allez, of het nu 40 graden of 38 graden is warm, voilà.
2: Dus het zal sowieso heet zijn morgen. Vandaag hadden we alweer een temperatuur, een dagrecord. En ook voor vannacht trouwens gaan we waarschijnlijk een record warme nacht hebben. Dus ook die nachten die worden zo moeilijk om te slapen.
0: Ja, ik heb het gevoeld hoor, vandaag.
1: Ja, gaan we dit de komende jaren nog vaker voelen? Gaat dit steeds vaker gebeuren, zo die hittes?
2: Wel, een van de gevolgen van de klimaatopwarming of de klimaatverstoring is dat extremen zich meer gaan voordoen. Dus we hebben de straalstroom die kronkelt en die gaat trager worden, die gaat meer kronkelen, waardoor bepaalde weersituaties gewoon langer vast gaan komen zitten, waardoor we dus langere periodes gaan hebben met droogte en hitte, maar ook langere periodes van nattigheid.
0: Dat
2: Ying
0: is ook
2: en yang natuurlijk.
0: Dus
2: het ene geeft het andere de hand. Dus dat zijn eigenlijk toch wel dingen die we in de toekomst vaker, spijtig genoeg, vaker gaan zien.
0: En is dit al, het is misschien wat vroeg om het te zeggen, een soort voorbode op de rest van de zomer? Want we hebben nu toch al 2 periodes gehad waarbij het toch al warmer was dan we gewend zijn, normaal gezien.
2: Wel, gemiddeld gezien waarschijnlijk wel wat warmer, maar wat zijn we met gemiddeld? Stel dat 1 of 2 graden gemiddeld over een hele zomer warmer zou zijn. Dat zegt niks over 20 augustus of dat zegt ook niks over 20 juli bijvoorbeeld. Dus daar kan ik niet meteen iets over vertellen. Ik kan wel zeggen dat die hittegolf nog de hele week gaat blijven duren en dat we moeten wachten op maandag voor draaglijker temperaturen, maar nog geen einde van hittegolf, want voor begin volgende week is het ook nog 25 of 26 graden. Dus vanaf het moment dat we onder die 25 graden duiken, dan mogen we echt zeggen, de hittegolf is gedaan.
1: Ik heb net Havaianas besteld. Kan ik die nog aandoen volgende week? Heerlijk.
2: Het zal iets worden voor donderdag of vrijdag.
1: Ah, super Sabine. Nee, top.
0: En wel, kijk, voilà. Merci om hier even te passeren, Sabine. En ook voor u nog heel veel succes gewenst in deze hit.
2: Ja,

0: moet er nog iemand toevoegen aan ons clubje. Het is het laatste clublid van dit seizoen dat we eraan gaan toevoegen.
1: Ik ga de drie checks even overlopen. We zijn op zoek naar iemand die uitkijkt naar de vakantieplannen. We zijn op zoek naar iemand die vandaag gewapperd heeft met een waaier. En we zijn op zoek naar iemand die niet alleen uit eten durft te gaan.
0: Meld je maar in de app van M&M als je de persoon bent die we zoeken. M&M.

0: van Moleskine. Zometeen iemand in het clubje.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
1: Motorpech en Nies.
0: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jou. Grando.
1: Motorpech en Nies.
0: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: gekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Goedemiddag, het is 5 uur. 14 en hier is Nicky van Driessen.
3: Ons land bereidt zich voor op de 40 graden. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ambulances in te zetten om hitteslachtoffers te kunnen vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen zeker 40 graden kan worden, verwacht Volksgezondheid dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen.
4: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenhuizen in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
3: De federale regering roept intussen ook alle ministers van alle regeringen in ons land op om samen te zitten over de klimaatverandering en de hete temperaturen. Door de uitzonderlijke hitte is er opvallend meer schade ook aan de wegen en fietspaden, vooral die in beton, want dat beton kan naar omhoog komen in de groeven door de warmte. Vandaag waren er al 25 dringende herstellingen nodig in Vlaanderen. Normaal op een zonnige dag zijn dat er een 2 à 3. Sinds 3 uur vanmiddag rijden er ook geen dieseltreinen meer van de NMBS. Die rijden normaal enkel nog rond in Oost-Vlaanderen. Maar ze zijn bij dit weer extra gevoelig om stil te vallen en de airco werkt er ook minder goed op. Ook morgen zullen ze vanaf 3 uur 's middags van het spoor worden gehaald en vervangen worden door vervangbussen. In verschillende musea kun je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te kunnen genieten. Onder meer M. Leuven en Fotomuseum Antwerpen zijn gratis open tot en met zondag, maar ook nog andere musea. Het SMAC in Gent sluit dan weer tot en met het weekend. Door de hitte kon de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden, want daar werkt de koeling niet goed genoeg. In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt bij huiszoekingen. In maart was er een explosie aan dat gebouw, maar daarbij raakte niemand gewond. In Turkije was eerder al een man gearresteerd die vermoedelijk de opdracht gaf voor die aanslag in Luik en ook nog voor gelijkaardige aanvallen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. In Venezuela zoeken hulpteams nog altijd naar de slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er officieel sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar heel veel mensen zijn nog altijd vermist en er komt maar heel weinig informatie het land uit. Verschillende buurlanden, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich wel af of dat zal lukken.
5: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd en om tot daar te raken, er moet heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag mij af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf? Ik stel me wel vragen daarover.
3: En voetbalcoach Wouter Franke wordt trainer in Schotland bij de club Heart of Midlothian, de vicekampioen. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden in ons land en werd derde met de Limburgers. Hij tekende een contract van 2 jaar bij Hearts. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club zal trainen. Het is de warmste 25 juni ooit gemeten. Net zoals gisteren is het dagrecord qua temperatuur verbroken. Het blijft ook vanavond en vannacht uitzonderlijk warm in sommige steden rond de 25 à 26 graden. Morgen wordt de heetste dag van de week, 40 graden, op enkele plekken zelfs wat meer. Zaterdag nog altijd eind de 30 met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer en vanaf volgende week zitten we zo rond de 25 graden.
6: Mirjam, een mooie 180 kilometer file.
2: En die staan onder meer naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. 20 minuten komt erbij. Op de E17 vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 3 kwartier. Op de A12 een kwartier tussen Schelle en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de andere A12 vanaf Antwerpenhaven ook een kwartier, maar verder niet meer dan 10 minuten naar Antwerpen. De ring richting Nederland, daar komt wel 1 uur bij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Brussel ook een half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een aanrijding links. Naar Leuven, bijna een half uur op de E314 tussen Lummen en Halen door een uitgebrand voertuig op de rechterrijstrook. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temsen. En dan de buitenring rond Brussel, ruim een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Rotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Z

We zijn op zoek naar iemand die uitkijkt naar de vakantieplannen. We zijn op zoek naar iemand die vandaag gewapperd heeft met een waaier. En we zijn op zoek naar iemand die niet alleen uit eten durft te gaan. Die mag je melden in de app van M&M.

0: luistert nog steeds naar Club Kautar. Morgen is er de grote finale van Thuis. Oh. Daarom moeten we nog even bellen met Fien. En Fien die heeft een zotte theorie over die finale.
1: Nu ben ik benieuwd hoor, want ja, Fien, als Fien luistert, ik denk dat Fien nu aan het luisteren is, ik ga helemaal niks zeggen, want ik krijg alleen maar DM's met mensen die vragen achter spoilers en zo.
0: Ja, maar jij zegt altijd dat je niet gaat zeggen en uiteindelijk zeg je alles.
1: Ja, maar ja, ik ben toch ook geen wandelijk verkoper van de spoilers. Je moet me nu toch niet letterlijk in mijn DM gaan sturen voor een spoiler.
0: Nee, dat is waar. Maar zeggen dat je nu niets gaat zeggen, neem ik echt met een korreltje zout.
1: Pak het maar met een hele zee. Voilà.
0: Oké, dat is goed. Eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje.
2: Welkom in de club.
3: Ine Gijzen.
0: Hey, dag. Hoe gaat het, Ine?
3: Heel goed. Lekker warm.
0: Ja, lekker warm of te warm?
3: Ik kan er wel van genieten.
0: Oké, okay. Oh, dat is belangrijk.
1: Een, hoe noemen ze dat, zo'n mens die hier graag buiten zit? Zo, een warmte...
0: Koelbloedig persoon?
1: Nee, zo'n warmtegenieter. Ja, ik dacht dat er een woord voor bestond, maar blijkbaar niet. Maar wat doe je om jezelf te verkoelen in dit hete weer, Ine?
3: Water.
0: Water.
3: Bij ons, ja, de tuinspriet, die durft al eens een keer door de gazon gaan, dat we elkaar nat sprieten. Ja.
1: Oh, tof.
0: Oké, goed. Water op alle mogelijke manieren, denk ik dan.
1: Ja. Maar vooral sprieten met water.
0: Sprieten met water.
3: Ja.
0: Ine,
3: plezier inhouden.
0: We zullen eens even kijken of je ook lid kan worden van ons clubje. Jij kijkt uit naar jouw vakantieplannen. Wat zijn die vakantieplannen dan?
3: 3 weken Italië.
1: Oh, naar waar in Italië?
0: Zalig.
3: Naar Toscane.
1: Oh, wat heerlijk. Kan je voor mij een beetje pasta carbonara meepakken, alsjeblieft? Dat als we terug beginnen met het nieuwe seizoen van Club Kautar, dat ik dat kan eten. Wanneer ga je? Ja.
3: Wij vertrekken 20 juli.
1: Oh, dat is nog...
0: Dat is nog wel even. Maar ja, bon, het is hier praktisch even warm, denk ik. Ja. Dus je zal gewoon van de ene hitte naar de andere hitte gaan. Ine, jij jij hebt vandaag ook gewapperd met een waaier.
3: Ja, het was heel warm op het werk en dan hadden we het wel nodig.
0: Ja, en jullie hebben zelf waaiers in elkaar geknutseld, heb ik mij laten vertellen.
3: Ja, ik werk in een dagcentrum en daar hebben we een beetje geknutseld.
1: Oh, dat vind ik wel heel tof.
0: Dat is leuk, dat is leuk. Een beetje het onaangename aan het aangename koppelen op die manier.
3: Tuurlijk,
0: En Ine, jij bent ook iemand die niet alleen uit eten durft te gaan.
3: Nee, ik vind dat niet zo heel leuk, ook niet.
0: Nee?
1: Waarom niet?
3: Ik vind er weinig gezellig aan.
1: Ah, ja.
3: Ik ga liever met vrienden of...
0: En stel dat je zo toch een avondje toch alleen bent of zo en denkt van, ik heb nu toch zin om op restaurant te gaan. Zou je het dan doen of vind je het toch ongemakkelijk?
3: Dan vind ik het ongemakkelijk. En dan bel ik wel vriendinnen op en...
1: En als het in Toscane is, bij 35 graden, zon over grote zee, zou je het dan doen, zo in een romantische setting?
3: Alleen? Nee.
0: Alleen? Nee.
1: Je bent... Oké. Het gaat niet lukken.
3: Dan vraag ik mijn dochters wel mee.
0: Oké, dat is goed. Maar Ine, misschien moeten we het bij deze ook eens even in de groep gooien. Zo, ik denk dat er vast ook mensen zijn die dat net wel heel graag willen doen. Maar ook mensen die absoluut niet graag alleen zouden willen gaan eten in de avond op restaurant gaan. Je mag het alleszins laten weten in de app van M&M. En Ine, dan rest ons nog maar één ding. En dat is officieel maken dat je lid bent van ons clubje.
1: Proficiat!
0: Ine Gijzen.
2: Jij bent nu trots lid van Club Kautar.
0: Merci, Ine.
3: Oh,
1: ik heb het woord. Een zonneklopper.
0: Ah ja, zonneklopper. Jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked. Take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: wel of niet alleen durft te gaan eten op restaurant?
1: Laat het weten in de app van M&M.
0: Durf jij dat?
1: Ja, ik zou dat denk ik wel durven.
0: Maar je hebt het nog nooit gedaan?
1: Nee.
0: Misschien gaan er mensen die jou wel kunnen overtuigen. Dus je mag het laten weten in de app van M&M.

0: op Tomorrowland.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Dankjewel.
1: Klasse. Dat is een noot die we nog
0: ook
1: nodig hadden
0: ook
1: voor het einde van het seizoen.
0: Dat zet ik ook bij het lijstje van de liedjes die ik niet zo geweldig vind. Dat... Maar we draaien ook wel heel veel goede dingen, hoor.
2: Tuurlijk.
0: We draaien echt topsongs. Maar soms is er zo'n uitschieter dat ik denk... Oeh, wat doet deze hier tussen?
1: Oké, maar... nu mag je al je kritiek voor jezelf houden.
0: Ja, ik ga nu mijn kritiek voor mezelf.
1: Vanavond een laatste bloot singles special met Dorian Awesomes en Otto van Wezemaal. Ze hebben het al heel de week over singles zijn en alles wat daarbij hoort. Mm-hmm. Vanavond om 8:00 is er dus de laatste. Maar feit is, als je single bent, dat je niet altijd iemand hebt om mee op restaurant te gaan, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat klopt. Ik heb vaak op weekends of tijdens weekends thuis gezeten en dan dacht ik, oh, ik heb zin om iets te gaan doen, maar dan wie bel je? Want soms zijn je vrienden allemaal geoccupied en ja, ik heb geen liefje, dus ja, wat moet ik doen?
1: Dat is moeilijk, hè? Wel, niet iedereen durft ook zomaar alleen op restaurant te gaan, bijvoorbeeld. Maar Johan, die doet dat wel gewoon. Dag, Johan.
3: Goedemiddag.
1: Hey.
0: Hallo.
1: Johan, jij gaat gewoon wekelijks alleen gaan eten.
3: Ja, ik zit wekelijks in ongeveer altijd hetzelfde restaurant in Hamburg, in Duitsland.
0: Oh, voor? Waarom?
3: Omdat ik daar voor mijn werk moet zijn, 2 dagen per week. En dan heb ik kort dicht bij mijn hotel een gezellig Grieks restaurantje gevonden. Oh. Waar ik wekelijks ga eten.
1: En wat doe je dan? Want ja, veel mensen hebben denk ik de neiging om al zo wat te scrollen op hun gsm. Maar ben je dan zo wat aan het rondkijken, een babbeltje aan het slaan met de mensen in het restaurant? Hoe ziet dat eruit?
3: Dat hangt er vanaf op welke moment eigenlijk. Dus gelukkig is nu met dit weer, dan zit je buiten op de terras. Dan is er van alle beweging dat je wat bezighoudt. Is er al wat later en het is rustig in het restaurant. Dan zit je een beetje op de gsm bezig. Kijk je e-mails daarna of je leest de krant of zo. Dus zo'n zaken. Hè.
0: Ja, wat zou je het ook doen voor fun? Als je gewoon bijvoorbeeld buiten het werk iets moet gaan eten alleen?
3: Dat hangt er vanaf. Als mijn vrouw niet bij mij is en ik zit ergens in een stadje of zo. Dan ga ik eten. Als ik honger heb, ga ik eten. En
1: dat is waar.
3: Dan ga ik het restaurant. Hè,
1: maar pas op, Johan, ik denk dat je er nog van zou schrikken hoeveel mensen, als ze zo citytrip alleen doen, die gewoon hun eten gaan afhalen en dan op hun hotelkamer opeten. Volgens mij doen heel veel mensen dat.
3: Ja, dat kan maar. Nee, ik doe dat niet. Nee. Ik zit graag tussen de mensen eigenlijk, want zelfs in dat Griekse restaurant, als je er wekelijks zit, dan beginnen eigenlijk ook heel veel mensen daar te kennen die ook wekelijks daar komen en dan zeggen ze, er is een goede dag tegen, of je doet eens een babbeltje met een eigenaar of zo. Mm-hmm.
1: En kijk, als je Johan daar nu zo zorgeloos over hoort vertellen, dan denk je, zo erg zal het allemaal wel toch niet zijn als we dan eens alleen gaan eten. Johan, merci om jouw reactie door te sturen in de app van M&M. Mochten er nog mensen zijn die daar iets over kwijt willen, je weet waar je moet zijn.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.

0: waren net bezig over alleen op restaurant gaan. Durf je dat of durf je dat niet? Sarah, die stuurde nog een berichtje in de app van M&M. Ik zit meer alleen op restaurant. Ook op vakantie alleen gaat perfect. Gewoon genieten, doen waar je zin in hebt.
1: Naar niks kijken.
2: En zo lang blijven zitten als je wil.
0: Yes.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Ik ben er al een beetje aan het wegdromen. Mirjam, 180 kilometer file.
4: Nog naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oosten, een kwartier. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke een half uur. Heeft te maken met een defect voertuig dat bij Antwerpen West in de weg staat. A12 in Willebroek, een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En verderop ook 20 minuten tussen Schelle en Aartselaar. Daar een ongeval rechts. Antwerpse ring richting Nederland, drie kwartier file. Naar Gent is dat een half uur. Naar Brussel ook nog bijna een half uur op de E40. Tussen Zwijnaarden en Wettermaat, daar is de weg vrijgemaakt. Naar Leuven nog 20 minuten op de E314 tussen Lummen en Halen. Daar is ook geen hinder meer. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Rotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Zerk en ook tussen Stroombeek en Tervuren. En verder vooral kleinere vertragingen.
5: En Wannes Lacroix. Oh, yeah.

0: zeg, morgenavond.
1: Ja, moment suprême, hè.
0: Dan is er de grote seizoensfinale van Thuis.
1: Mm-hmm.
0: Jij mag daar nog niks over zeggen.
1: Ik heb hem gisteren gezien. Seizoensfinale van Thuis.
0: Oh my god. Ja. Wat een...
1: Ik ben helemaal up-to-date en ik vond hem zelf wel geweldig, hoor.
0: We gaan het er zo meteen over hebben. Misschien met spoilers. Misschien ook niet. Wie zal het zeggen?
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
3: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
5: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
2: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
4: Serieus? Jij toch niet?
6: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: never not. Nee, never gonna not dance.
1: Oh, oh sorry, Pink. Het sorry. Ons het spijt. We waren weer te veel aan het lachen, hè, door de nummers door.
0: Morgen is het de grote seizoensfinale van Thuis. Wannes, hoe spannend wordt het?
1: Ja, ik kan wel zeggen, het spanningslevel, als je dat kan zetten op een schaal van 1 tot 10, dan is het toch wel een dikke 11.
0: Een dikke 11?
1: Ja, het is echt wel goed geschreven weer. Kudos aan mijn collega's en aan het schrijversteam van Thuis. Ik zou het zelf niet bedacht kunnen hebben. Er zijn heel veel mogelijke pistes. Kijk, ik begin al, hè. Ik moet echt al opletten.
0: Ja, jij mag eigenlijk niks zeggen over die seizoensfinale. En daarom schakelen we maar over op experts die daar een goed zicht op hebben of denken dat ze er een goed zicht op hebben. Zoals Fien de Sadeleer, die op TikTok een club Thuis heeft opgericht. En ze maakt altijd een samenvatting op haar eigen manier.
2: Want bij jou voel ik me thuis. Maar die Andreas zit gewoon in de bak. Dat kan toch niet? Oh my god, zie, what the fuck, die lost dat in de fik, hè? Die door die stomme kaas nou doet als stopcontact. Hoeveel miserie kan een mens hebben op nog geen 48 uur tijd?
0: Dramatisch gaat het daar aan toe in Thuis, maar ook bij Fien. En we hebben ze ook aan de lijn. Dag, Fien.
3: Hey, dag Kata, dag Wannes.
0: Hallo. Zeg Fien, wanneer is jouw obsessie met Thuis begonnen?
3: Vanaf dat ik mij bewust herinneringen heb als kind, ik heb dat altijd met mijn omaatje en met mijn oma Zalen gekeken. En ik denk dat dat echt begonnen is als ik 4, 5 jaar was, denk ik.
1: Ja, want hoe lang kijk je al naar Thuis?
3: Ik ben er nu 26, dus ik durf echt wel zeggen dat ik al 20 jaar trouwens thuis kijker ben.
0: Amai, zo goed, Fien.
3: Ja.
0: Ja, Fien, jij denkt ook te weten hoe de finale van Thuis eruit zal zien. Wat is zo wat je pronostiek finale geweest?
3: De pronostiek, Brik. Voor mij is het Brik. Daar is geen
1: twijfel meer. Waarom ben je daar zo zeker van?
0: Wat heeft Brik dan gedaan?
1: Brik is volgens jou de aanrander.
0: Oké.
3: Okay. Ja, Brik is volgens mij de serieverkrachter. Waarom? Het ligt er gewoon te dik op, vind ik. Ja. Hij is altijd op de juiste plaats, ook bij de vrouwen die dan aangerand zijn geweest. Hij heeft er altijd iets mee te maken gehad in het ziekenhuis. Hij is heel duidelijk een vrouwenhater, vind ik. Dus ja, ik vind hem ook gewoon niet coachen.
1: En stel dat het dan toch niet Brik moest zijn, Fien, wie denk je dan dat het kan zijn?
3: Dan ga ik echt van mijn stoel vallen.
1: Hoezo?
3: Ja, omdat voor mij kan het echt niemand anders dan Brik zijn. Misschien zoals jullie ook wel een beetje in een tunnelvisie momenteel.
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd het geval zijn. Ik moet zeggen, als kleine tip van mij naar jou...
0: Ah, toch?
1: Ja, maar nee, ik ga hier niks voor... Heb je geen vragen voor mij, Fien? Moet je niet zoiets te weten komen via mij of zo?
3: Ja, ik ga de aflevering van vandaag... Allee, het stukje voor morgen, daar is een schot gelost, hè.
1: Ja.
3: Kan je zo al een tipje van de sluier geven over doden gaan vallen?
0: Oei. Dat is veel, hè, Wannes, om te zeggen.
1: Daar ga ik over zwijgen. Maar
0: Wannes
1: staat direct een HLN. Maar nee, helemaal niet van ja, Fien. Maar gewoon omdat ik anders problemen krijg met de directie van Thuis. Ik zou wel willen zeggen, het is niet allemaal wat je denkt.
0: Oh.
1: Ja, het is niet allemaal hoe het lijkt.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
1: Maar
3: ja.
1: Bij de mol is het soms ook heel voor de hand liggend. En dat is dan uiteindelijk ook wel de mol, dus ja.
0: Oké. En zo qua personage Niels, zo Wannes zijn personage?
1: Ja, want ik kwam nog niet heel veel voorbij jouw TikTok. Ik hoor jouw andere namen roepen altijd, maar mijn personage bleef een beetje uit bij jou. Heb je iets tegen Niels?
3: Nee, totaal niet. Ik denk dat ik deze week al een paar keer om jou heb gehaald.
1: Dan heb ik het gewoon nog niet gezien, Fien. Oh, sorry, ik heb het gewoon nog niet gezien.
3: Nee, ik ben heel blij dat het allemaal terug is goed gekomen met César. Want ik gun jouw personage echt wel de liefde en een keer geen problemen. Oh. En gewoon alles normaal of zo.
1: Heb ik veel problemen dan?
3: Ja, de mannen dat je meenam als personage dan naar huis, het waren toch ook altijd wel wat patheken.
1: Ja, het waren pathekens, dat is waar. Maar ja.
3: Ja.
0: Oké, Fien, dankjewel voor jouw pronostiek. Ga je het nu missen na morgenavond thuis?
3: Ja, toch echt wel.
1: Ga je huilen, denk je?
3: Ja, sowieso. Ik ben al de laatste week, ik huil bijna elke dag bij de aflevering. Dus.
0: Oh, Fien.
1: Zeg maar,
3: ongetwijfeld, Fien,
1: als je zo'n grote fan bent, ik zal eens praten met de directie van Thuis of je op een lijstje mag komen staan. In zo'n PR-lijstje, dan kom je maar eens een keer naar een live evenement. Kan je dat dus allemaal meevolgen en zo? Dat lijkt me toch wel leuk, of niet?
3: Ja, dat zou super fijn zijn. Gooi me maar op die lijst.
0: Ze is wakker, hè?
1: Ze is wakker, ik hoor het.
0: Fien, merci om even te bellen en veel plezier morgenavond met die finale.
3: Yes, dankjewel.

0: M&M stuurt jou naar BTS.
1: Vandaag de laatste clubkaart van dit seizoen. Maar om de pijn een beetje te verzachten, is er straks Alexander Gazina voor jou met alle popnieuws. En zij gaat ook, heel tof, BTS-ticketjes weggeven. Hoor jij tussen 6 en 8 een fragmentje van BTS doorheen de show? Stuur dan Ik wil naar BTS in de app van M&M. En misschien win jij wel een duo-ticket. Ja, een duo-ticket voor BTS op 1 juli in het Koning Boudewijn Stadion. Heel veel succes. Ik zou zeggen de oortjes spitsen.
2: Ja. Dat is uitverkocht, hè?
1: Dat is, ja, mogen de beste winnen.
2: Hopeloos.
1: Een slagveld zijn in die M&M-app.
2: Sowieso. Dus veel succes zo meteen om 6 uur. Hi, this is BTS and you're listening to M&M.

cheerleader van Omi Falasse. En bij deze zit ons showtje voor dit seizoen erop. Oh. Ja, het is zo. Maar we gaan sowieso wel in september zijn we er terug. En uiteraard, de radio stopt niet met draaien. Dat is leuk, omdat wij er niet zijn. Zometeen, Alexandra Gazzida voor jou. En straks nog een laatste bloot singles special met Dorian en Lotte. M&M.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Allee.
0: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viske.
3: Of een lekkere langoustien.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd.
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines.

0: Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te kunnen vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen zeker 40 graden kan worden, verwacht Volksgezondheid dat het aantal oproepen zal stijgen.
1: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: De wegen en fietspaden in beton hebben het ook lastig bij deze warme temperaturen. Er waren in Vlaanderen zeker al 25 interventies nodig vandaag aan wegdek dat naar boven kwam. En door de hitte is het ook heel warm in sociale woonblokken en appartementen. In de wijk Nieuw-Gent in Gent komen veel bewoners samen in een buurthuis, want daar is er wel verkoeling. Armoedeorganisatie De Zuidpoort wil zoveel mogelijk mensen helpen.
2: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van: sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn, omdat we weten dat er heel veel mensen al hun appartement aan het afzien zijn en naar verkoeling zoeken. Dus het is extra belangrijk vandaag dat we open zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
0: In Kasterlee, de provincie Antwerpen, zijn tientallen jongeren ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de Kleine Neten. De oorzaak is nog onzeker, zegt de burgemeester.
3: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen, maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
0: Zwemmen is op die plek normaal gezien verboden, maar door de hitte deden veel mensen het toch om af te koelen. Afkoelen kun je de komende dagen ook doen in verschillende musea, want onder meer M-museum in Leuven of het Fotomuseum in Antwerpen laten je gratis binnen tot en met het weekend om in alle koelte van kunst te kunnen genieten. Vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood door de verwachte extreme hitte. In 4 andere provincies, vaak bij de kust, geldt code oranje. Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. In 3/4 van het land geldt code rood. Vanmiddag was het in Parijs 41 graden. Het Louvre en de Eiffeltoren gingen vroeger dicht. In Spanje zijn ook al meer dan 200 hittedoden geteld. En in Brussel zijn 11 mensen veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken over heel Vlaanderen. Die zijn 4 jaar geleden ontdekt na een politiecontrole, toevallig, in Vilvoorde. Later werd dan in een loods in Mol in Antwerpen meer dan 100 ton aan tabak teruggevonden. Ons land staat in de top 3 van Europese landen waar het meest illegale sigarettenfabrieken worden ontdekt. Het blijft ook vanavond en vannacht uitzonderlijk warm. In sommige steden rond de 25, 26 graden. Morgen wordt de heetste dag, 40 graden. Lokaal kan het zelfs een paar graden meer zijn. Zaterdag nog altijd eind 30 met enkele lokale onweersbuien mogelijk. Vanaf zondag koelt het wat af met mogelijk regen of onweer. Volgende week temperaturen rond de 25 graden.
4: In de auto kan het ook zo heet worden. Daarnet was bij mij 38 graden. Ik hoop dat het bij jou beter is. Mirjam, waar staan de files?
5: Nog naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke. 20 minuten op de A12 vertragen in Willebroek. Een uitgebrand voertuig daar op de rechterrijstrook. Antwerpse ring richting Nederland nog 1 uur erbij. Naar Gent 1/2 uur. In Borgerhout is een ongeval gebeurd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En 16 naar Willebroek. 20 minuten aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel. Nog 1/2 uur Vierigolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring is dat 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren en verder alleen nog kleinere vertragingen.
6: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: Het is heet, I know, maar dit gaat je wel echt uit jouw siesta-vibes halen nu.
1: Hello from Korea, we are BTS!
2: M&M stuurt jou naar BTS.
0: Het is de laatste dag waarop je kans kan maken op tickets richting BTS in het Koning Boudewijn Stadion. Volgende week op 1 en 2 juli komen ze naar Brussel. Het gaat tegen dan al toch een beetje afgekoeld zijn, gelukkig. Want als de boys van BTS komen, dan komt er gewoon een tweede hittegolf op ons af. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Bon, nu om tot het belangrijkste punt te komen van vanavond. Jij kan vandaag de laatste twee duo-tickets voor BTS winnen. En dat is niet zomaar iets, want er zijn echt tienduizenden mensen op zoek naar tickets op Ticketswap. Het is hopeloos uitverkocht. En jij kan er misschien toch nog bij zijn. Ergens in deze show heb ik een fragment verstopt. Daar moet je naar op zoek gaan. Dat fragment, dat klinkt zo. Als je dit hoort, ergens verstopt, in een song, in een jingle. Ik zou het misschien zelfs in de reclame durven steken, je weet maar nooit. Als je dit hoort, stuur je BTS in de app van M&M. En als ik jou dan opbel, dan moet je opnemen met... Wacht, ik ga het even voordoen, hè. Ik wil naar BTS! Maar dan nog luider, als je kan. Ik wou mijn keel niet forceren vandaar. Dus geen hallo, geen goeie avond. Je moet opnemen met ik wil naar BTS. Deal? Dan wens ik jou veel succes en luisterplezier.
3: Hi, this is BTS and you're listening to M&M. Make life

0: was er nog te gast bij Dorian en Lotte bij de Bloot Single Special Judith. Vanavond is het dan de beurt aan Lieselore van Stechelman, die je ook wel kent als gewoon Lieselore van TikTok, die ook wel veel dateverhalen meemaakt en zo, ook op reis. Ik zie daar veel TikToks en video's van. Maar dat is allemaal voor na 8 uur. Nu vooral je oren open houden voor BTS.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: I just wanna dive, I just wanna dive.
1: M&M.

0: Mijn hartslag is aan het stijgen en het komt niet door de hitte deze keer.
1: Hello from Korea, we are BTS.
2: M&M stuurt jou naar BTS.
0: Je hebt ze gehoord daarnet. De I Just Wanna Dive, I Just Wanna Dive van BTS. Van hun nieuwste nummer Swim. En dat was jouw cue om te sturen in de app van M&M. BTS, om precies te zijn. Hopelijk staat jouw telefoonnummer erbij. Dat is ook belangrijk, dat ik je kan bereiken. En stel dat je nu telefoon gaat krijgen, dan weet je wat je moet doen. En dan moet je opnemen met: ik wil naar BTS. Maar dan geroepen, zo enthousiast mogelijk. Deal? Ah, ik vind het zo spannend. Dan ga ik nu eens proberen bellen. Mijn hart.
3: Ik wil naar BTS.
0: Ja! Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo.
0: Hey, dag Kato, Kato.
3: Hallo.
0: Jij wilt naar BTS, dat was wel correct opgenomen, hè Kato? Goed gedaan.
3: Ja.
0: Maar mag ik dan nu eens geroepen horen? Zo'n keer eens één keer keiluit. Ik wil naar BTS.
3: Ik wil naar BTS.
0: Ja, keigoed. Helemaal goed. Kato, proficiat. Jij wint gewoon het duelticket naar BTS. Hoe voelt het?
3: Oh my god. Ik kan dat niet geloven.
0: Waarom wil je zo graag gaan?
3: Ik was daar, ja, ik weet niet, die zijn zo amazing en ja, nee, het is gewoon echt top.
0: Weet je al wie je gaat meepakken, wie de eer gaat krijgen om jouw plus one te zijn?
3: Nog geen idee, maar ik kan het echt niet geloven.
0: Voilà, alle betuigingen van vriendschap en zo, die mogen nu richting Kato om haar te overtuigen om jou mee te pakken als je haar kent.
3: Ja, iedereen briefjes sturen.
0: Kato, nee, ik wens jou vooral heel veel plezier. Het is al over iets minder dan een week, dat is crazy. Dus geniet ervan en doe ze de groetjes, hè, de boys van BTS.
3: Zal ik zeker doen.
0: En ik heb nog een nieuw ticket later.
2: Hi, this is BTS and you're listening to M&M.

0: Alex Warren. Ik vind het echt nog steeds even verslavend als toen het uitkwam. Deze Fever Dream. Nog 99 kilometer file, dat is geen 100, dat is goed. Mirjam, waar staan ze, de files?
1: Nog op de Antwerpse ring richting Nederland, daar komt nog altijd 3 kwartier bij. Ook naar Gent 3 kwartier nu tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, want daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Kruijbeke en vanaf Vranst. Op de A12 is in Willebroek de weg vrijgemaakt, daar is vlot verkeer. En 16 naar Willebroek 1 kwartier aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, 1 half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgen. Op de binnenring is dat 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren en verder alleen nog kleine vertragingen.

0: wordt omgetoverd tot het Walhalla van de festivalzomer. Ergens ja, eind juli, midden juli. Ik weet het niet van buiten. Maar mensen die komen af van over de hele wereld om Tomorrowland te beleven. Het is dan ook geen verrassing dat Tomorrowland zoals altijd compleet is uitverkocht. Dat gebeurt heel snel. Er is heel veel vraag naar die tickets. Maar je hoort mij al aankomen met een zeer positieve maar. We kunnen jou er nog heen sturen. Met niet zomaar een ticketje. Nee, nee. Met een full madness pass voor Tomorrowland. Voor jou en je plus one deze zomer. Hoe kan je kans maken, hoor ik je al denken? Gewoon volgende week luisteren naar M&M. Goed luisteren, dan ga je te weten komen hoe je kan winnen. En dan, ja, gun ik jou heel erg dat je nog naar Tomorrowland kan gaan. Ik zou je meest magische outfit ook misschien al klaarleggen. You never know.
1: Luister volgende week.

0: Want single zijn in 2026... Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister deze week naar de single special van Bloot.
0: Elke avond op M&M en op VRT Max.
2: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij bij mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: LM. Rate the song.
1: Topic en Becky G, die hebben toch wel de soundtrack van deze hittegolf gepikst. De vorige dagen was je best wel overtuigd van hun nieuwste nummer, Sorry Papi. Maar ben je vandaag ook van? Dat is nog maar de vraag. Je mag het laten weten in de app van M&M of je dit nummer vaker wilt horen op M&M of niet. Of het een vibe is voor deze zomer of niet. Dat mag je allemaal laten weten met een score op 10 die jouw mening een beetje weerspiegelt. Als in 10 op 10 als je het goed vindt of 2 op 10 als je het niet goed vindt. Maakt allemaal niet uit. Doe maar je ding. Laat er ook zeker bij weten waarom je een hoge score geeft of waarom je een iets lagere score geeft. Dat is altijd fijn om een beetje context en nuance te hebben. En nu ga ik ze draaien voor jou. Topic en Becky G met Sorry, Papi.

0: M&M. Read the song. Zie ik daar gemengde vibes in de app van M&M? Annelies de Roos laat weten, ik vind het elke keer beter en beter, 10 op 10. Voor Dirk uit Nijlen is dat niet het geval. Hij zegt, het valt me best tegen deze song. Dennis Aert uit Zottegem geeft een 7 op 10. Stefanie uit Havelgem laat weten, oh, ik vind het niet slecht, maar eigenlijk ook niet zo super. Dan zie ik wel bijvoorbeeld Shirley in 19 jaar uit Turnhout, die stuurt, die vraagt of er toch tickets zijn voor BTS. Ja, er zijn nog tickets voor BTS. Daan uit Mazeik zegt 8 op 10, een toffe zomersong. Chelsea, 26 jaar uit Zwevegem, die stuurt heftig. Ik dacht dat je met dit weer alleen ziek kon worden van de airco. 2 op 10. Oké, gemengde vibes. Over die tickets voor BTS komen we zo meteen op terug, maar er zijn er nog. Maar ik ga eerst even een gemiddelde nemen voor deze song met de scores die je stuurde. Ik kom uit op minder dan 5 op 10. Het is hem deze keer net niet geworden voor Topic en Becky G met Sorry Papi. Kijk, ja, sorry, not sorry. En morgen ontdek je een nieuwe song op M&M waar je jouw mening over kan geven.
1: Make life sing. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Sana Goeman, 29 jaar uit Aalst, stuurt. Ja, waar zit dat liedje voor BTS? Want ik stop Sunrise en ik heb het niet gehoord. No worries, het is nog niet gepasseerd. Allee, het is één keer gepasseerd en ik heb al één luisteraar heel blij kunnen maken met een duelticket richting BTS. En nu moet je terug luisteren naar het fragment van de dag. En het fragment van de dag, dat is zo de I just wanna dive, I just wanna dive. Als je dat ergens verstopt hoort tussen nu en 8 uur, dan maak je kans op een duo-ticket richting BTS. Dan moet je BTS sturen in de app van M&M en opnemen met Ik wil naar BTS als ik jou opbel.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Het is 7 uur. Goedenavond.
5: VRT Nieuws.
4: Nicky van Driessen.
6: De jongeren zijn ziek na een zwempartij. In Kasterlee, in de provincie Antwerpen, zijn tientallen jongeren vandaag ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de kleine Neten. De oorzaak is nog niet bekend, zegt de burgemeester.
7: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat...
8: Go yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb krijg nu

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: M&M Live.
2: Armoedeorganisatie De Zuidpoort probeert daar zoveel mogelijk mensen te helpen.
3: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
2: Sinds 3 uur vanmiddag rijden er geen dieseltreinen meer van de NMBS. Die zijn er enkel nog in Oost-Vlaanderen, vooral rond Gent. Maar zijn bij dit weer extra gevoelig om stil te vallen en de airco's werken daar ook minder goed op. Ook morgen zullen ze vanaf 3 uur 's middags van het spoor worden gehaald en vervangen worden door bussen. In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt bij huiszoekingen. In maart was er een explosie aan het gebouw, maar daarbij raakte niemand gewond. In Turkije was eerder al een man gearresteerd die vermoedelijk de opdracht gaf en ook voor gelijkaardige aanvallen in Nederland de opdracht had gegeven. En de Europese Unie heeft een eerste deel financiële steun overgemaakt aan Oekraïne van de lening van in totaal 90 miljard euro. Die werd onlangs goedgekeurd. Dat is aangekondigd op een top in Polen over de heropbouw van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky is niet erbij op die top, want hij heeft ruzie met de Poolse president. Oekraïne hoopt wel op 1,5 miljard euro aan overeenkomsten, vooral om de energiesector te kunnen versterken in Oekraïne voor de komende winter. Het blijft uitzonderlijk warm vanavond. In sommige steden halen we rond de 25 graden vannacht. Morgen lokaal rond de 40 graden en ook zaterdag nog eind de 30. Vanaf zondag koelt het geleidelijk aan af met mogelijk regen of onweer. Volgende week is het overdag zo rond de 25 graden.
4: M&M. Alexandra Gatina.
5: Weet je nog hoe jij moet opnemen liever als ik je bel voor de BTS-tickets? Ik mag het hopen, hè.

0: Amai, dat was lang geleden dat ik deze nog heb gehoord. 2022, al 4 jaar oud, van Fireboy DML en Ed Sheeran met Peru. Ik zie hier veel BTS binnenkomen in de app van M&M.
1: Hallo from Korea, we are BTS!
2: M&M stuurt jou naar BTS.
0: Maar ik heb het fragmentje nog niet gehoord. Jij wel? Zou me verbazen. Nee, het moet er nog aankomen. De I just wanna dive, I just wanna dive. Als je dat hoort, ja, ik moet het even voorzingen, want als ik het laat horen, dan ja, is het al op de radio en dan moet ik een ticket weggeven, snap je? Dus ik moest het even zingen. Als je dat hoort, dan moet je BTS sturen in de app van M&M. En als je BTS hebt gestuurd, dan krijg je telefoon van een anoniem nummer. Dan moet je opnemen met ik wil daar BTS! Zo luid en duidelijk en enthousiast als je maar kan. Dit is echt jouw allerlaatste moment, hè. Besef dat. Het is het laatste duo-ticket van de week. Ik weet het leek alsof ik er veel had, maar ja, ooit moeten ze op zijn, hè. Nu speel je voor het laatste duo-ticket richting BTS in het Koning Boudewijn Stadion van de week. Het is nu of nooit. Dus spits je oren, luister goed en dan moet je hopelijk die ticketswap war niet trotseren, want er zijn echt in de 30.000 mensen aan het zoeken naar tickets voor BTS. Als je het fragmentje hoort, I just wanna dive, I just wanna dive, dan stuur je BTS in de app van M&M en als ik je dan opbel, dan neem je op met ik wil naar BTS!
3: Hi, this is BTS and you're listening to M&M.

0: heb het echt heel veel keer herhaald. Hoe je moet opnemen als ik je zou bellen voor BTS. Toch? Het allerlaatste duo-ticket heeft nog geen eigenaar. En misschien word jij wel de eigenaar, want we hebben ze inderdaad gehoord. De boys van BTS die even kwamen, die even voorbij kwamen. Bij Camille, bij nu dat je weg bent. En nu is nog maar de boodschap om goed op te nemen met de juiste woorden als ik je opbel, als jij BTS hebt gestuurd in de app van M&M. Dus ik ga eens bellen. Please.
1: Ik wil naar BTS.
0: Ja, amai.
1: Dank u. Oh my god.
0: Oh, het is gebeurd.
1: Eindelijk.
0: Het laatste duo-ticket is de deur uit. Wie is de gelukkige? Met wie spreek ik?
1: Met Bram.
0: Bram. Dag Bram. Bram. Ja,
1: goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Het waren wel echt spannende seconden, hè? Bram, wat de hel?
1: Amai, ik zit hier te trillen.
0: Ja, maar waarom riep je niet direct?
1: Ik dacht dat ik wist dat ik hoorde het en ik was bezig met de radio af te zetten. Dat was echt stress.
0: Maar het is gelukt. Chance, chance. Want gisteren hebben we echt nog iemand gehad die dan niet goed opnam. En dat was keihard. Maar hey, het is gelukt. Bram, proficiat.
1: Oh my god, dank u.
0: Waarom wil jij zo graag naar BTS?
1: Oh, mijn vriendin is zot van BTS. En die trekt me daar helemaal in mee. En die heeft al toeren uitgehaald om tickets te zoeken. Ik ben zo blij dat deze gelukt is. Oh my god.
0: Wauw, en zit ze bij u?
1: Nee, die zit zelf ergens. Die zit op stal bij haar nu en die zit daar ook te luisteren. Dus die zal nu ook wel. Ah, ze begint al te sturen. Voilà.
0: Ah, en wat stuurt ze? Wat stuurt ze?
1: Wacht, ik ga kijken.
0: Dus ik ben benieuwd. Stuurt, live reactie.
1: Doe me toch.
0: Hoezo, doe me toch?
1: Maar ik denk dat ze niet door heeft dat ik het zeg.
0: Super grappig. Ah, wel, doe haar de groetjes. Hoe heet ze?
1: Shirley,
0: het is wel echt degelijk voor jullie. Jij bent de plus one, ik wil het maar gezegd hebben. Annelies stuurt ook proficiat met heel veel uitroeptekens in de app van M&M. Je hebt dat goed gedaan. Ik wens jullie heel, heel veel plezier bij BTS. Stuur gerust een fotootje in de app van M&M als het zover is. Als jullie gaan, hoe het is, enzovoort, enzovoort.
1: Dat gaan we doen.
0: Hey.
1: Oh, fantastisch.
0: Goed gedaan en geniet ervan. Salut.
1: Dank je. Hi, this is BTS and you're listening to M&M. M&M. Make life.

0: alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
9: Perfect.
10: Koop je tickets via kinepolis.be.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes,
14: Bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
15: En wij kussen allemaal mee.
16: Met 20% korting, hè?
14: En op wat?
15: Op alles.
14: En wanneer?
15: Nu zondag.
14: Wie klust er allemaal mee?
15: Wij klussen allemaal mee.
17: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
19: Ah, ik zal het eens opzoeken.
18: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
18: Nou, oh, top hè, die Kate.
20: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Je beweegt met je mee.
21: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: altijd over het popnieuws. En er is vooral veel leuke muziek om naar uit te kijken. Dus ik dacht, zullen we daar eens even doorgaan en zien wat voor toffe dingen er morgen uitkomen?
1: MNN Popdate.
0: Zeer zeker, dat gaan we zeker doen. Want vandaag is het donderdag, morgen is het vrijdag en dat is New Music Friday in de muzieksector. Dan komen er altijd leuke nieuwe liedjes uit op vrijdag. En vooral nu met de aanloop naar de zomer heb ik het gevoel dat er extra veel leuke dingen te vinden zijn of die gaan uitkomen. Dus ik dacht, ik ga je even meepakken. Benson Boone, die gaat morgen een nieuw nummer uitbrengen, The Time of My Life. Dat klinkt zo. Dat komt uit op zijn verjaardag. Nu, dat is een beetje gecompliceerd, want het is eigenlijk vandaag Benson Boone zijn verjaardag. Dus hey, proficiat Benson Boone. Vandaag op 25 juni. Maar dan zijn tijd, Benson Boone zijn tijd, komt dit nummer nog uit op zijn verjaardag. Voor ons gaat dat dan al 26 juni zijn. Dat is met tijdverschillen en zo. Dat is moeilijk. Maar bon, ja, een soort van verjaardagscadeautje voor hemzelf. Een nieuwe song en ook een beetje een tractatie voor de wereld, vind ik leuk. Er is ook al een stukje van de videoclip gepost door Benson Boone en er zijn verschillende vibes. Hij is bijvoorbeeld gekleed als een soort keizer in een kasteel met een prinses, maar dan is er een ander filmpje waarin hij gekleed is als een soort ridder in zo'n metalen, ja, soort van pakken dat ze hadden in de middeleeuwen. Daar is sowieso een woord voor, ik ben het even kwijt. Maar ik ben benieuwd naar de nieuwste van Benson Boone. Katy Perry die brengt morgen ook een song uit. Klinkt zo.

Deze Watch It Burn komt ook morgen uit. Ze heeft ook al sneak peeks gepost van haar videoclip van deze song. En ik kan je vertellen, er sneuvelen auto's en ramen in de videoclip. Katy Perry die haalt eigenlijk een beetje de hooligan in haar naar boven. Morgen dus. Katy Perry komt ook naar Werchter Boutique deze zaterdag. Net zoals Roxy Dekker, die gaat er ook zijn. En ook Roxy Dekker brengt morgen een nieuw nummer uit. Klinkt zo.

Haha, Ruben uit Heeren stuurt. Ik ga haar zaterdag zien. Ja, Roxy Dekker komt naar Werchter Boutique met onder andere Katy Perry, Pitbull. Echt goede namen ook. Ik heb trouwens opgezocht wat die outfit, wat de naam is van die outfit die Benson Boone aan heeft in de teaser van zijn videoclip van zijn nieuwste nummer. Het is voor ridders met zo allemaal kleine ringetjes. En dat heet blijkbaar een maliënkolder. Ik herinner mij dat woord ergens uit een ver verleden toen we in een of ander kasteel waren in het derde leerjaar. Maar kijk, bij deze zo'n stalen outfit van kleine ijzeren ringetjes heet een maliënkolder. En zo houden we onze woordenschat een beetje op peil. Ook belangrijk.

It's so easy to fall in love. Fall in love with me. Al even zwoel als de temperatuur buiten. Er is hinder door een voertuig met pech op de E40 naar de kust aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde op de rechterrijstrook. Nog een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent bij Antwerp-Noord op de linkerrijstrook. Op de E17 naar Kortrijk vertragen tussen Zwijnaarden en De Pinte door een ongeval. En door werken vertragen op de A12 naar Antwerpen tussen Meissen en Wolvertem. Je moet er in beide richtingen over dezelfde weghelft.

0: Smith en Niall Horan met Drive Safe. Zometeen wil ik samen met jou deze prachtige 25 juni vieren. Wat gaan we vieren? You tell me. Ja, de vraag is eigenlijk, wat heb jij te vieren vandaag? Welke gelegenheid wil je vieren? Welk klein momentje heeft jouw dag gemaakt? Of welk groot moment heb je beleefd? I'll go first. Ik ben gaan zwemmen vandaag. Echt de beste keuze ooit. Het deed echt heel veel deugd. Dus dat is mijn hoeraatje. Hoera voor gaan zwemmen op een ultra hete dag. En jouw hoeraatje? Let me know. App van M&M. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
2: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
2: Toch?
6: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
12: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

zonder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Wat is jouw hoeraatje van de dag? En wat het ook is, we gaan het samen vieren.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Ja, er zijn een paar mensen jarig, zie ik in de app van M&M. Bijvoorbeeld Jasmin Boeikens uit Puurs en Griet Sonneville uit Gistel. Hoera voor jullie! Op jullie verjaardag. Dan is er ook nog iemand die niet jarig is, maar wel een ander hoeraatje heeft. Severine Rombout, 29 jaar. Hallo, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Dat klopt, hè? Niet jarig.
2: Dat klopt, ah ja, niet okay. Jarig.
0: You never know, want de kans was echt zo wel net nog mini-klein als het zou kunnen geweest zijn. Maar nee, waar is jouw hoeraatje van de dag?
2: De Efteling.
0: Oh, leuk! Hoera daarvoor! Hoe was het? Was het niet te heet?
2: Het was verschroeiend warm.
0: Vertel me alles over de Efteling in de hitte vandaag.
2: Het was heel warm, maar we hebben het overleefd met ons zoontje van 7 maanden, de allereerste keer.
0: Wow, oh, een cutie patootie. En hoe heet jouw zoontje van 7 maanden?
2: Rovi.
0: Rovi, leuk, mooi. En wat was de tactiek om Rovi en jullie cool te houden?
2: Schaduw. Van schaduw naar schaduw. Dat was onze attractie vandaag.
0: Oké, leuk. En wat vond jouw zoontje de leukste echte attractie? Want ja, schaduw...
2: De leukste echte attractie was kijken naar de eendjes, denk ik.
0: Oh, man. Dan moet je daarvoor helemaal naar de Efteling gaan om te kijken naar de eendjes. Zalig. Ja, voilà. Ooit ga ik het misschien wel meemaken als ik zelf kinderen heb, maar ik kan daar voorlopig ook niet over meespreken. Wat, hè?
2: Ik wens het je toe op een iets minder warme dag.
0: Ah, oké, merci. Severine, dan wens ik jou nog een airco-volle rit naar huis. Dat wens ik je toe.
2: Dankjewel.
0: Merci.
2: Heel fijn.
0: Salut.
2: Dank u.
1: Met Alexandra. M&M.

0: Bloot. Het wordt een goed gewilde avond bij de Bloot Singles Special. Het is de laatste avond en dat gaan Dorian en Lotte uitgebreid vieren met jou tijdens de Bloot Night. Over een dikke 5 minuten. Lize Lore komt ook langs. Je kent haar van TikTok. Ik zie haar filmpjes superveel. Het gaat, de rode draad is wel echt best vaak daten en alles wat erbij komt kijken. Dus veel plezier. Afgelopen dagen werden er ook seksspeeltjes weggegeven in de show. Dus ik denk dat dat vandaag niet anders gaat zijn. Have fun met Dorian en Lotte.
1: Bloot. M&M. Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Veel Belgen vertrekken straks naar een zonnig Dolce Vita en laten hun woning leeg en kwetsbaar achter. Neem dus voor je vertrekt een aantal basisvoorzorgen. Sluit ramen en deuren goed af, berg waardevolle spullen op en sluit een paar lampen aan op een tijdschakelaar. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is. Vraag de lokale politie om op je woning te letten. Het is gratis. Sluit ook het water en het gas af en haal de stekker van niet-essentiële elektrische apparaten uit het stopcontact. Want niet alleen een inbraak kan je vakantie verpesten. Allemaal maatregelen die niets kosten, maar waardoor je in alle vertrouwen op vakantie kan vertrekken. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: VRT Nieuws met Aleid de Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is

0: En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Marijn Trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
1: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïnse legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïnse opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïnse onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
0: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: Special.
1: Dorian Awesomes
0: en Lotte van Wezenmaal.
2: Als we nu even al de balansen opmaken, Lotte van Wezenmaal, vind ik dat we oprecht te weinig dagen hebben om te doen wat dat er nodig is voor singles. Dat ja. is toch? We zijn aan dag 4, het zit er bijna op.
3: Dag 4 van 365 is heel weinig.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, we gaan er alles uithalen. Hebben we daar straks al gedaan. Ik heb denk ik nog nooit zoveel seksspeeltjes in één ruimte gezien.
3: Nee, ik wel in mijn kast. Nee,
2: jij wel? Oh, hoe groot is die kast?
3: Ja, redelijk groot. Je mag eens langskomen om te piepen.
2: Ik kijk er zo hard naar uit. Oké, spicy bingo gedaan. Ja. Ik heb voor de eerste keer ook in mijn leven nummers afgeroepen.
3: En, vond je het?
2: Ik vond, ja, leuk.
3: Wow.
2: Nee, het leukste was de seksspeeltjes bovenhalen. Dus, ja, wat hebben we nu net gedaan? Er is hier ook keiveel volk. Plots.
3: Ja, we hebben een bingo-avond gedaan, onder andere. Daar zijn we net mee begonnen. En mensen hebben seksspeeltjes kunnen winnen en krijgen zo meteen ook sowieso een goodiebag met seksspeeltjes. Maar zo meteen gaan ze nog iets veel spannender en spicier doen.
2: Ja, we zitten midden in onze blote night. Er komt een vingercursus. Als je daar niet bij bent, uiteraard, dit is radio, ga je dat wel kunnen volgen en ga je de kneepjes van het vak, ik heb het zo net gezegd, kunnen volgen. Dus geen enkel probleem, gewoon ingetuned blijven tot 10 uur. Want straks is er ook een heel vragenuur over masturberen. Welkom bij

0: en Ludacris.
1: Eminem. Bloot. Singles Special.
0: Welkom in de Single Special Week. De dag dat we het eindelijk gaan hebben over seks. Seks als single. Goed nieuws alvast, er zijn duizenden manieren. En inderdaad, masturberen is daarbij. En daarom gaan we straks de deuren openzetten voor alle vragen over masturbatie. Wat wil je weten? Wat vraag je je af? Dat is allemaal vanaf 9 uur met Lieselore van Stichelman. Je kan die kennen van TikTok, van Instagram. Maar eerst hebben we het over seks beleven als single. Op een heel letterlijke manier. Want in de kamer hiernaast, naast de studio, zijn we bezig met een vingercursus. Hoe kan je het beste, Lotte, hoe kan je het beste vingeren? Mensen die vaak naar ons programma Bloot luisteren, zijn daar nu op dit moment aanwezig om daar van alles over te leren. En uiteraard is onze seksoloog daar ook al aanwezig. Lotte, hoe is het daar?
2: Hoe is het hier? Ah, wel, het is heet en het gaat hier nog veel heter worden zo meteen, denk ik. Maar wat zie ik hier allemaal? Ik zie hier roze hoedjes, heel veel enthousiaste mensen. Maar ik zie hier ook een roze knuffel van een vulva liggen. En ik vind hem echt heel mooi gemaakt. En de lippen zijn mooi in een verschillend kleurtje. En ik zie ook een clitoris die Ruud hier al vast heeft. Want wat gaan we doen met die clitoris, Ruud?
3: Ik ga daar uitleg over geven over hoe je die het best kan stimuleren.
2: Oké, en ik neem aan dat dat heel voorzichtig is.
3: We gaan voorzichtig beginnen in elk geval.
2: Oké, en gaan we dat doen met de knuffel of wat ga je daarvoor gebruiken?
3: Ik heb daar masturbators voorbij, maar die zitten nog even weggestoken in mijn tas.
2: Oké, we zijn hier dus stilletjes aan het opwarmen, Dorian. Ze zijn nog niet in full gas bezig, dus daar moeten we straks misschien eens even naar luisteren. Maar ik wil wel eens even checken bij Selena, hier een van de deelnemers, een van de singles, of ze een beetje ziet zitten.
4: Ja, eigenlijk heel benieuwd. Toen ik dat hoorde dat we dat gingen doen, dacht ik, oh, why not? Super tof. Kan alleen maar in mijn voordeel komen. Dus,
2: En wat denk je nog te kunnen bijleren?
4: Ha, ja, ik denk gewoon beter met mijn vingers te werken, zeker. Ja. Nee, kan ik niet bedenken.
2: Zal dat lukken, Ruud? Oké, misschien moet ik hier blijven, Dorian. Je kunt het niet alleen trekken daar.
0: Mag, maar ik heb je zo graag, dus kom maar terug.
2: Kom maar terug. Oké, ik ga je hier gewoon bezig laten met de knuffels en met de masturbators, want ik wil niet storen bij de intieme momenten.
0: Ook lief, ook goed. De trucjes die daar worden aangeleerd, gaan we straks uiteraard hier opnieuw vertellen, doorvertellen in Bloot. Maar eerst een andere vraag voor jou, als je aan het luisteren bent. Op welke manieren, en dat is nu een heel rare vraag, is misschien een beetje een rare vraag, omdat is het moeilijk om het anders te stellen, maar op welke manier kom je aan je trekken? Want we zijn nu bezig over masturberen, maar er zijn zoveel andere manieren. En die willen we vandaag een beetje in de spotlight zetten. Om ook gewoon te voelen, als single kan je heel hard genieten van seks. We vroegen het op onze Instagram al eens. Iemand die had gestuurd de Satisfyer, dat is dan onder de seksspeeltjes. Iemand die zegt porno kijken. Heel veel friends with benefits, vind ik verrassend. Ik wist niet dat er zoveel mensen waren. De vraag is, wat doe jij? Je mag het laten weten in de app van M&M. En dan zijn we vertrokken voor een deftige Bloot Night.
1: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys. Bloot. Single Special. M&M.

0: in een goede maand. Wanneer het hopelijk nog altijd goed weer is, maar niet zo warm. Dan komt het hele album uit van Ariana Grande, waar deze op staat. Hate That I Made You Love Me. Bloot. Single special. Hello singles, hoe komen jullie aan jullie trekken? We hebben toch wel we hebben lang nagedacht over die zin.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, het is, maar ja, hoe moet je het anders verwoorden?
1: Alhoewel, nee, want ik had hem eigenlijk meteen, maar toen was hij zo, nee, dat is veel te plat. Maar ja, het is wel hetgene waar het over gaat.
0: Het is wel redelijk plat, maar
1: hoe moet je het anders zeggen? Hoe word jij geil? Nee, je wordt niet geil.
0: Hoe vind je toch bevrediging, terwijl er geen lief in de buurt is? Het antwoord is op veel manieren. Laten we daar meteen duidelijk in zijn. Straks hebben we het een heel uur over masturberen. Alle vragen daarover zijn zelfs nu al welkom in de app van M&M. Maar we merkten, we moeten dit toch even doorpraten, want we hebben een grote bloot-enquête gedaan en daaruit blijkt nog maar eens dat seks voor iedereen, of toch voor heel veel mensen, onwaarschijnlijk belangrijk is.
1: Ja, inderdaad. Maar ook weer niet, iedereen denkt dat het oh, seks. Hè. Maar voor veel mensen is het heel belangrijk. Maar voor heel veel mensen zeg ik ook van, ik zou ook wel gerust zonder kunnen.
0: Ja.
1: Maar toch.
0: Welke cijfers zijn daaruit?
1: Ja, we zien dat rond de 60% seks belangrijk tot zeer belangrijk vindt van de singles. Dus het idee dat de single zo de hele losbandige wilde bras is die van alles en weet ik veel wat doet, is niet zo. Hè. Dus, maar ja, voor natuurlijk 60% is het wel zo. Mm-hmm. Dus als je dan geen partner hebt, dan ga je waarschijnlijk wel op zoek naar oplossingen.
0: En die worden gezocht en gevonden, want bijna 40%, laat ons even misschien overdrijven, 37%, heeft ooit al een Friends with Benefits gehad. Dat vond ik zo'n opvallend cijfer, want ook op onze stories kwam dat vaak binnen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Waarom niet?
1: En we zien ook met ouder worden, de oudere doelgroep heeft dat vaker en vaker. Dus hoe ouder mensen worden, hoe matuurder ze er misschien in kunnen staan en makkelijker die afstand tussen seks en emotie kunnen maken. Maar het is toch ook wel iets ingewikkeld, denk ik.
0: Zeker. Zou Justine ervan kunnen meespreken? Justine uit Heist op den Berg. Goedenavond.
2: Hey, hallo. Dag Lopen en dag Lorian.
1: Hallo, dag Justine.
0: Je hebt zelfs een play buddy. Nog een ander woord ervoor dan?
2: Ja, ja, jawel. Omdat seks eigenlijk niet aan de orde is.
1: En op welke manier bedoel je dat dan?
2: Dat er eigenlijk gewoon iets, ja, gewoon gekust en gespeeld en dat is het dan eigenlijk.
1: Oké, okay, maar bedoel je dan, met gespeel bedoel je dan wel zo, we doen wel bijvoorbeeld aan vingeren en aftrekken, is dat spelen? Of wat bedoel je met spelen?
2: Ja.
1: Ja. Oké, okay, maar geen seks als in geen penetratieseks?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Dat klopt.
0: Opvallend, daarbij wel, is Justine, het is met een collega.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Oh,
2: dat klopt. Ja, ja, ja, dat klopt. Dat is eigenlijk gewoon een glaasje te veel gekomen. En, ja.
1: Op een personeelsfeest?
2: Nee.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat kan toch?
0: Ja, ik snap.
1: Oké, okay, maar zeg, ik hoor wel, Justine, als het gaat over hem, dat er wel iets verandert in jouw stem.
0: Heb ik ook gehoord.
1: Zo, er zat iets in jouw lachje.
2: Ja, ja. Dat is gewoon plezant.
0: Okay.
2: Ja, we moeten dat anders van schrijven.
0: Maar ben je blij dat het een playbuddy is en blijft? En dat het dus dat jij nog je single life kan leiden? En dat je collega er gewoon is? Of zou het ook naar iets anders mogen evolueren?
2: Momenteel echt niet. Echt niet.
0: En waarom zeg je echt niet? Dat is nadrukkelijk, ja?
2: Ja, omdat ik nogal een heftige periode achter de rug heb.
0: Okay.
2: Dus heb ik eigenlijk wat ademruimte nodig, denk ik.
0: Uh-huh.
2: Maar toch, ja, ik ben ook maar een mens.
0: Uh-huh.
2: Mijn gevoelens. Dus.
0: Hoe staat jouw collega erin?
2: Ik denk eigenlijk juist hetzelfde.
0: Oké. Okay.
2: Jane is nu wel een langere periode alleen. Ik denk dat wij er wel als twee volwassen mensen hebben over kunnen praten. En duidelijke grenzen stellen.
1: Wat zijn die grenzen?
2: Ja, niet meer dan gewoon echt spelen en niemand op het werk weet dat, ziet dat en alleen.
1: Ja, ja, en zeg je dan, ik wil ook geen penetratieseks omdat dat voor mij iets is wat bij een relatie of zo hoort? Of hoe komt het?
2: Volledig. Ja, okay. Ja, volledig.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Toch niet bang, Justine, dat jouw collega of jij gevoelens zou kunnen krijgen, omdat ja, als je zin hebt, dan wil je daar een beantwoording aan en dan wordt dat misschien meer en meer en dan ja, ligt dat niet altijd veraf. Het is mogelijk om het gewoon zo te houden, hè, maar ben je daar soms bang voor?
2: Ja, soms wel van een andere kant uit. Maar dan wordt er gewoon over gebabbeld en gewoon duidelijk aangegeven van nee, er is dat afgesproken geweest en daar zal het dan ook gewoon bij blijven.
1: Oké. En is hij jouw type?
2: Nee.
1: Ah, ook niet.
0: Dat is misschien keihandig. Ja.
1: Maar dat zeggen ze ook al vaker. Als je een friends with benefits relatie doet, moet je dat best doen met iemand die niet je type is.
0: Ja.
1: Of iemand die misschien van uiterlijk je type is, maar van karakter echt misschien iemand is dat je zegt, wow, verschrikkelijk of zo.
2: Mm-hmm. Ja. Nee, dat is eigenlijk echt wel zo.
1: Oké.
0: Wat is wel je type, Justine? Ik ben gewoon nieuwsgierig.
2: Ja, man. Ja, hoe moeten we dat dan
1: krijgen? Welke BV of celebrity of zo is een man-man?
2: Ja, ik denk dat dat een klein beetje... iedereen wel leuk vindt. Channing Tatum-achtig dingen.
1: Ah!
0: Oh, step-up.
1: Step-up en een beetje gespierd ook. Zo groter, gespierder.
2: Ja,
1: wauw. Oké.
0: Het zijn toch speciale dagen deze.
2: Ja, dat is hier een temperatuur, denk ik.
0: Easily turn on.
1: Terecht.
0: Ja. Oh, nu heb ik zin in step-up muziek.
1: Ja, ik ook.
0: Give it up to me, is dat?
1: Give it up to me. Ja, dat is er eentje. Of, ja, dat is van de eerste film ook.
0: Wacht, ik zoek even.
2: Ja, ik heb ze allemaal.
1: Oh, waarschijnlijk. En door Magic Mike ook zeker.
2: Oh, ja. Die heb ik nu nog niet, maar die... Ja, nee, ik ga er niet over uitweiden.
0: Het helpt bij het masturberen. Ik ga het gewoon even benoemen.
2: Ja.
0: Begrijp het. Oké, give it up to me. We gaan even helemaal in de step-up sfeer, Channing Tatum, en in de fantasie van Justine. Merci om langs te komen in bloot. We zijn bezig over hoe kom je aan je trekken als je single bent. Je mag het ons gewoon laten weten in de app van M&M. Daar ben je altijd welkom. Nog een hele fijne, warme avond, Justine.
2: Dank je wel voor jullie hetzelfde.

0: De nood aan seks kan misschien even groot zijn als single. En daar zijn verschillende manieren voor om dat op te lossen. Allee, leuke dingen, hè? Allemaal leuke dingen. Hoe kom je aan jullie trekken? Heel veel reactie ook opgekomen van onze stories. Want daar hadden we de vraag eerst al gesteld. Onder andere ook Dennis. Dennis uit Antwerpen had gereageerd met linker en rechterhand. Maar dan vooral ook met een app waar dat hij heel veel aan heeft. En ja, vooral heel veel avonturen mee beleeft. Hey, dag Dennis. Oh, oh. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Alles oké? Okay?
1: Ja, en met u?
0: Ja, ik denk het. Ik doe alsof alles oké is in deze hitte.
2: Zegt ze met haar waaier onder.
0: Ja, ja, maar zeg, ik zweet.
2: Moet ik even komen waaien voor je?
0: Nee, dan voel ik me zo bediend. Dennis, hoe doe jij het vanavond in temperaturen?
1: Voor een ventilator liggen.
0: Ja,
1: ik denk dat de meeste mensen.
0: Ja. Zet je dan ook gewoon door met de app die ik al zo mooi introduceerde? Of is het te warm om mensen te meeten?
1: Half eigenlijk. Ja, kijk wel, maar...
0: Het komt niet...
1: Kijk, doe ik wel, maar ja, het is ook echt te warm daarvoor.
0: Merk je dat mensen dan minder zin hebben?
1: Om mensen hebben denk ik altijd wel zin.
0: Oké, okay, ja, goed. We hebben het dus over Grindr. Wat voor jou echt de oplossing is, Dennis, als single?
1: Ja.
0: Waarom is het de app?
1: Nou, het is niet de app, vind ik. Want okay. Tegenwoordig bestaat er ook wel meerdere apps. Maar... Ja, dus je ziet makkelijker als er iemand in de buurt is.
2: Oké. Okay. En wat, hoe gaat het dan in zijn werk? Wat, is dat elke dag dat je dan checkt? Of hoe doe je dat?
1: Kijken doe ik sowieso wel even elke dag. Gewoon nieuwsgierigheid. Want ik woon in Antwerpen. Dus elke straat had eigenlijk weer andere mensen. Zou ik maar zeggen.
0: Oh, ik dacht altijd Antwerpen is een dorp. Dus op de duur ken je iedereen. En kom je ze altijd tegen. Maar dat is dat niet, Dennis.
1: Goh, het ligt dan in welke buurt je woont.
0: Thank God eigenlijk, dat is goed nieuws.
1: Dus kijken doe ik sowieso wel. En ja, als het echt uit een gesprek een goede klik komt, dan misschien afspreken.
2: Oké, maar moet er altijd een goede klik zijn? Of heb je soms ook iets van, nee, ik heb echt gewoon goesting en de eerste, de beste die ik knap vind mag komen?
1: Oh nee, dat heb ik absoluut niet.
2: Oké, er moet altijd wel een emotionele connectie of zoiets zijn.
1: Ja, want ja,
0: het is op de radio natuurlijk, ik snap het, ik hoor je twijfelen. Maar alles kan hier hoor, we zijn er het programma voor. Ja.
1: Ik weet even niet meer wat ik wil zeggen, sorry.
0: Ah, dus niet erg.
2: Geen probleem.
0: Van die errors door de hitte, dat is allemaal niet erg. Maar Grindr dus staat bovenaan de lijst, onder andere, om toch als single seks te hebben. Dat is een goede manier. Hoe doe jij het, hè? Als er geen lief in de buurt is? Allee, dat is nog niet geen vrijgeleide natuurlijk om dan zeker seks te hebben, maar toch. De app van M&M, daar kan je met ons praten tijdens dit programma. Dennis, wat ga je vanavond nog doen?
1: Niet zoveel, want om 4 uur gaan mijn wekken weer vanmorgenochtend voor te werken.
2: Oh,
0: oké.
2: En ga je, zeg, want ik hoor je hebt een Nederlands accent. Ga je vannacht geen wedstrijd kijken?
1: Als de derde match is, als ze dat filmen, dan wel, maar anders niet.
0: Tegen wie spelen ze ook alweer? Nederland tegen?
1: Ik heb geen idee.
0: Kwijt. Allee!
2: Ze hebben Japan gehad, ze hebben Zweden gehad en nu is het tegen...
0: Tunesië!
2: Ja.
0: Dat is Tunesië. Ja, ja, ja. En Zweden moet vanavond uiteraard ook spelen.
2: Tegen Japan.
0: Hè? Ja, in de laatste groepswedstrijd.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, ik ben al benieuwd. 5-1, dat gaan ze toch niet meer doen, denk ik. Aan zo'n doelpuntensaldo? Wauw. Denken jullie van wel?
1: Ik heb geen idee hoe ze het überhaupt doen.
2: Het is wel ook Code Rood daar, hè? Trouwens, waar ze moeten spelen in Dallas of waar zitten ze? Ik weet het niet juist.
0: Ja, schande eigenlijk. In die hitte, zo als speler daar alles gaan geven, ik vind het echt onwaarschijnlijk. Daar valt veel over te zeggen. Dennis, we stoppen over voetbal. Dat boeit je niks. Dat is heel duidelijk. Ik ga je laten gaan en ik wens je een korte, maar een zeer goede nachtrust.
1: Dan hetzelfde, nog succes met de uitzending.
0: Dank je wel. Hey singles, this one is for you. Laat eens even weten, hoe kom je aan je trekken? De app van M&M.

0: Nog werkt er natuurlijk. Momenteel zit ze bijna in Italië, in Parijs, in Frankrijk. Peggy Goo. Ja, dat is altijd
1: hoe
0: leuk.
1: Weet je dat allemaal?
0: Ik zoek dat altijd op. Ik vind dat wel leuk van die goede artiesten.
1: Volgden of zo.
0: Nee. Maar zo in de zomer dan ben ik altijd benieuwd waar gaan ze verschijnen.
1: Wel een knappe vrouw.
0: Ja, zeker. Maar niet in België, denk ik. Als ik het goed zie. Jammer.
1: Helaas.
0: 8:45. Door werken is er hinder op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Mechelen-Zuid. Er worden 2 rijstroken afgesloten en ook de afrit Mechelen-Zuid gaat dicht. Dus werken tot 5:00 in de ochtend. In Willebroek kan je niet over de Vredesbrug. Het is blootnight, mensen. Er is een vingercursus bezig. Hoe vinger je? En we zijn bezig over hoe je aan je trekken komt als single zijn. Praat mee in de

0: Klein gokje, Lot van Wezenmaal.
1: Oh, nummer, jaar, begin Nillies. Nee, eind Nillies.
0: Niet kijken, hè?
1: Eind Nillies. Nee, wacht, pon de replay. Ik was toen 15 of zo, 14 of zo. 2006?
0: Oh.
1: 5.
0: Ja.
2: M&M. Bloot. Singles special.
0: Ja, als we dan vroegen hoe kom je aan je trekken als single, was er de reactie, doe het zelf, zaak. Dat is waar de meeste reacties over gingen.
1: Ik denk of dat het iets kei vermoeiend is.
0: Ja, maar misschien vindt hij dat ook. Zo, ja, altijd maar bij jezelf het moeten gaan fixen.
1: Ja, zwaar.
0: Je hebt daar soms ook wel graag andere mensen voor.
1: Klopt. Ja. Ik weet niet wat ik daar nog meer over wou zeggen.
0: Nee, dat is zo.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Nee. We proberen het single leven in deze week, in deze single special week, zo leuk mogelijk te maken door ook al die mogelijkheden te bespreken en door ook vingercursussen te geven. Die is momenteel volop bezig. Marciano, we hebben jou er even uitgeplukt.
3: Ja, klopt.
0: Jij bent een van de deelnemers. Hoe was het al tot hiertoe?
3: Heel interessant, ja.
0: Wat heb je onthouden?
3: Wat heb ik onthouden? Dat de clitoris vooral en de vagina zelf vergroot als ze opgewonden geraken.
0: Ja.
3: Dus dat was iets dat ik niet wist.
0: Oké, helemaal correct. De mensen die het ook niet wisten, bij deze, neem het mee.
1: Hebben jullie iets
0: bijgeleerd? Ja, dus redelijk belangrijk om dat te weten. Niet voor iedereen natuurlijk. Marciano, hoe kom je aan je trekken? Je bent een van de singles. Hoe doe jij het?
3: Vooral door naar porno te kijken, zelf af te trekken, maar ook af en toe een one-night stand.
0: Ja, en ik heb ook gehoord, friends with benefits, maar dat ook niet altijd zo simpel is.
3: Dat is niet altijd zo simpel.
0: Nee?
3: Zo,
0: wat loopt er mis?
3: Er komen soms gevoelens bij kijken en dat is niet altijd zo makkelijk.
1: Langs jouw kant bedoel je dan?
3: Ja,
1: ja,
3: langs mijn kant.
1: En ben je iemand die snel gevoelens krijgt als je seks hebt met iemand misschien?
3: Als ik intiem ben met iemand wel.
1: Ja. Okay.
3: Dus liever alleen.
1: Liever op jezelf.
0: Maar en dat is nog nooit uitgemond in dat de andere kant ook die gevoelens heeft?
3: Ook al, maar dan kwam het niet van mijn kant. Dus dan wordt de situatie ongemakkelijk.
0: Dat is waar. Is het tot zo'n punt dat je denkt van, ik ga mij daar gewoon echt oprecht niet meer aan wagen? Want ik moet daar daarna, hoeveel maanden moet je daarna van afzien? Dat kan soms lang duren.
3: Het kost vaak vriendschap, hè?
0: Ja, ook al.
1: Ja.
0: Ja, en dan heb je dat helemaal opgebouwd.
1: Ja.
0: Dan komt die tweede lager bij en dan moet je terug naar af.
1: Ja. Maar ja, soms heb je bijvoorbeeld soms ook one-night stands.
3: Ja, dat wel.
1: Ja, maar stel je voor dat je dan zo seks hebt met een one-night stand en je denkt, oeh, eigenlijk was het wel hele goede seks en ik wil dat nog eens een keer doen.
3: Ja, dat gebeurt, hè.
1: En dan?
3: Meestal komt er niets van, een tweede of derde keer.
1: Ah.
3: Dan blijft het echt wel bij een one-night stand.
1: Oké, toch bij eentje. Weet je dat ze dat trouwens een several night stand noemen?
0: Hoezo dan?
1: Ja, dat je several nights hebt in plaats van one night.
0: Ja, maar is dat niet vaak zo? Ja, als het meevalt, waarom
1: niet?
0: Nee,
1: het kan goed zijn dat je ergens op vakantie bent en met iemand random op stap en dat je meenuit aan een one night stand. Maar soms kan het wel zijn dat je toch misschien nog nummers uitwisselt en dan dat je denkt, een bepaalde avond denkt, oh, kom die nog eens tegen. Of je denkt, ik stuur die even een booty call. En dat het nog eens kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar meestal is het volgens mij wel een one night stand eerder dan een several nights.
3: Denk ik wel. Ja?
1: Ja.
3: Ja.
0: Ben je gelukkig als single op dit moment, Marciano?
3: Jawel. Het is ook heel moeilijk om een relatie aan te gaan, vind ik. Omdat mensen verwachten heel veel van u tegenwoordig.
0: Daar heb je het gisteren nog over gehad. Die hoge verwachtingen. Misschien moeten we daar massalisch mee stoppen.
1: Ja.
0: Welke verwachtingen, waar bots je op bij andere mensen?
3: Vooral communicatie. Mannen zijn vaak wel wat ingetogen en praten niet zo makkelijk over hun gevoelens en ik heb dat wel nodig.
0: Maar dat zijn aan jouw hoge verwachtingen. Allee, hoog, ik vind het maar niet meer dan normaal eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar en is het ook soms langs de andere kant dat zij een bepaald beeld voor ogen hebben in een relatie?
3: Ja,
0: wat kan het dan zijn?
3: Ja, van alles. Hè. Bepaalde gewoontes dat ze niet leuk vinden.
0: Ja.
3: Met schoenen in de zetel. Of,
1: Sorry, maar je dacht...
0: Maar al iemand op afhaken?
3: Denk vast. Dat wel. Ja.
1: Vast. Gisteren zei toch ook al iemand dat, Vicky zei toch ook al, als iemand zegt die van ons.
0: Ja, dat is ook wel waar. Ja, dan was het al meteen klaar. Dat zei ze letterlijk.
1: Ja, maar
0: ja, zo waar. Ja, maar ik denk dat daar het dingetje zit. Dat we ons soms even daar
1: over te zetten.
0: Ja, want er ligt nog zoveel wereld achter.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik heb wel gehoord dat je gelukkig single bent.
3: Ja, dat wel.
0: Ja.
3: Absoluut. Ik ga en sta waar ik wil. Ik doe wat ik wil. Ik moet met niemand rekening houden. Dus.
0: Oké, okay, ja, dat is nog eens goed om te horen. Ja. Zeker als er singles aan het luisteren zijn. Die kant zit er zeker ook aan. Het zou heel jammer zijn mochten we jou hier nog langer houden, Marciano, want die vingercursus die stopt ook
1: je
0: gewoon niet, volgens
1: missen,
0: mij.
1: Je bent volgens mij.
0: Ja, ja, dus go. Lotte, jij gaat zo meteen ook even langs.
1: Ja, ik ga langs.
0: Om tips en tricks op te snorren.
1: Te snorren, op te schrijven.
0: Ja, ik ga je naar daar sturen. Eerst Olivia Rodrigo en Drop Dead om 9:15.

0: een zomer zonder Mahambi, dat zou er toch geen echte zijn, denk ik. Bumpy ride, it's gonna be. Als je de vingercursus deftig aan het volgen bent. Lotte van Wezenmaal, hoe zit het daar?
1: Het is hier glibberig.
0: Het is met een waterbasis glijmiddel.
1: Waterbasis en ook siliconen. Het wordt hier net al gepasseerd, dus het wordt voluit gebruikt. En ik heb hier net ook geleerd dat je op het einde niet sneller moet gaan als je bijna op je hoogtepunt komt.
0: En
1: dat je kunt... Ja.
0: Wacht even. Dit is nieuw.
1: Wil je mee komen volgen?
0: Ja. Hoezo? Maar waarom niet dan?
1: Ja, maar zo, soms als je denkt, oh, je bent er bijna, dan moet je niet per se meteen van ritme gaan wisselen of zo. Het kan dan net soms een beetje trager zijn.
0: Omdat je dan langer de opbouw hebt en dat het intenser is, of?
1: Ja, exact dat. Maar misschien moet ik er eens vragen bij mijn buurvrouw, die zit hier al een beetje langer. Elisabeth, wat is u al bijgebleven tot nu toe?
2: Dat vrouwen een kant hebben.
1: Wat?
2: Een kant waarbij dat ze beginnen of die meer stimulerend voelt. Dat komt zo natuurlijk. Ja, ofwel gaat je naar links ofwel gaat je naar rechts. En dat is bij elke vrouw anders.
1: En bedoel je dan de kant waarop dat je draait of die het meeste wilt stimuleren? Ik ga even naar Rut.
3: Ja, dat wel. En soms ook heb je de gevoeligere kant. Dat is niet altijd bij iedereen zo. Maar soms heb je een gevoeligere kant langs links of langs rechts. Waar dat je gewoon liever meer druk op zet dan aan de andere kant. En het is fijn om je daarvan bewust te zijn.
1: Okay, ja, ik weet niet wat mijn kant is.
0: Maar bovenop of van binnen?
1: Bovenop of van binnen?
3: Bovenop zijn we momenteel bezig.
0: Oké, we zijn ook daar.
1: We gaan zo meteen. We waren al een beetje binnen aan het gaan. Ik heb al zo een vingertje zo een centimeter binnengebracht. Maar dadelijk gaan we all the way.
0: Ja, super.
1: Maar ik heb ook al achtjes gedraaid door Jan. Rond de schaamlippen en zo. En heel voorzichtig. En ik ben met links bezig. Dus ik ben even uit mijn comfortzone aan het gaan.
0: Nou ja, maar dat is ook belangrijk. Met links kan je soms mooie dingen doen. Dat wordt ook bewezen op WK Voetbal 2026. Alleszins, achtjes, dat is in de keuken vaak zo. Maar dat is ook zo bij masturberen, dat wist ik ook al niet.
1: Absoluut. En het is niet gewoon één achtje. Je kan ook twee achtjes achter, ook drie achtjes eigenlijk. Drie cirkeltjes doen. Dus je begint rond de clitoris te draaien. Dan ga je naar onder, maak je een achtje. En dan ga je nog een beetje naar onder met een achtje. Ja, eigenlijk moet je het zien. Ik kan het niet zo goed uitleggen.
0: Een beetje salsa dansen met je vingers.
1: Salsa dansen met je vingers. Zoals met je heupen draaien, maar dan rond de clitoris en de lippen.
0: Ja, wat een uitdaging. Een vingercursus is bezig nu momenteel bij Bloot Night. Je kan het live volgen door gewoon bloot op te laten staan. Maar het bestaat dus. En dat alleen al is echt wel schitterend nieuws. Lotte, ik heb je terug nodig. Dus kom maar snel, want zo meteen, binnen een paar minuten, we gaan nog leuke liedjes draaien, gaan we beginnen aan een heel uur lang over masturberen. En dat is altijd goed nieuws. Eender welke vraag die je daarover hebt. Als je er beter in wilt worden, die is nu welkom in de app van M&M. Er gaat ook een hele toffe gast bij zijn. Die zegt ja tegen masturberen. Dat is een heel goed

0: dat is roadtrippen, hè. Met dit nummer, Another Chance. En het gaat zeker als het wat minder warm zou zijn. Om bijna 9 uur, zometeen, binnen een paar seconden, begint het uur waarin je alle vragen over masturberen mag stellen. Is het normaal dat ik zo snel op een hoogtepunt kom? Is het normaal dat ik het zoveel keer per dag doe? Al die vragen zijn binnengekomen, maar er kunnen er nog bij. Nu in de app van M&M, stuurt ons gerust door...
1: Negen uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met allerlei korte. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
2: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
1: Minister van den Broeke in Ter Zake vanavond. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
3: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan...
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij... een meloen delen.
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Dat kan zeker tellen.

0: verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. TotalEnergie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
1: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
0: En dat was niet Marie Dutrepont, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. TotalEnergie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. M&M. Single Special. Door Jan Alsums en Lotte van Wezemaal.
3: Ik merk ook wel dat het helpt om niet te veel die temperaturen te herhalen. Hoe meer ik hoor 40 graden, hoe harder ik zo in paniek ga.
4: Min 10.
3: Niet voelbaar, maar ik probeer mij in te leven. Ik denk iedereen die op dit moment echt aan het zoeken is hoe hier door te komen. Mijn vader stuurde net een WhatsApp en die zei van ik vind echt, I love de zomer. Het groen, de zon, het licht. Maar dit is er ver over. Dat is zeker waar. Maar we maken er toch het beste van. En toevallig vanavond is het ook Blootnight. Met een vingercursus waar je gratis tips krijgt om te vingeren. Daarnet al een paar gekregen. Je kan het altijd herbeluisteren via de app van VRT Max. Maar nu de deuren opengezet voor alle vragen over masturberen. We zitten hier met een seksoloog nog steeds. Zo gaat dat in Bloot. Lotte van Wezemaal. Dus laat u volledig gaan.

0: Voor mij van die roosblauwe colaatjes. Daar zou ik echt heel goed op gaan nu.
1: Nee, van die gekleurde dragibusballetjes.
0: Ah ja, ja. Die grote of de kleine?
1: Beide, afwisseling. Ah. Drie kleintjes, één grote.
0: Voor mij is dat zo helemaal op het einde van mijn snoepzakje. Dan heb ik nood aan die bolletjes.
1: Ik pak echt een volledige zak. En liefst de zwarte.
0: Ja, ja, en de blauwe.
1: Wow.
0: Wallee! Single special. Over de candy shop gesproken, al was het een heel andere bij 50 Cent. We doen een throwback naar onze grote blot-enquête. Die hebben we laten rondgaan bij alle singles in dit land om te weten hoe jij het single zijn beleeft en ook hoe jij seks beleeft, als het niet met een lief is, dat er niet is. Er zijn heel veel opties, dat is al geruststellend, dat heb je hier zo net al kunnen horen in bloot. Maar er kwam vooral ook een opvallend cijfer uit die enquête.
1: Ja, 83% vindt masturberen normaal.
0: Hoera!
1: Deel van het single zijn.
0: Ja. Ja,
1: mannen meer dan vrouwen, wat een stereotype wel is, dat we ook weer bevestigen in onze enquête. En eigenlijk, als we kijken naar de jongere leeftijdscategorie, dus tussen de 18 en 24, die vonden het eigenlijk wel wat meer taboe. Die zijn nog niet zoveel bezig met masturberen.
0: Ah, misschien ook daarvan. Ja, en je mag het natuurlijk ook taboe vinden, maar ergens ook jammer en dat wil er ook wel wat afhalen. Want
1: ja,
0: zo wat schaamte vlocht in onze maatschappij.
1: Ja.
0: Maar daarom dat ik blij ben dat toch 83% zegt, tuurlijk, zijn maat hoort er allemaal bij.
1: Zeker. Genieten van onszelf.
0: Ja, sowieso. We dachten, we hebben nog tot 10 uur de tijd. Een heel uur over masturberen. Als een soort van eerbetoon aan masturbatie. Je kan alle vragen erover stellen. Hoe kan je er beter in worden? Wat wil je erover weten? De app van M&M die staat open om te vragen. Maar eerst introduceren we heel graag onze gast die mee gaat doen. En het is niemand minder dan Lieselore van Stechelman.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: We zeiden het net al, jij ziet er verdacht fris uit.
2: Ja, ik heb net een douche gepakt.
0: Very jealous. Ja, dat is de enige manier om deze periode door te komen.
2: Ja, onder een koude douche.
0: Ja, ik snap het. Lieselore, we zijn blij dat we jou zien. Vaak is dat in de vorm van een video op TikTok en dan klinkt dat zo.
2: Ik loop hier door het park met fucking spinazie in hand en iedereen, alle fucking koppels zitten hier in het park. Ik wil op een date. Ik wil echt nu op een date, jongens. Ik ben over mijn... Oh, ik wil niemand meer. Ik wil nu op een date. Wil een sneaky kiss in the sun. Please.
3: Fuck, man. Dat weer.
2: The sun is making me a needy bitch.
0: Dus in date-modus.
3: Ja, nu hij staat wel heel wat minder.
2: Oh, dat gaat up en down, up en down. Maar nee, eigenlijk nu wel. Nu ben ik sta wel open voor dates. Want dates zijn eigenlijk echt wel... Ja, leuk.
0: Oh, dat is, wel, dat is verfrissend om
1: fijn,
0: te horen.
1: Want wij hebben in onze enquête zei bijna 70% dat ze het vermoeiend vinden.
2: Maar ik ben nieuw in de datingpool. Hoe noemen ze dat?
1: Een groentje.
0: Een newbie.
2: Ja, een newbie to the date. Ik heb altijd lieve gehad. En zo nooit echt gedate.
0: Ja. Ah, okay.
2: Mijn eerste lief was tijdens corona, dus ja, dan date je niet. Dan
0: nee,
2: ja,
0: dat
2: komt en dan...
0: Ja.
1: Het is allemaal nog spannend.
2: Dus nu, dat is voor mij allemaal nieuw.
0: En wat vind je er zo leuk aan?
2: Gewoon, in het begin vond ik dat zo heel... Allee, of ik weet dat ik daar vroeger een idee van had. Van zo, oh, dat is een beetje... Dat is mijn tante en ik kent die niet. En ik chill toch veel liever met mijn vrienden. En nu denk ik... Oh, ja, so what? Als dit niks uitdraait, dan is het gewoon een hele goede story voor mijn vrienden. Of dan heb ik tenminste gewoon een leuke avond gehad. Mm-hmm. Waarom niet?
0: Mm-hmm. Wanneer was jouw laatste date?
2: Vorige week.
0: Oh. Wat hebben jullie gedaan?
2: In het park gezeten.
0: Oké, ook het park. Park, succesvolle plek precies.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik zei het, hè. Ik zag mensen in het park zitten. Ik was, dit wil ik ook.
0: Ja.
2: Ik dacht meteen even de koe bij de horens vatten.
0: En hoe staat het er nu mee met die date?
2: Zo. Oh. Ah.
0: Dat is echt een gezicht van, je hoeft ook niet per se verder
2: dat
0: te vragen.
2: Niet te weten.
3: Volgende vraag. Ja.
0: Dat is heel goed. Wij willen heel graag speeddaten. Speeddate BV. Ja, we kennen jou natuurlijk vooral als Lieselore van TikTok, maar welke andere content creator mag eens bij jou aankloppen om off-camera content te maken?
2: Oef. Oh, ik vind Victoria Paris, I don't know if you know her.
0: Jawel, die heeft ook juwelen in ons land even
2: een
0: pop-up gehad.
2: Dat is echt een ultimate influencer crush of zo.
0: Ja.
2: Ja,
3: vind alles wat hij doet vind ik fantastisch.
4: Zijn dat niet die juwelen met die smileys en die ringen en zo? Of is dat niet van haar?
3: Nee, dat zo met, zij heeft een collab gemaakt met zo'n Antwerps juwelenmerk. En dat was dan zo met letters. Dan kon je zo uw naam of zo.
4: Hey, maar heel Antwerpen was aan het aanschuiven bij die shop. Dat was dus, iedereen ging daar naartoe om gewoon ook haar te zien.
3: Ik heb het gemist als Limburg.
4: Ik zat ergens in een hol. Kom een keer naar Antwerpen, Lotte.
1: Ik weet het goed. Volgende vraag. Je ging vorig jaar 2 maanden lang op solo-reis door Centraal-Amerika. Stel, je vertrekt opnieuw op reis. Uit welk land zou jouw droompartner mogen komen? En waar, op welke plaats in de wereld dan ook, zou je die meenemen op date?
3: Oef, amai. Ik denk sowieso, van waar maakt niet uit. Zolang er lekker eten is, ben ik blij. En zolang de zon er schijnt en er de zee is. Ik merk dat dat mij heel blij maakt. En dan een date aan de zee of... Ja, misschien aan het strand of zo, lijkt me wel leuk.
1: Op een strand.
3: Is dat raar?
4: Heb je zo niet een land waar zo je hart helemaal... Je hart bent verloren?
3: Oh. Gewoon heel Centraal-Amerika was gewoon echt prachtig. En ik zou direct dat gewoon allemaal opnieuw doen. Mm-hmm. Was amazing.
1: Oké. Okay. En dat is ook iemand van daar de types. Wat zuiderse types?
3: Uf. Maar eigenlijk heb ik niet per se een type. Mensen denken dat soms, maar eigenlijk heb ik geen type. Okay. Het is personality.
4: Okay.
1: Surprise, surprise.
4: Hey. Dat is een leuk antwoord. Blijkbaar heb je ook een tijdje in New York gewoond. Ja. Er komen heel veel bekende celebrities vandaan. Dus we gaan een Fuck, Marry, Kill spelen met... Editie Lady Gaga, Timothée Chalamet en Noah Schnapp. Als ik dat juist uitspreek eigenlijk.
3: Wie is Noah Schnapp?
4: Dat is die van Stranger Things. Ah. Dat is een bliss.
3: Die Will speelt...
4: Ja.
3: Ja.
4: Je mag al meteen wegdoen, hè?
3: Ja, hem kill ik.
4: Dat was heel duidelijk. Ja, ja, oké.
3: Timothée Chalamet. I would marry Lady Gaga and then fuck Timothée Chalamet.
1: Snap ik.
3: Toch?
4: Ja. Ja. Of wisselen.
3: Ja, ik was aan het twijfelen wel tussen de twee, maar...
4: Ja, het is een moeilijke.
3: Ja.
4: Lady Gaga, die hebben we niet klaarstaan. Wel, Somber. Muziek mag je hier trouwens ook altijd aanvragen in bloot, maar vooral al jouw vragen.

0: masturberen, zelfs in 2026, soms nog een taboe. En daarom is dit programma er. Daarom gaan we daar even onze tijd voor nemen.
1: Bloot.
2: Door Jan Ausems en Lotte van Wezemaal.
0: Ja, ik denk dat gewoon als je single bent, dat je dat ook gewoon sowieso meer doet misschien zelfs, masturberen. Ja, het is toch alleszins wel een perfect middel om gewoon te genieten van seks, daar niemand voor nodig te hebben. Ja, ik vind dat wel.
3: Ja, klopt. Maar dat kan ook als je geen single bent. Maar
0: het is 100%.
3: Dan heb je nog natuurlijk meestal meer seks met een partner als je niet single bent. Maar ja, ik weet niet of ze het meer doen. Moeten we eens bevragen? Nog een nieuwe enquête?
0: Jij bent de eerste antwoorder.
3: Hoe vaak masturbeer jij?
0: Nee, een recht toe recht aan vraag, alsjeblieft.
4: Ja, maar ik denk dat er bij mij niet zoveel... Ik weet niet. In mijn relaties of nu uit mijn relaties, ik denk dat het aantal het een beetje hetzelfde blijft.
3: Ja, en ik denk, trouwens, je moet er ook rekening mee houden. Bijvoorbeeld, stel dat je seks hebt met een partner, kan het goed zijn dat je libido ook nog wel een beetje mee hoger wordt
0: waardoor
3: gehouden.
0: Waardoor je meer nood aan hebt.
3: Waardoor je tussendoor misschien, als je je partner niet ziet en je hebt bijvoorbeeld geen seks, dat je misschien meer masturbeert. Terwijl als je langere tijd single bent, dat je misschien op den duur ook minder masturbeert.
4: Ja, dat volg ik wel.
0: Ja, dat voel ik ook wel. Ja. Ik snap het. Jij bent fan van masturberen, Lieslore?
4: Ja. Chill.
5: Opa. Leuk.
0: Go masturberen, het zal wel zijn. Is het ooit een taboe geweest in jouw leven of niet?
4: Ja, sowieso. Ik denk dat als tiener of zo. Alleen ja en nee. Ik denk dat er altijd zo'n beetje een gêne over dat onderwerp heerst. Maar ik heb het wel altijd besproken of zo. Ik weet in het middelbaar, ik denk... Derde, vierde middelbaar of zo, was dat toen zo'n onderwerp. Het gaat nog gedaan of niet gedaan? En sommigen hadden al kei lang gedaan en ik had dat nog niet gedaan. En was dat echt zo'n groepsgesprek zo. Oké, die is door.
0: Fantastisch.
4: Jij gaat dat doen. En ik kreeg instructies van vrienden.
0: Echt?
4: En ja, dat was zo wel grappig. En daardoor werd dat dan wel zo'n... Een gewoon onderwerp, alsof het niks was.
3: Maar wat waren de instructies?
4: Sommigen zeiden, effectief, leg u en voel. Maar dat vond ik raar, want ik kende mijn lichaam totaal nog niet. En anderen waren dan zo, ga in de douche en doe de douchekop op de hardste stand.
3: Oh my god. Ja,
0: classic
3: ook
0: one.
3: Een van mijn begins.
4: Ja, en dat was dus eigenlijk mijn begin van zo het leren kennen. En pas later is dat gegaan naar... Ja, echt gewoon met de handen of zo. En dan...
3: Ja. Ik had zelfs eerder nog op een knuffel.
4: Maar daar heb ik veel mensen over in. Maar...
0: Ja, lach Lotte.
3: Ja,
4: dat snap ik niet.
3: Nee, maar je op een knuffel rijdt.
0: Ja, dat is, voilà, dat is. Als het maar wrijving is of zo. Ja? Als er maar iets tegenkomt. Klopt. Ja, die is het gewoon. Dus dat kan in duizend en één vormen. Ja, de vragen zijn al aan binnencijpelen. We gaan eens horen bij Denise. Die misschien met iets heel vervelend zit daar rond. Denise uit Genk. Goedenavond.
6: Goedenavond, Dorian, Lotte en ik ben de rest alweer kwijt.
0: Lieselore!
6: Lieselore, sorry, mijn excuses. Het gaat zo heel vlotjes allemaal.
0: Ja, dat is logisch. Denise, jij wilt op zich masturberen, maar er loopt iets mis.
6: Ja, als ik met mijn eigen speel, ik voel eigenlijk niks. Ik heb zelfs met speeltjes geprobeerd en ik krijg geen orgasme en ik kom niet klaar. Maar als ik met penetratie met een partner of zo doe, dan wel. Dus ik weet niet of ik het probleem ben of...
3: Ik denk niet dat jij het probleem bent. Zo'n probleem vind ik altijd een stom woord, dus daar moet je vanaf. Dan gaan we het niet meer gebruiken. Maar ik hoor je wel zeggen, als ik gepenetreerd word door iemand anders, dan kom ik wel klaar.
6: Ja, als ik met iemand anders ben, lukt het wel. Maar als ik met mijn eigen speel, lukt het eigenlijk niet.
3: Dus als je een seksspeeltje inbrengt, bedoelt je?
6: Ja, ook niet. Ah. Ik heb zelfs van mijn zus met de kerst een vibrator gekregen voor in mijn ondergoed.
3: Ja.
6: En zelfs dan lukt het niet.
3: Oké. Ja, dus is het nog nooit gelukt als je masturbeerde?
6: Ik zei eerlijk, ik heb nu twee kindjes. En voor mijn zwangerschap lukt het eigenlijk wel. Ik heb ook geen natuurlijke bevalling of schat. Ik heb met twee keer wat keizersnee, dus daar kan het al niet aan liggen. Dus ik weet zelfs, ik weet het totaal niet. Ik denk dat mijn lichaam verandert na de zwangerschap. Ik zou het niet weten.
3: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En het kan zijn dat je misschien dat je lichaam andere gevoeligheden of zo heeft gekregen. Maar het feit dat je met een partner wel nog kan klaarkomen.
0: Dat is opvallend.
3: En zeker als je zegt met penetratie, want dat is al iets wat niet heel veel vrouwen kunnen. Dus dat is al heel speciaal. Maar kan je clitoraal ook klaarkomen of ook totaal niet?
6: Het is mij zo één keer of twee keer gelukt, maar het was eigenlijk voor de rest niks. En uiteindelijk, ik heb het ook opgegeven, als ik behoeftes nodig heb, nam ik gewoon een bad of een douche en ik ging gewoon slapen.
3: Oké, okay, om zo te zeggen. Ja, maar dat is toch jammer dat je het dan opgeeft. Ja. Maar wat ook zou kunnen is dat je er nu zo op gefocust bent. Op van ik voel niks of er komt niks. Dat het dan daarom ook niet lukt.
6: Ja. Nee, kan ook. Maar ik ben al blij dat tijdens het seks wel lukt.
0: Maar daar had ik nog een vraag over. Is dat dan enkel door penetratieseks dat je klaarkomt? Of zou die jou ook clitoraal kunnen doen klaarkomen?
6: Nee, die kunnen mij ook clitoraal laten klaarkomen.
0: Het is toch wel, dan is het een mentale blokkade.
3: Het is mentaal, inderdaad. Ja. Ja, dat wil zeggen dat er fysiek niks aan de hand is in elk geval.
6: Ah, dat is super.
0: Ja, maar het is goed om dat te beseffen. Hè, als je al weet dat het dat niet is. En ja, ontspanning zoeken.
3: Een kleine oefening misschien. Want heb je op dit moment dan een partner?
6: Nee, momenteel niet. Nee.
3: Ik denk dat het misschien wel zou kunnen helpen dat je met een partner masturbeert. Dus eventueel dat die partner het bij jou doet en dat je dan eventueel overneemt of dat jullie afwisselen. Ja. Zodat je een beetje het gevoel kunt blijven houden. Dus dat hij of zij of wie dan ook jou mee ondersteunt in het masturberen. En op die manier kun je misschien terug het gevoel vinden en wel een manier vinden om toch klaar te komen en toch te kunnen genieten en dat je het niet opgeeft.
6: Oh, oké, dat is wel handig. Daar heb ik zelf nooit over nagedacht.
0: Ah,
3: kijk.
0: Dat is waar. Even het spel verdelen.
3: Ja.
0: En op de duur komt dat gewoon eenmaal in jouw vingers en hoofd. Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja. Dennis, dankjewel om deze vraag te stellen, want het is toch altijd kwetsbaar, vind ik. Dat is zo bij dit onderwerp. Ja. Maar we willen dat net een beetje makkelijker maken. Dus dank u om bij te dragen.

0: Harry Summers, Cat Eye Gabriella, om 9:30. Met genoteerd een 31 graden nog steeds.
1: Dat is toch wel.
0: Ja, Lotte.
1: Maar je blijft daarmee.
0: Ja, maar we schrijven geschiedenis, dan moeten we dat voldoende herhalen.
1: Maar dit is geen goede geschiedenis.
0: Ja, ik weet het niet. Meestal onthoud je ook de goede dingen van zaken. Dus binnen zoveel tijd denk ik, oh ja, weet je.
1: Weet je nog toen het morgen 40 graden werd?
0: Ja, we ijsjes aten en plezier maakten en lachten. onderweg een beetje minder plezierig. Op de E40 van Gent naar Brussel is door een ongeval in Aals maar één rijstrook vrij. Op de A12 moet je tussen Meissen en Wolvertem in beide richtingen over dezelfde weghelft. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is doorwerken de Kraaibekstunnel dicht. En in Willebroek kan je niet over de Vredesbrug. In Brussel nog zijn er ook hier en de Kruittuintunnel dicht richting Zuid. Bloot. Singles Special. Nog steeds met Lize Lore, die je kent van TikTok. Hoeveel TikToks maak jij per dag eigenlijk? Jij verschijnt zoveel in mijn feed, dus dat moeten er wel 100...
1: Is het te veel?
0: Nee, ik vind het leuk eigenlijk.
1: Dat zeg je dan, dan stop ik.
0: Nee, ik ben altijd geënterteerd. Zeker door jouw accent. Je hebt echt een goed accent. Jij bent zwaar Brussels, dat is leuk.
1: Ah, toch?
0: Ja.
1: Soms krijg ik nog een beetje Leuvens. En dan denk ik...
0: Toch ook Brussels.
1: Oké, dat vind ik aangenaam. Dat vind ik leuk.
0: Ja. Is goed. Nee, maar het is altijd tof. Het is altijd leuk. Je deelt veel van je leven. Of toch een deeltje daarvan wat jij wilt delen. Maar daarnet zei je iets opvallends. Namelijk dat je heel lang geen single bent geweest. Dus dat dit eigenlijk de allereerste periode is dat je alleen bent.
1: Ja, pas op. Ik ben eigenlijk heel lang single geweest. Ik ben echt tot mijn... Wat is het? 20 of zo? Ja. Heb ik nooit liefde of iets. En dan wel. Ik vind dat gewoon heel fijn om in een relatie te zijn. Mm-hmm. Mensen zijn zo vaak zo... Ugh, but I'm a lover's girl. Mm-hmm. Ik vind dat heel fijn, heb ik gemerkt. Vroeger had ik daar keiveel bang van. En ik was zo... Ik bleef weg van dates en ik deed dat niet. En als mensen mij op date vroegen, was ik zo... En ik kreeg daar echt zo'n paniek van. Mm-hmm. En dan... Mijn eerste relatie is eigenlijk in corona ontstaan. En dat is heel rustig aan kunnen gaan. En dan heb ik dat zo rustig kunnen ontdekken. En dan heb ik gewoon beseft, dat is keileuk. Mm-hmm. Allee, gewoon, ik vind verliefd zijn heel leuk. En iemand graag zien vind ik heel leuk. En dat hij mij graag ziet, vind ik heel leuk.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Maar bon, single zijn, vooral duidelijkheid, vind ik nu ook heel leuk.
0: Maar als je zou kunnen kiezen, zou je het gewoon willen blijven? Of toch iemand leren kennen en zo weer in die verliefdheid en dat zorgen voor elkaar belanden?
1: Ik denk dat in een ideale relatie, of in mijn ideale relatie, is een partner echt zo'n aanvulling. En dan kan ik nog altijd al het wat ik nu voel tijdens single zijn, zou ik nog kunnen doen. Alleen niet per se zo qua met andere mensen iets doen of zo, daar niet van. Maar gewoon zo de energie die je hebt, dat die dat u geeft eigenlijk.
0: Yeah.
1: Dus in die zin... Maakt het niet uit of zou ik dan toch... Ja, tuurlijk wil ik liever een relatie.
0: Ja.
1: Als in, ik zou liever met iemand samen uit worden. Maar als dat niet is, weet ik ook. Ik ga ook even plezier hebben, dus dat is oké.
0: Mm-hmm. Zijn er soms momenten dat je denkt van... nu mag er wel iemand bij mij zijn?
1: Zondagavond.
0: Ja, dat is wel een ding, hè?
1: Man. En dan vaak, als ik dan zo nog in dat weekend ben uit geweest... Echt.
0: Omdat je sowieso neerslachtiger bent dan.
1: Ja, dan zo een beetje, een beetje moe en zo de frietjes gegeten. En zit je de zetels uit te kijken. En dan denk ik zo, nu een beetje knuffelen zou ik wel aangenaam
0: vinden. Ja, bij mij begon het al op zondagmiddag. het zondag.
1: Zondag, 9:00, die wekker, fuck.
0: Ja, dat kan zo'n heel eenzaam gevoel geven. Vond ik ook, ik had er ook altijd heel veel last van.
2: Ja, klopt. Inderdaad, wel als je terugkomt van op stap of zo. Inderdaad. Dan heb je zo'n een beetje een halve moeilijke, zware dag. Mm-hmm. En dat je dan alleen thuis bent. Dan heb je zo niemand die je een soepje komt brengen. Of iemand die even zegt, komt wel goed. Of iemand die bij u in bed kruipt of zo. Dat.
1: Ja, ik woon samen met mijn zus. En dat is echt het tegenovergestelde. Je zou denken, die is dan lief. En zo, wanneer doe je de waans?
0: En wat zeg je daar dan op?
1: Nee, ik heb een kater.
0: Moet jij de was doen?
1: Nee, maar zo gewoon...
0: Uw eigen was.
1: Ruim op, het is weekend. Weekend is wel ons opruimmoment of zo. Dus dan moeten de taken worden gedaan. Hè.
2: Ja. En is jouw zus ook single?
1: Ja, ze is ook single.
2: Oh, dat lijkt me ook nog wel iets leuk om zo met uw zus als twee singles in huis te wonen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, want anders zit altijd het lief erbij, ook vermoeiend.
1: Ja, maar je hebt
0: gewoon tijd voor elkaar.
1: Ja. Ja, nu is dat gewoon zoveel storytime. Zo, kom thuis en dan helemaal op elkaar in bed zitten. Blablabla. Dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is gezellig. Bij ons, Lize Lore, Van Stechelgem.
1: Van Stechelman.
0: Man. Sorry, ik was even het laatste deel van je achternaam kwijt. Je kan haar vooral heel vaak zien op je TikTok. Met haar sappige Leuvense accent, maar ook wel Brussels accent. En vanavond dus nog om van te genieten in bloot. We hebben het over single zijn, want dat is al de hele week zo in de single special. Maar ook over masturberen, want dat is toch een heel belangrijk iets om toch seks te hebben. Sowieso als single, ook als je iemand hebt. Er zijn vaak vragen over, dus die mogen gewoon allemaal gesteld worden vanavond. Zometeen met Tom, die zich misschien zorgen maakt over het aantal keer per dag dat hij het doet. En we bellen ook met Senna, die met een prangende vraag zit. Na Drake en One Dance.
3: Bloot. Single special. M&M.

0: Niks, hallo. Maar die One Dance, dat mocht toch ook wel langer geproduceerd worden. We hebben heel goed nieuws.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
0: Maar hoe heerlijk, met deze hitte hoef je niks te doen, gewoon te luisteren naar het nieuwe seizoen. Een van de gasten is ook Merel en die zei dit over masturberen.
8: Zelfbevrediging. Wat vind je daarvan?
9: Nou ja, ik vind het echt top.
8: Ja.
9: Ik vind het ook zo leuk dat het is gewoon. Je hebt er niks voor nodig.
8: Nee.
9: Je hebt het is gewoon gratis en voor niets. Nee, maar je hebt gewoon je lichaam nodig. En privacy. Maar that's it. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik merk wel dat ik dat. Mm-hmm. Ja, dat ik dat wel echt koester. Ja, ik hou ervan. Ik doe het graag.
0: Ik zou liever willen dat elke aflevering met mijn rol was.
10: Oh, ik vond dat zo leuk om mee te spreken. Dat kon blijven duren. Ik was ook zo onder de indruk van haar.
0: Ja, dat is het.
10: Ze heeft van haar. Ze heeft zo'n aura over zich hangen. En zo'n. Ja, ik weet het niet. Het was echt onder de indruk. En ze heeft zoveel hele goede dingen gezegd. Dus het is
11: ik
10: echt
11: denk dat ze heel empowering is.
10: Exact. En heel female empowering. En ze heeft mij zelfs ook nog dingen bijgeleerd. Dat ik bij mezelf dacht, ah ja, eigenlijk doe ik dat ook. En dat komt inderdaad ook vandaar. Dus ja, zelfs ik ben aan het denken gezet geweest door haar. Dus zeker luisteren.
0: Ja, we gaan zes nog eens draaien. Ik heb er zin in. Hebben we dat nieuwe nummer, Baby? Ik heb het wel al op Radio 1 gedraaid.
10: Ze heeft verschillen.
0: M&M, waar zijn we?
10: Een heel nieuw album, hè?
0: Ja, waar is die Baby? Ik ga hem precies even zoeken. We zijn dus over masturberen bezig. Go masturberen volgens Merel, volgens Lise Loor, die hier vanavond nog steeds bij ons is. Volgens natuurlijk onze seksologe Lotte van Wezenmaal. En misschien ook volgens Senna van der Planken uit Melle. Goedenavond.
12: Goedenavond iedereen.
10: Hallo, dag Senna.
0: We hadden beloofd dat je een vraag mocht stellen. Dus wij gaan antwoord geven zo goed als mogelijk. Senna, wat is jouw vraag?
12: Masturberen, allemaal heel fijn en zo. Als vrouw zijn we af en toe ook met speelgoed, met bijvoorbeeld een vibrator, zo een magic wand of zo. Maar na een tijdje heb je dat toch ook zeg maar een beetje uitgeleefd. Dus ja, dan is er zo niks exciting meer aan, zeg maar. Wat doen jullie in dag of al?
10: Ik denk dat de key is om te blijven, hoe zeg je het, afwisselen. Om, als je dan zegt een magic wand, die zijn vaak ook wel heel heftig qua trillingen. Dat is echt, ja, dat is vaak een heel heftige motor. Dus dan snap ik ook wel dat op een gegeven moment dat die trilling, dat je daar gewoon aan kan worden of zo. Of dat het weinig kan doen. Of dat je een bepaald limiet of zo op gaat bouwen. Dus ik zou afwisselen. En af en toe de speeltjes eens wegleggen. Glijmiddel pakken, je vingers gebruiken. We hebben net de vingercursus gedaan. Dus het zit vers in mijn hoofd. Rondjes rond je clitoris draaien, af en toe je vinger inbrengen. En misschien ook eens andere vormen van stimulatie gebruiken. Bijvoorbeeld een veertje erover doen. Of bijvoorbeeld een satisfier. Dat is dan eerder met luchtdruk. Dus misschien afwisseling scène, dat wel zou kunnen helpen om het af en toe nog een beetje spannend te maken. En dat je ook eens zegt van, oh, ik ga nu eens iets anders pakken uit mijn la. Of ik ga het nu eens niet doen. Hè? Dat je denkt, oh shit, ik ben ze vergeten op te laden. En nu moet ik het met mijn vingers doen. Dus ik denk dat een beetje de key is.
12: Ja, top, dankjewel. Je zegt bijvoorbeeld de satisfier. En ik moet zeggen, op de dag van vandaag, ik ben nog altijd bang om dat te gebruiken, omdat daar die luchtdruk op zit. Ik ben echt bang dat ik vast ga zitten of zo.
0: Ik snap ook niet waarom ze daar inderdaad zo'n zwaar woord, luchtdruk, vibrator, ja, ik vind het ook niet per se aantrekkelijk.
10: Ene trekt niet vacuüm. Dus het is
0: nee.
10: Niet, één ding dat lijkt misschien zo, het is zo'n tuitje dat je op je clitoris zet. Luchtdruk bedoelt gewoon dat het in plaats van met vibraties, zoals een normale vibrator, dat er eigenlijk luchtdruk, pulsatie komen. Dus luchtgolven, pulsjes eigenlijk. En daardoor gaat je clitoris eigenlijk heel fijn gestimuleerd worden, maar kan ook wel heel heftig zijn. Dus ik zou ook niet op een te hoge stand
0: heftig als in, ja.
10: Ja, je kan heel snel tot een orgasme komen.
0: Zonder dat het rare dingen doet, hè?
10: Want nee.
0: Daar ben je net bang van, Senna. Dus
10: nee.
0: Heftigheid, je kan snel daar.
10: En één ding, alle seksspeeltjes die je ergens in een fatsoenlijke winkel of webshop kan kopen, die zijn allemaal wel getest en zijn allemaal gebruiksvriendelijk. Dus geen stress dat er iets zou gebeuren. Ja.
12: Oké, bedankt. Dat is eigenlijk perfect het antwoord op mijn vragen.
10: Ah, fijn.
0: Ja. Maar we hadden daarnet ook heel wat bloot luisteraars waren hier afgekomen voor Blootnight, voor de vingercursus en Spicy Bingo. En ze waren met een zakje naar buiten gekomen met allemaal seksspeeltjes. Eén iemand zei net, ja, maar ik durf het eigenlijk niet te gebruiken. Ik kan soms ook, hè, want we zeggen allemaal heel leuk en dat doet goed en test het uit. Maar dat is gewoon soms allemaal heel nieuw en je weet niet welk gevoel jou te wachten staat. Dus beginnen op een lage stand en niet moet...
10: Ja, en ook als je begint met seksspeeltjes, begin inderdaad met iets kleins en niet meteen met een magic wand, dat is al meteen iets heel groot. Of ook niet meteen met iets wat je moet inbrengen, hè, want zoals ik al zei, heel weinig vrouwen kunnen enkel vaginaal klaarkomen. Dus pak desnoods een klein... je hebt zo van die bullet vibratortjes van die kleintjes, die kan je op je clitoris gebruiken, kan je rond je lippen gebruiken. Dus dat is eigenlijk vaak al een goede om mee te starten.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Senna, wat ga je vanavond nog doen?
12: Ik ga vanavond eigenlijk slapen, want ik ben gisteren veel te laat weg geweest en ik moet een beetje slaap inhalen.
0: Oh, oké. Okay.
10: Belangrijk.
0: Ja, ik hoop dat het gaat lukken met de hitte, maar ik heb er alle vertrouwen in.
12: Ik heb mijn ventilator al klaar staan.
0: Goed voorbereid. Senna, heel graag tot de volgende keer in Bloot.

0: Mami. Je begon zo te lachen. Had je een binnenpretje?
1: Dat weet ik niet. Had ik een binnenpretje?
0: Ik denk het.
1: Nee, niet ervaren. Ik ben gewoon... Ja, kijk, ik ben blij omdat we hier met z'n allen zijn. Maar tegelijk kijk ik op de klok en weet ik, het is nog 10 minuten bloot. Oh, en dat is de laatste bloot van het seizoen. Dat is heel jammer wel.
0: Oh.
1: Want hoe meer dat we over seks en relaties praten, hoe beter.
0: Ja, klopt.
1: Doen we normaal altijd op dinsdag en donderdag. Om 10 uur is het normaal. Maar dus deze heerlijke single special week heeft ons altijd hier van 8 tot 10 gezet. En het was echt onwaarschijnlijk leuk om jullie allemaal al bezig te horen over het singerleven. En de conclusie is nu al... Single zijn is leuk. Zelfs op trouwfeesten. Jij bent onlangs op een trouwfeest geweest.
2: Ja, wel van mijn broer. Alleen niet dat er toe doet. Ik kende daar alle mensen of zo. Dus
1: dat helpt wel. Ja, nee, ja. Omdat we ook heel vaak deze week hebben gehoord van... naar sommige dingen gaan, familiefeesten, trouwfeesten. Dan voel je pas echt het single zijn en dat is een minder leuke kant. Mm-hmm. Maar je hebt daarnet al gezegd dat je graag single bent.
2: Ja, ik vind het wel fijn. Ik vind het even fijn als in een relatie zijn. En op die trouw, ja... Bijvoorbeeld op die trouw was ik heel emotioneel, want mijn broer trouwt. En dan, ja. En dan kwam mijn tante naar mij. Ja, maar dat is gewoon omdat je relatie is stuk gelopen. Hè. En dan was ik zo,
1: Oké.
2: Dan heb ik haar verbeterd en dan zei ik, nee, dat is echt niet waar. Ik ben gewoon heel geëmotioneerd, omdat de liefde zo mooi is.
1: Yeah.
2: En dat was heel mooi om te zien. En dan ben ik wel zo, dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje.
1: Ja, snap ik. Zalige woorden, dat is super positief. Lies Lore van Stichelman, nog heel even bij ons in bloot. Er zijn nog wat vragen binnengekomen via voice-app van Tim.
3: Hey Dorian en Lotte. Ik vroeg mij af of het als een 45-jarige man normaal is om 2 maal per dag te masturberen. Meestal is dat voor het slapen gaan en zo. En ja, oké, dat relaxeert en dan slaap ik wel vrij goed. Mijn vraag is vooral, ja, is dat normaal dat je dat op een vast standaard gegeven doet? Of is het eigenlijk meer gewoon de gewoonte in plaats van het plezier te hebben?
2: Ja, kan beide, denk ik. Het kan een gewoonte zijn geworden, maar het kan ook iets zijn wat je plezier brengt. Ik denk dat het belangrijkste is, er is te veel masturberen, hè, want dat is een beetje zijn vraag, is 2 keer te veel. Goh, 2 keer is enkel te veel als je er echt last van hebt of als het invloed heeft op de rest van je leven. Als je daardoor bijvoorbeeld tijdens het werk gaat doen of dat heeft een invloed op je relatie, dat je minder verbinding hebt met je partner bijvoorbeeld op seksueel of intiem vlak, dan zou het een probleem zijn. Maar als
1: of dat je echt heel zenuwachtig wordt, omdat je het die avond niet kan doen.
2: En je wordt er afhankelijk van of zo. En of als je er niet meer van geniet, bijvoorbeeld, dan is het misschien ook wel een probleem. Dus ik denk, zolang dat het iets is wat jou plezier brengt en je wordt daar rustig van en je hebt daar geen last van, ja, dan denk ik, doe maar op. Als het dan 2 keer is of 3 keer of 4 keer. Wie heeft daar iets over te zeggen?
1: Dan zit er geen stop op.
2: Nee.
1: Oké. Laura uit Lannaken, hallo.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Lies, laat het toch geen ochtend zijn.
4: Het is een lange dag geweest.
1: En wat zat er allemaal? Wat was het leukste vandaag, Laura?
4: Het leukste, een klein feestje vieren met vrienden omdat de examens zo goed als gedaan zijn.
1: Hey, proficiat, goed gedaan. Je bent de periode doorgekomen.
4: Okay. Helemaal waar.
1: En gaat het goed komen met de punten?
4: 100%, daar heb ik heel veel vertrouwen in.
2: Amai, goed.
1: Heerlijk, oké. Goeie start. Wij kunnen weer verder met die telefoongesprek. Laura, je had ook een vraag over masturberen. Shoot.
4: Klopt. Ja, mijn vraag was eigenlijk een beetje... Zo de ene dag lukt dat klaarkomen heel goed, maar een andere dag, terwijl je exact hetzelfde doet, lukt dat totaal niet. En nu vroeg ik mij af, waaraan ligt dat?
2: Ja, aan het feit dat je je mentaal misschien ook niet zo goed voelt. Hè. Denk ik aan, zoals dat wij elke dag omhoog en omlaag gaan, we voelen ons beter, we voelen ons slechter, we zijn moe, we hebben stress, er is iets gebeurd op het werk, je hebt examens, je lief doet vervelend. Alles kan een invloed hebben op je lichaam. En hoe je lichaam reageert. Dus ik denk dat dat iets heel normaal is, dat dat op en af gaat, maar dat is gewoon iets mentaal. Dus ja, ik denk dat je daar ook niet te veel over moet nadenken dan op zo'n moment. En soms heb je gewoon zo'n dag dat het niet gaat. Hetzelfde met sporten, denk ik. Je
1: hebt soms... dat is wel waar, ja.
2: Toch? Heb je soms ook niet dat je lopen minder goed gaat?
1: Especially deze week. Dat was echt wel, ja. Pas op, ik ben wel naar de fitness gegaan voor de airco en dan ging het wel beter, maar ik heb dat voortdurend dat je gewoon voelt, vandaag heb ik de benen niet. Dat is gewoon zo, dat ik denk van, heb ik zin om die energie daar vandaag in te steken?
2: Ja, klopt.
1: Minder. Ik zet me daar dan wel altijd over, wat misschien bij masturberen ook niet altijd hoeft. Hè. Dat is nog een ander ding. Ja. Laura, is daarmee jouw vraag beantwoord of wil je nog iets aan toevoegen?
4: Nee, daarmee is mijn vraag helemaal beantwoord.
2: Super, okay. Er is niks mis in elk geval.
4: Oké, zo.
1: Oké, we hebben nog een paar minuten bloot. Laat u nog gaan in de app. Enige vraag over masturberen is welkom. Of we trekken het open naar seks in het algemeen. Hè. Waarom niet? Even zot doen. De app van M&M. Het is vandaag, Lotte, 25 juni. Weet je wat dat betekent?
2: Iets over Michael Jackson of zo?
1: Ja, het is zijn sterfdatum.
2: Ja, oh ja, dat was tijdens mijn examens. Ik herinner mij dat.
1: Ja, 25 juni 2009. Engels. En is dat goed gegaan, met mondelinge examen?
2: Ja, dat is er toen toch.
1: Verbaas mij niet. Nee, ik heb de goede gewoonte om dan toch altijd even een radiomoment te doen. Dus laten we hem even nog eens draaien. Zeker met die goede film nu. Michael Jackson. And Beat It.

0: 25 juni 2009, ondertussen ook alweer 17 jaar geleden. Maar ja, deze parels achtergelaten. Beat It, Michael Jackson. Single special. We hebben nog een paar minuten bloot en dan is het gedaan voor dit seizoen. Over seks en relaties praten gaan we wel blijven doen. Doe dat vooral ook zelf, met vrienden, met familie, als het even kan. En dan komen wij real soon weer terug. We hebben nog een vraag binnengekregen van Tahira uit Mol. Die had gestuurd, klopt het dat mannen hun G-spot in hun anus zit?
1: Ja, maar eigenlijk noemt dat niet de G-spot, dat is de P-spot. De P-spot van de prostaat.
0: Ah, wist ik nog niet.
1: Ja, want G-spot is eigenlijk de G van, omdat de gynaecoloog Gravenberg heeft die plek ontdekt, dus die is naar hem vernoemd. Dus de G-spot. En de P-spot is eigenlijk van de prostaat. En er zit dus een prostaat, hè, bij de mannen. En als je in de anus gaat, kan je die prostaatverdikking een beetje voelen en die ook een beetje pulseren of ja, triggeren.
0: Deze
1: en,
0: laatste beelden van Blond, ja, nu zichtbaar in lekker. De app van M&M op VRT Max.
1: En dat kan, kan een man echt helpen voor een heel goed orgasme nog extra te krijgen. Ja.
0: Oké, okay, ja. Dat weten we dan ook weer. Tahira, noteer het. Lise Lore, dankjewel om hier vanavond ook weer bij te zijn. Het is leuk dat jij als laatste onze gast was.
2: Ja, ik vond het zo leuk.
1: Ja.
2: Het is al voorbij.
1: Het is voorbij gevlogen weer.
0: Het is altijd zo bij bloot. Het is nooit niet anders.
1: Nee.
0: We hebben nog een stukje bloot in de vorm van Lotte gaat diep. Vergeet dat niet. Dat nieuwe seizoen is er met prachtige namen. Daarnet al Merel, die een ode in een paar zinnen doet aan masturberen. Maar welke gasten waren er ook nog?
1: Nossin Abbas, Koen Krukke, Clementine Caron, Brechtje Ieding, Leen den Dievel en ik mis nog iemand. Jano met een J.
0: Ja, allemaal mensen allemaal. Die heel kwetsbaar zijn geweest en die diep gaan in hun seks- en relatieleven.
1: Ja, en je kan ook nog altijd terugbeluisteren naar de vorige seizoen. Er zijn nog 40 of 50 mensen die in mijn zetel gepasseerd zijn.
0: Dat je 40 of 50 seizoenen ging.
1: Nee.
0: Die tel was ik nu ook weer niet kwijtgeraakt.
1: Dit was seizoen 8.
0: VRT Max, daar kan je het allemaal vinden of in jouw favoriete podcast-app. Dankjewel om te luisteren dit seizoen. Wij zien jullie graag en heel graag tot snel.
1: Bye.
0: Joejoe.
3: Tien uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
4: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten. Eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten. Maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
3: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
5: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
3: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
6: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u

Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador, dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van 14 Nieuws. M&M.

0: 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
1: Total Energie zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze

en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
1: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol, zitten ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé, we kunnen nog altijd wel een beetje meer aan, maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin, mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
0: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de Golf van Oman is vandaag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kleding, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guara te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-0.

Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar. Tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Perzische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten. En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 à 26 graden. En in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK voetbal. Daar kan je alles live volgen.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.